0: 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven, zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
3: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
2: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
3: Non-stop de lekkerste muziek.

0: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En vanaf zaterdag rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders. Dus het gevoel
0: van... Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen

0: deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer: in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
2: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
1: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je dag is goed.
1: Bij Omroep Brabant.
0: De hits van nu en van toen.
2: In ieder geval heel veel mensen worden er in ieder geval heel blij van.
1: Kei gezellig.
3: Cut my heart about one, two times. Don't

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Militsa met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
4: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
5: Het jaar waarin we zijn begonnen.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
1: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
0: Wij zijn nu al wakker. Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee
4: en stem nu
2: via omroepbrabant.nl/top1976.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

Kus met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS.

0: Alweer 6:03. Als je wakker bent of je komt net terug uit de nachtdienst, dan laat het even aan ons weten. Stuur dan even kei goeiemorgen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Dan weten wij wie er in ieder geval nog wakker is en met ons meedoet. Niet alleen luisterend via de radio, maar ook kijkend via de tv, want kun je ons ook opvolgen. En verder hoop ik dat je een beetje een goede nacht hebt gehad, op wat voor manier dan ook, werkend of slapend. En dat je alweer klaar bent voor de donderdag, want we zitten alweer op de donderdag. We gaan weer keiveel leuke dingen doen, dus ik wil alleen maar tegen je zeggen, sluit lekker aan, zet de radio vooral lekker hard. Dan zorgen wij voor de muziek, gezelligheid, een spelletje en nog heel veel meer. En, ja, ik moet het toch even vragen, heb je je lijstje al ingeleverd voor de top 1976? Als je dat nog niet hebt gedaan, dan doe dat zeker, want dan zijn wij helemaal vrolijk deze ochtend. Ga naar omroepbrabant.nl/top1976 en vul jouw stemlijstje in. Dan zijn wij ontzettend blij.
1: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
2: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Kei Goeiemorgen, Jordi Graat.

0: Christine en Everybody's Changing.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kei goedemorgen, van harte welkom. Het is vandaag donderdag 20 augustus. Vandaag komt de zon nog wel tevoorschijn. Met de enige regenmaat gaat er ook nog wel een flinke bui vallen. En ook onweer is daarbij mogelijk. Tot maximaal een graad of 21.
2: Het is vandaag de dag dat de Formule 1 camping open gaat. Het laatste weekend in Zandvoort gaat beginnen. Het is de dag van de radio.
0: Nou, kijk.
2: En het is ook de dag van een bijzondere rechtszaak in Australië.
0: Ja.
2: Daar heeft een vrouw haar schoonfamilie vergiftigd met giftige paddenstoelen tijdens een etentje in een giftige paddenstoelensoep. Die rechtszaak is vandaag. Zij zegt, ik wist het niet, maar ze was wel toevallig de enige die de soep niet had gegeten.
0: Kijk, als je nou een keer laxeermiddel in de koffie doet bij de schoonfamilie, daar kun je nog om lachen.
2: Ja.
0: Dan zit je daar even een middagje op de wc.
2: Ja.
0: Maar dit gaat helemaal nergens over.
2: Nee, dat gaat wel ver, ja.
0: Vandaag jarig. Demi Lovato, 34 jaar. Vandaag ook Ranomi Kromowi Jojo, 36 jaar.
3: Nederland 1 en 2 in deze finale. Is dit vol te houden? Voorlopig wel. Kromowi Jojo aan de leiding. En wat gaat Veldhuis doen? 1 Kromowi Jojo en Veldhuis derde. Fantastisch succes.
0: Ja, want een zwemster was dat.
2: Ja, dat was niet normaal.
0: Man, dan zat je voor de buis als zij het water
2: ging. Ja, zeker.
0: En Jamie Cullum, vandaag 47 jaar. Allemaal van harte proficiat. We gaan naar het nieuws, Janiek.
4: Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen eind augustus met hun gezin naar het Verenigd Koninkrijk. Het gezin woonde sinds 2020 in de Verenigde Staten, nadat Harry afstand had genomen van het Britse Koningshuis. Een Chinook-helikopter die gisteren werd ingezet bij het blussen van de grote natuurbrand in België is daar achtergebleven met een technisch probleem. Het toestel staat op een beveiligde plek. Dat er iets kapot is aan de helikopter is volgens de luchtmacht niet vreemd, omdat die intensief wordt gebruikt. En een man uit Sri Lanka heeft de grootste blaassteen ooit laten weghalen. Ze vonden die toevallig toen de man in het ziekenhuis lag voor iets anders. De steen weegt meer dan 3 kilo.
0: Nou,
4: en dat is een record.
2: Ja, hoe kun je die nou toevallig vinden?
0: Dat vind ik ook zo raar.
4: Echt wel bijzonder.
2: Je voelt toch wel aan je lichaam als er 3 kilo steen in zit?
4: Ja. Dat lijkt mij ook, maar toch niet, kennelijk.
0: Ja, sowieso vind ik het heel apart dat je dan voor iets anders daar komt en dat ze dan ook dat ze denken, potverdorie, waar zie ik nou op de scan?
2: Ja.
0: Dat is gewoon een of andere brokachtig iets.
2: Ja, 3 kilo, dat moet gewoon zo'n dikke steen zijn.
0: Ja. Ik vind het in ieder geval steengoed. Fijn dat ze daar hun steentje bij konden dragen.
2: Ja.
0: Die man kwam trouwens niet uit Sri Lanka, Aniek, maar uit Steenbergen. Nou goed, het was ook een huishouden van Jan Steen.
2: Ja.
0: Goed, kijk, goedemorgen, 6:15.

0: Madonna en Material Girl. Wil jij koffie? Of thee? Wij hopen dat we zometeen een appje gaan krijgen. Ik wil heel graag van jou dadelijk weten waar we voor gaan. Koffie of thee? Daarvoor mag je zometeen appen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. En dan laat even aan mij weten wat het eventueel voor jou zou moeten worden. En afgelopen week hebben wij behoorlijk wat appjes binnengekregen, iedere keer bij koffie of thee. Dus ook vandaag heb ik er weer goede hoop op dat jullie ons een handje gaan helpen. Wij laten dadelijk twee fragmentjes horen en dan willen we graag van jou weten, wat mag er niet ontbreken na 6:30? Welke plaat moeten we helemaal gaan draaien? Wordt het koffie of wordt het thee? Luister mee naar de twee suggesties voor vandaag en dan horen wij het wel. Wil jij koffie? Bij koffie vandaag Valencia en Gaia.
1: Of toch liever een bakje thee?
0: Ja, Taylor Dane, Tell It To My Heart hoort bij thee. Welke van deze twee wil je zo meteen horen? Pak de telefoon en app maar naar de studio. 06-573-28203. Wil je Valencia horen met Gaia, dan stuur je koffie. Zeg je nee, doe maar die andere. Taylor Dane met Tell It To My Heart, dan zit je goed bij thee. Wacht niet te lang, stuur een appje naar de studio. Dan zijn wij weer helemaal geholpen. En wij vinden het alleen maar heel fijn. Hoe meer appjes, hoe beter. Dus kom maar op en laat maar weten. Koffie is Valencia met Gaia. En thee, dan zit je goed met Taylor Dane en Tell It To My Heart. Je hebt tot iets na 6:30. Maar ik kan me toch voorstellen op dit moment dat je denkt, oh, die vind ik wel heel erg leuk. Of deze wil ik zeker wel even horen. Dan gewoon even appen. Dan gaan wij zo meteen de stemmen tellen.

0: bij Koffie hoort vandaag Valencia en Gaia.
1: Of toch liever een bakje thee.
0: Dan zit je goed bij Taylor Dane en Tell It To My Heart. Welke gaat het worden van de twee? Nou, als je slim bent, dan pak je snel even je telefoon erbij. Open je even een appje. En dan stuur je naar de Omroep Brabant Studio koffie of thee. Ons nummer om ons te bereiken is 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Of je nou iedere dag meedoet of af en toe. Of denkt van, nou, vandaag wil ik echt wel deze een keer horen op de radio. Nou, je bent van harte welkom. Wij vinden het alleen maar leuk. Hoe meer appjes, hoe beter. Dus kom maar door en app jouw voorkeur. Koffie, Valencia, Gaia. Thee is Taylor... godsamme. Tell It To My Heart van Taylor Dane, zo moet ik het zeggen. 06-573-28203 en je hoeft alleen maar koffie of thee te sturen. Dat is al meer dan voldoende, dan gaan wij over een minuutje of twee de stemmen tellen.

0: Omroep Brabant.
1: Vandaag komt heel af en toe de zon tevoorschijn, maar het is over het algemeen weer een dag zoals de afgelopen dagen met veel regen. Er is zelfs een felle bui of onweer mogelijk en het wordt maximaal een graad of 20, 21 vandaag. Het is tijd voor het nieuws, dat krijg je van Niek de Vries.
2: Het provinciebestuur baalt ervan dat ZLTO niet meer wil praten over het stikstofprobleem rond natuurgebieden. De Boerenbelangenorganisatie heeft dat besloten na het debat van vorige week vrijdag, waarin het voornemen om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken niet expliciet van tafel ging. Het provinciebestuur zegt de signalen van ZLTO serieus te nemen, dat het gesprekken juist bedoeld zijn om samen tot een oplossing te komen. De Engelbrecht van Nassau-kazerne in Roosendaal mag worden uitgebreid. Dat heeft de Raad van State besloten. Een aantal omwonenden ging eerder in beroep tegen het bestemmingsplan, omdat ze vinden dat er te dicht op hun huizen wordt gebouwd. Er is volgens de hoogste bestuursrechter genoeg ruimte tussen de tuinen en de plek waar de nieuwbouw van de commando-kazerne komt. De man die gisteren een onopvallende politieauto ramde op de A2 is nog niet gevonden. De verdachte reed vanuit Eindhoven richting Vught en kreeg een stopteken van de politie omdat de APK van zijn bestelbus was verlopen. De man ging er na de aanrijding te voet vandoor. Het busje is onderzocht en ook in beslag genomen. Deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League is ver weg voor NEC. De ploeg ging gisteravond in eigen stadion in de eerste playoff-wedstrijd tegen Bode Glimt met 3-1 onderuit. Je hoort middenvelder Jaron Cherry.
3: Ik denk dat zij dodelijk waren in de counters. Dat wij een paar eigen foutjes hebben gemaakt waardoor zij uitscoren. Alleen, uiteindelijk maken we nog die 3-1. Heel jammer dat die 3-2 niet te winnen vloog.
2: Dinsdag dan is de return in Boede. Boede, ik weet eigenlijk niet. Ik zeg altijd maar wat als ik dat uitspreek. Is dat goed? Boede? Bode?
4: Beude. Volgens mij maar. Beude. Iedereen spreekt het anders uit. Echt, elke commentator zegt het anders. Dus, kijk,
2: het is in ieder geval een stad in Noorwegen, net boven de Poolcirkel. Ja, vraag: hoeveel verschillende woorden kun je schrijven op zo'n klein geel plakbriefje? Weet je wel, zo'n
4: note. Ja.
2: Nou, doen we ze gok. Wat denk je dat mogelijk is?
4: Op een post-it dingetje.
2: Ja,
4: op
2: zo'n post-it. Ja, dat is wel zo'n heel kleine, maar je hebt zo iets die.
4: Ja, een rechthoekje.
2: Ja.
5: Ja, 50.
4: 100 als je heel
5: klein bent. 50, 60.
4: Nee, maar ik dacht als je gewoon dus schrijft alleen maar.
5: Ja.
4: Dat is ook een woord.
2: Nou ja, het kan in ieder geval 150. Ja, dat heeft iemand voor elkaar gekregen. Een 29-jarige vrouw uit de Verenigde Arabische Emiraten. En dat is goed voor een vermelding in het Guinness Book of Records. Ik heb er een fotootje toegevoegd, dan kun je ook zien dat ze heel klein heeft geschreven. Die vrouw die zegt dat ze van kinds af aan al droomde om ooit een recordbaannaam te krijgen. Nou ja, kennelijk is zij goed in heel klein schrijven en dus besloot ze hiervoor te gaan. En ze koos vooral voor korte woorden van 3 letters. Dus mocht jij nou proberen om 151 woorden te halen, dan
4: en gewoon
2: is dat
4: de.
5: Ja, het is wel goed voor hem dat je dan toch op verjaardagen binnenkomt als recordhouder. En dat je dan denkt van nou, we zouden die gedaan hebben. Die heeft 100 kilometer gezwommen. Of die heeft
4: de snelste auto ter wereld.
5: Ja, die heeft de woordjes op een post-it briefje geschreven. Ja.
4: Nee, ik kan heel klein schrijven.
1: Goedemorgen, 5 minuten over 7:30. Wij gaan de stemmen tellen voor koffie of thee. En zometeen hoor je de uitslag.

0: kreeg mijn koptelefoon niet op.
1: Ik zag het even hangen.
0: Mijn koptelefoon die schoot eventjes terug. We hebben van die koptelefoons, die kun je natuurlijk helemaal inklappen. En ja, dan moet ik, op het einde van het liedje, moet ik dat even, dus patsen, ik kwam je even tegen mijn
1: tegen je gezicht. Heb je pijn? Je...
0: Nee, ben ik
1: oh,
0: gek.
1: Dan is het goed.
2: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ellie, kijk, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ellie, wat gaan we doen vandaag?
3: Ik ga lekker naar Intratuin vanmiddag even met mijn zus.
0: Dat jaloers. Is gezellig. En is dat een beetje voor al de plantjes voor het najaar of moet je iets hebben?
3: Ja, gewoon even gezellig kijken. En, we zijn allemaal door de 70, dus ja, we moeten ons echt wel vermaken.
0: Nee? Ben je een tuinierder?
3: Nee, ik heb een balkon, dus... Maar ja, ik heb wel plantjes wel. En binnen kan ik heel goed mijn planten houden al jaar.
0: Wat leuk.
3: Ik praat er ook lief tegen, hè?
0: Oh, jij hebt er ook echt gesprekken mee?
3: Ja.
1: En wat zeg je dan?
3: Nee,
1: heel gekheid. Ja, ik kan me wel voorstellen zeggen, ach lief plantje, groen
0: ja,
1: en lekker.
0: Ja, toch lief. Ja.
3: Nee hoor. Dat zeggen ze toch altijd, je moet er liefst tegen praten.
1: Ja, daarom. Ja.
3: Nee? Ja.
0: Nou ja, ach ja. Ik hoop voor jou dat het wel een beetje oké weer blijft. Dat je in ieder geval ook nog buiten door het tuincentrum kan lopen.
3: Ja, maar dat zal wel lukken.
0: Daar wachten wij wel af.
3: Te maken, even wel.
0: Ja, Ellie, wat gaan we doen deze ochtend? Waar kunnen wij jou blij mee maken? Gaan wij voor koffie of gaan we voor thee?
3: Thee, want ik lust geen koffie.
0: Ja, maar het ging om het liedje, hè?
3: Ik vind het
0: een leuke. Ja, het is zeker een leuke. Ja.
3: Lekker vlot nummer.
0: En ik kan jou zeggen, dat vond bijna iedereen. Dus wij gaan hem ook draaien. En dankjewel voor jouw stem en een keimooie dag vandaag. Groetjes aan je zus.
3: Jullie ook.
0: Houdoe. Doei. Dank voor stemmen met ruime meerderheid vandaag. Taylor

0: Fear. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Hier in de Kei, goedemorgen op deze donderdagochtend. Ben jij er morgen wel, Niek?
1: Zeker.
0: Ja, want ik ben er morgen ook.
1: Ja,
0: ik pak morgen de volle week.
2: Kijk, lekker mee, man. Kijk.
0: Dus dat, en sowieso wel even leuk om te vertellen, want wij gaan natuurlijk... morgen hebben we dan gewoon kei goedemorgen. En zaterdag gaan wij dan op pad met de Brommers.
1: Ja, zeg, we zijn
0: gaan
1: we
0: wij
1: ook goed
0: de
1: bij.
0: Hele provincie door. En Mark en ondergetekende, die mogen dus... wij met z'n tweetjes mogen dus zaterdag op de Brommer.
1: Ja, ik heb daar echt zin in.
0: Ja,
1: want we gaan vanaf zaterdag 5 dagen lang op de Brommer door de provincie.
0: Absoluut.
1: Om jouw stemlijstje op te halen.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat wordt echt één groot gekhuis.
0: En ik moet zeggen, Niek, jij bent onder andere leider van dit project. We willen je hartelijk danken, want we hebben gisteren even samen de route doorgenomen. En er is veel te vreten.
1: Ja, ja, wij gaan eigenlijk alleen maar naar plekken waar je kan eten.
2: IJsjes.
0: IJs, ja, het is echt ongekend. Ik zei tegen Mark, nou, daar kunnen we wel even wat happen. En we gaan langs een bakkerij waar ik echt onder... Heb ik gisteren gezegd waar ik heel fan van ben. Ik zei, nou, ik laai de volgauto vol. Want ik heb nog wel wat dingen die ik daarvan... winkel.
1: Ja, thuis.
0: Ja, dus ik had nog wel links, rechts wat dingen waarvan ik dacht, nou, komt goed. Nee, dus zaterdag, we beginnen in Steenbergen en we gaan dan zo onder andere langs Oudenbos en uiteindelijk, volgens mij, eindigen we in Breda. Hè?
3: Jullie eindigen in Breda.
1: Ja, wij doen een beetje zo de West-Brabant. En een dag later schuift het weer een beetje op en een dag later weer een beetje.
0: Ja.
1: En zo hebben we aan het eind van die 5 dagen op woensdag eigenlijk alles gehad. En dat is ook de laatste dag. Woensdag dan moet je klaar zijn met stemmen.
3: Ja, en dan rijden we inderdaad terug vanuit Eindhoven weer richting Steenbergen. Dus dan pakken we hem op 1 dag helemaal.
0: Ja, ja, precies. Dus we zullen morgen ook nog wel ongetwijfeld even over hebben. En nog de plekken noemen. Maar wij zouden, Mark en ik, het wel echt heel leuk vinden als we je tegenkomen. Laat even weten
1: waar je dan... Want wij zijn inderdaad in Steenbergen en omgeving. En dan Breda, zeg maar.
0: Uiteindelijk Breda, ja.
1: En dan, laat even weten waar je bent. Komen we je stemlijstje ophalen misschien wel?
0: Op het brommetje, hè?
1: Ja.
0: Ik heb thuis een snorfiets, maar echt op het brommetje. Dat was ik echt 16, 17, hoor.
1: Ik heb nog nooit op een brommer gereden.
0: Nee, oh. Ja.
1: Nee.
0: Maar goed.
1: Nee, is dat moeilijk? Dat kan
0: toch iedereen. Gewoon gas geven.
1: Gewoon fietsen, maar zonder trappen, toch?
0: Juist, precies.
1: Ja. Nee, dat kan ik wel.
0: We hebben eigenlijk een nieuwsoverzicht.
1: Jij lacht, dat zeg maar. Ik heb nooit op een brommer gezeten.
0: En we zitten in een goede week. 2 keer 0,5 punt en 1 punt gisteren.
1: Oh, ja.
0: En mocht je nou luisteren en dadelijk denken... oh, die hint van Niek, die weet ik wel waar dit over gaat. Welk nieuwsbericht daarbij hoort. Dan mag je dat laten weten via de Omroep Brabant app zo meteen. Zeg het maar, Niek. Waar moeten we rijden?
3: Dit kun je beter niet doen met AI, want je krijgt helemaal niets.
1: Oh. Ik moet meteen denken aan beleggen. Kun je me vertellen aan ChatGPT vragen? Kun je me vertellen waar ik op moet beleggen? En dat hij dan zegt, doe maar dit en dit en dit en dit. En dat je dan dik de min in duikt.
0: Ja, ik denk dat je een klacht maakt. Een bericht, een brief met een klacht. Maar dat je gewoon AI invoert van bijvoorbeeld restaurant, eten was niet lekker. Maak een klacht dat je geld terug wil.
1: Ja.
0: En dat je dan uiteindelijk bij van het verkeerde restaurant zo doet.
1: Oh ja, ja, ja, ja.
0: Zoiets. Je maakt een brief over een klacht die je hebt, maar die brief die klopt niet.
1: Ja.
0: Zoiets.
1: En ik zeg beleggen.
3: Ja, is staat genoten.
1: Oké.
0: Dank je wel. Dank je vriendelijk. Mocht je nou zelf een idee hebben, dan mag je ook even altijd appen naar de studio. Hè. Dat vinden wij helemaal prima. We gaan naar de klok van 7. En zometeen Maroon 5 en dit is

0: Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier gewoon

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6de dode viel in een voorstad.

0: zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
1: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off-wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
2: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt. En moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
1: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel en een kijk. Goedemorgen. Het is donderdagochtend, 7:02. We zitten in de laatste dagen van de vakantie voor velen. Maandag gaat het voor de meeste mensen allemaal weer starten. Gaan de scholen ook weer beginnen. En dan kun je toch wel een puntje zetten achter de vakantie. Voor de meeste mensen zeg ik er duidelijk bij. Maar dat betekent wel dat het nu nog heel rustig is. En dat je overal gewoon lekker door kan rijden. Dus mocht je zo meteen de weg op moeten of al op de weg zitten. Geen paniek. Je komt overal makkelijk van A naar B. Want je hoeft nergens in de rij aan te sluiten. Je kan lekker doorrijden, want het aantal files bedraagt nul.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kan het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
13: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
14: Titanic.
15: Bonjour, ik ben Céline Dion.
14: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
15: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
14: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
13: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
16: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
17: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
18: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
17: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
18: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
17: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: mooie is dat je bij dit soort platen altijd in één keer weer allerlei sampletjes, dingetjes, geluidjes, ja, melodietjes hoort die dan weer later bij heel veel andere platen terugkwamen. En dat is toch mooi, hè? Tenminste, ik vind dat fantastisch. Billy Ocean uit de 70s en Are You Ready?
1: Goedemorgen.
0: En wij zijn zeker ready, want we gaan er weer tegenaan. 7:10. Van harte welkom. Kei goedemorgen. Het is donderdag 20 augustus. Vandaag komt soms de zon tevoorschijn. En met enige regelmaat komt het ook tot een felle bui. Er is zelfs onweer mogelijk. En het wordt een graad of 21 vandaag.
2: Even een blik in de geschiedenis. Vandaag in 1959... wordt de SS Rotterdam in gebruik genomen door de Holland-Amerika-lijn. In 2009 loopt Usain Bolt een wereldrecord op de 200 meter. Dat is atletiek. En in 1897 ontdekt een onderzoeker dat malaria van een mug komt.
0: Kijk, het is vandaag de dag van de bacon. Het is vandaag de dag van de mug. En het is vandaag de dag van de pizza Hawaii.
3: Weet je waar ik een hekel aan heb? Is als ik in een restaurant zit en ik zie op de menukaart van die gerechten met in de naam van het gerecht het woord Hawaii. Hebben ze het exotisch en spannend proberen te maken? Mijn god, wat zou erin zitten? Tosti Hawaii, hamburger Hawaii, pizza Hawaii. Nou, even nadenken. De ananas!
0: Dat is wel waar. Ja,
2: ja, ja zeker.
0: Ja. Verder nieuws, Janiek.
4: In de Amerikaanse staat Ohio zijn gisteren 3 Nederlanders omgekomen bij een verkeersongeluk. De 3 andere inzittenden raakten gewond. Het ging om een reisgezelschap van in totaal 16 Nederlanders die in 2 busjes rondreisden. Vrachtwagenchauffeur Erik van der Molen heeft in een open brief zijn zorgen geuit over de situatie bij de Merwedebrug. Ondanks het verbod voor zwaar verkeer rijden er nog steeds vrachtwagens over de brug op de A27. Hij vindt dat Rijkswaterstaat de verkeerssituatie bij de brug moet aanpassen en snapt niet dat het tot nu toe bij boetes blijft. Hij wil dat vrachtwagens de brug niet meer kunnen bereiken. Dan wat ik voor 7e zei, dit kun je beter niet doen met AI, want je krijgt helemaal niets. Nou, Mark, jij zei van AI vragen om beleggingstips.
2: Ja.
4: En Jordi, je had het over een briefje met een klacht of zo opstellen en dat komt dan bij het verkeerde restaurant of zo terecht.
0: Ja, in ieder geval, die klopt voor geen kant.
4: Nee. Ja. Nou ja, het is het net niet, zal ik maar zeggen. Het gaat om blindelings vertrouwen op AI bij het aanvragen van een ontslagvergoeding. Dat is een slecht idee, dat er voor een ontslagen werknemer van een Limburgs bedrijf die een ontslagpremie eiste met behulp van kunstmatige intelligentie. Verzoek was dusdanig knullig opgesteld dat de rechtbank het van tafel moest vegen. De man die kan dus fluiten naar zijn centen.
0: Ja, dat is ook AI, jongens. En dat is ook met van die lamzakken die dan gaan solliciteren en dan alles in de AI gooien en dan denken, nou, ik gooi eens even een mooie brief bij iemand naar binnen en dan word ik wel aangenomen.
2: Je ziet toch dat het AI is.
0: Je ziet het gewoon. Je ziet het. Ja, het is niet handig. Het is echt
4: blind op vertrouwen. Beter niet doen.
2: Al ben ik hier aangenomen met een sollicitatiebrief voor AI.
0: Ja.
2: Maar ja, daar merk je dan ook meteen aan de werkzaamheden.
0: Ik hoor het je zeggen. Ja.
5: Het is weer 7:00.
2: Beste meneer Maarten. Ja. Zo begon de brief.
0: Eigenlijk zit je ook niet hier, maar heb je gewoon al

0: Taylor Swift, Opa Light.
1: De 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
2: De top 1976.
0: Ja, want ook deze ochtend ben je weer van harte welkom om jouw stemlijstje in te leveren voor de top 1976. En misschien denk je, als je nu dat voor het eerst hoort, waar komt dat dan vandaan? Nou, we kunnen dat heel makkelijk uitleggen. Normaal gesproken zijn dit de weken voordat we naar de top 900 gaan. Dat is ieder jaar onze jaarlijkse lijst met heel veel lijstjes die dan ingeleverd worden. En ja, de 900 platen die het meest zijn genoemd in die stemlijstjes, die komen dan uiteindelijk voorbij. Dit jaar is er wat bijzonders, want Omroep Brabant bestaat 50 jaar. En dan gaan we naar het jaar van oprichting, dat is 1976. En dus vanaf 1 september, 9 uur, mag je sowieso in je agenda zetten, want dat wordt echt een muzikaal feestje. Dus 1 september, 9 uur, gaan wij beginnen met de top 1976. Dus ja, we gaan even terug naar het jaar van oprichting. En omdat er altijd ook heel veel liedjes zijn die het net niet halen, of plaatjes waarvan je misschien denkt, potverdorie, die had ik ook nog wel willen horen. Hebben ze hier nu gelukkig het idee opgepakt een aantal weken geleden, om dan ook maar echt uit te pakken met, in plaats van de top 900, de top 1976.
3: Dat is gewoon 2 keer zoveel.
0: 2 keer zoveel.
3: En nog een beetje.
0: Juist. En jij mag je stemlijstje in gaan leveren. Dat vinden wij super fijn. Dus denk erover na. Wat zijn voor jou nou liedjes die niet mogen ontbreken? Op de site omroepbrabant.nl/top1976 kun je ook kijken naar suggesties. Als je bijvoorbeeld denkt, nou, ben even creatief, even niet zo lekker, of ik weet even niet wat ik nu moet kiezen, dan kun je gewoon naar de site gaan. omroepbrabant.nl/top1976 en lever jouw lijstje in. En heel belangrijk om even te melden, als je jouw lijstje hebt ingeleverd, kijk dan even of in je mail of in de spammail, want daar moet je nog wel even de lijst bevestigen. En waarom is dat? Om te voorkomen dat er gewoon wordt gesjoemeld. Je moet wel even gewoon zelf klikken, dat we in ieder geval weten dat het ook echt jouw lijstje is.
3: Zal ik eens heel even een lijstje doen van wat nu het net niet haalt?
0: Ja, wat gewoon, er nog niet in zit.
3: Dan weet je een beetje, oh, maar dat vind ik een leuk liedje, dus dan moet ik misschien nog even stemmen.
0: Ja.
3: Een skik op fietsen valt net buiten de boot.
0: Ja.
3: Chaka Khan, Ain't Nobody, valt op dit moment net buiten de boot. Supertramp, Take the Long Way Home, valt echt nipt buiten de boot. En de plaat die nog nipter buiten de boot valt, Jordi.
0: Ja.
3: En ik weet dat dat een lievelingetje is van jou, dus misschien moet je er nog even wat extra liefde aan geven.
0: Ja.
3: Mister Mister.
0: Wat valt hij er buiten?
3: Valt nu net buiten de boot.
0: Nee, joh.
3: Ja.
0: Nou, dan ga ik die even draaien natuurlijk, ja. Want die komt onder andere op mijn lijstje.
3: Ja, precies.
0: Ja,
3: jij moet hem nog inleveren, of niet?
0: Ja, zeker.
3: Ja, maar misschien dat hij het dan al redt. 1 stem kan soms voldoende
0: zijn. Heb dus hier in mijn mail heb ik dus een soort van notitiedingetje. Dus iedere keer ook als ik nu de afgelopen week dit programma doe, dan ben ik een beetje dat ik denk, oh, die vind ik wel leuk. Of dit is wel eentje.
3: Ja, ja.
0: Of, nou, en dit is wel eentje, die komt sowieso op mijn lijstje. Dus ik zou bijna willen zeggen, jongens, zet die er ook in. Want ik vind dat echt een waanzinnig nummer. Mister Mister met Kiri. Ga naar omroepbrabant.nl/top1976 en stem alsjeblieft. Want deze mag niet ontbreken wat mij betreft. Dankjewel alvast. Namens familie Graat.

0: Zometeen het nieuws van 7:30 met Nick. Wat heb je voor ons?
1: Ja, dat het aantal fietsongelukken in de afgelopen jaren flink is gestegen. En er was weer een verkiezing voor de lelijkste hond ter wereld.
0: Zeker niet van ons.
2: Nee. Slowolkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer kei-gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
4: Mijn papa verkoopt stoelen.
5: In Mil, Reuzel en Riethoven.
3: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
6: In Zundert bouwen we niet zomaar wagens. Een bloemencorso met duizenden bouwers, tienduizenden bezoekers, miljoenen bloemen, één gevoel. Maak het mee op de eerste zondag van september. Kijk voor tickets en meer informatie op corsozundert.nl.
7: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag, ja, ik blijf een beetje in herhaling vallen deze week. Want ja, er komt vandaag nog wel ergens een zonnetje tevoorschijn. Maar op dit moment is het gewoon grijs, bewolkt en ook wel een beetje grauw. Er komen ook behoorlijk wat buien over Brabant. Er is zelfs kans op een felle bui en onweer. En het wordt vandaag maximaal een graad of 21. Dadelijk krijg je alle details van Weerplaza, maar eerst naar het nieuws met Nick.
1: Het aantal fietsongelukken is de afgelopen jaren flink gestegen. In onze provincie waren er vorig jaar 2700 ongelukken. Dat is een stijging van bijna 35% ten opzichte van 2019, blijkt uit onderzoek van Independer. Ze ook onderzocht op welke specifieke plekken de meeste ongelukken gebeurden. In dat lijstje staan rotondes op de Klokkenlaan en de Aartshertogenlaan in Den Bosch op de tweede en derde plek. Worden strenge veiligheidseisen gesteld aan de opvang van 50 minderjarige asielzoekers in Engelen. Gemeente Den Bosch kan bij overlast ingrijpen en de opvang zelfs sluiten. En ook komt er extra beveiliging, een buurtoverleg en een jaarlijks veiligheidsonderzoek. Het is al maanden onrustig rond de komst van de opvang. Zo werden huizen, auto's en verkeersborden in Engelen besmeurd met anti-AZC-teksten. Een aanrijding op het spoor in Moerdijk gisteravond. Een trein die stapvoets reed, ramde een wagen aan de achterkant bij een onbewaakte overgang op de Apolloweg. De bestuurder raakte niet gewond en kwam met de schrik vrij. De wagen raakte wel flink beschadigd. De wagons werden geduwd door de locomotief op het spoor dat richting de haven loopt. Het plan van NS om treinreizigers te verplichten hun tas op schoot te houden gaat toch niet door. Zou ook moeten als het niet druk is in de trein, maar NS ziet nu af van dat plan. Het wordt wel opgenomen in de huisregels. NS past het plan aan naar advies van reisorganisaties.
8: Uiteindelijk ging het er ons om dat duidelijk is wat de regel is. En een verbod klinkt ook wat hard. Hè? Als er genoeg zitplek is, dan zou het nog steeds eigenlijk verboden zijn. En we snappen ook wel dat als er voldoende zitplek is en rustig is in de trein, dat het fijn is om je tas misschien wel naast je te kunnen houden.
1: Volgens NS durven veel reizigers anderen niet meer te vragen om hun tas weg te halen. Daarom zouden er duidelijkere regels nodig zijn. En dan zo'n bericht dat ieder jaar terugkomt over de lelijkste hond ter wereld. Verkiezing is weer gehouden in Amerika. De winnaar is Ginny Lou, zo heet die hond. Een mopshond is het van 6 jaar met uitpuilende ogen en een tong die scheef uit de bek hangt. Ik heb er van fotootje toegevoegd.
0: Nou, ik zie jou.
1: Ja. Ja, die hond die werd jaren geleden gered uit Zuid-Korea, is nu dus wereldberoemd. De organisatie wil vooral bereiken trouwens dat ook dieren die er anders uitzien gezien mogen worden. Die hond, of misschien de baasjes, won ook nog $5000.
0: Nou, heel goed. Kijk,
1: kunnen ze dan toch lekker eten of zo?
0: Zeker. Ja, ja, ja. Ja. Maar het is wel inderdaad goed dat iedere hond er inderdaad mag zijn. Dat vind ik ook prima.
1: Zo is het.
0: Ja, maar
1: hij lijkt een beetje op Hubert.
0: Ja, dat is waar. Zometeen jouw kans op 24 uur zo extra.
1: Ja, dat is gelukkig.

0: Prison, the one and only. Het is 7:58. Rico van Weerplaza, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we hadden dit gesprekje. Ja, even buiten het feit dat ik het superleuk vind om jou te spreken.
2: Maar dit berichtje. Dat is altijd een goed begin.
0: Ja, dit gesprekje hadden we ook van maandag uit kunnen zenden, volgens mij. Want we zitten redelijk in dezelfde flow qua weer. Of valden er nog heel veel andere dingen vandaag te zeggen?
1: Ja, nou, vandaag. Wat er anders valt te zeggen is dat het vanochtend op de meeste plaatsen droog is. Geregeld gaat het zonnetje schijnen.
0: Maar
1: je hoort hem aankomen. Nee, want vanmiddag krijgen we echt talrijke buien die over de provincie trekken. Daarbij kan het ook onweren en af en toe ook flink regenen. Temperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 20, 21 graden. En er waait een meest matige, in de open gebieden zelfs een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Dus vanmiddag is het echt ronduit herfstachtig. Maar vanochtend valt het dus reuze mee.
0: Kunnen we alvast een klein beetje gaan kijken naar het weekend?
1: Dat kunnen we zeker, want we krijgen eens morgen nog. Dan hebben we nog steeds een dag met talrijke buien. Wederom kans op onweer. Zo'n 21 graden. Zaterdag valt er ook nog een enkele bui.
0: Nee!
1: Jawel, zaterdag valt er een enkele bui. Dan is het maximaal 19 graden. Maar zondag, dan blijft het droog. Geregeld schijnt de zon. En komt de temperatuur uit op een graad of 20. Dus het wordt geleidelijk aan in de loop van het weekend dus beter.
3: En kun je iets meer over die buien van zaterdag vertellen? Want twee niet nader te noemen mensen...
0: Ja, moeten op een brommer
3: door de provincie.
0: Door het westen van Brabant.
1: Er zijn inderdaad, vooral in de ochtend, zijn er toch flink wat buien. In de middag neemt de buiigheid vanuit het westen geleidelijk aan af. Dus hoe later op de dag, hoe
0: droog. Dan beginnen wij om 12 uur.
3: Ja. We moeten eigenlijk om 8 uur gaan rijden,
0: maakt niet uit, dan beginnen wij iets later.
1: Ja, om 8 uur heb je zeker nog wat te maken met enkele buien.
0: Zie ik nou trouwens wel goed dat we echt richting wel wat koudere temperaturen gaan, ook 's nachts in het weekend. Echt,
1: In het weekend gaan we inderdaad 's nachts zo rond de 10 graden gaan uitkomen. Dus dat zijn toch wel behoorlijk lage temperaturen, zeker als je ziet wat we gewend zijn. En maar overdag komen we dus uit op zo'n zaterdag 19, zondag 20 graden. Ja, na het weekend is het maandag ook droog met flink wat zonneschijn. En vanaf dinsdag neemt de buienkans weer toe. Maar dan gaat de temperatuur wel weer omhoog. Want ik denk dat we halverwege volgende week gewoon op 25 graden weer uitkomen.
0: Hoppakee. Dankjewel hè, en een fijne ochtend.
1: Graag gedaan. Zelfde.
0: Ja, gisteren hadden wij natuurlijk al een prachtige... we hebben sowieso een keileuke actie deze week. Maar we hadden gisteren ook wel het een na het andere appje van mensen die zeiden... ja, ik had er wel bij willen zijn.
3: Ja, nou, kan nog.
0: Dat kan nog, want we geven deze week namelijk tickets weg... voor de mensen die niet weten, voor het 24 uur Solex Festival... in Heeswijk-Dinter, met toch wel iets bijzonders. Wij hebben namelijk tickets voor de donderdag. En wat is daar nou bijzonder aan? Die tickets kun je niet kopen. En onder andere de WC Experience en Pater Moeskoen komen daar optreden... En dus alleen voor mensen die echt het hele weekend op de camping zitten. Je kan er ook niet via de site krijgen. Nee. Dat is ook niet dat de organisatie het uitdeelt. Die hebben echt als unieke prijs dit beschikbaar gesteld. Ja. Dus even voor de duidelijkheid. Als je zo meteen mee wil doen en je wil kans maken op 4 tickets daarvoor. Dan zou ik wel even kijken of je kan die donderdag.
3: Dat is wel belangrijk.
0: Want anders heeft het allemaal weinig zin. En zoek vast 3 vrienden of vriendinnen erbij met wie je wil gaan.
3: Ja, ik denk dat dat wel goed komt. Ja. Want wie wil er nou niet naar een exclusieve avond?
0: Dat kun je wel zeggen,
3: met Pater Moeskroen en WC Experience.
0: Ja, en nog heel veel meer. En het is sowieso altijd een feest daar. Lekker in de bossen. Dus voor het sfeertje zou ik sowieso al zeggen, ga lekker. Daar moet je wel wat voor doen. Je moet namelijk een vraag beantwoorden. En ik zeg je heel eerlijk, Mark, jij hebt de vraag bedacht.
3: Ja,
0: ik vind hem aan de pittige kant.
3: Ja?
0: Ja, ik vind hem wel dat ik denk, je durft wel.
3: Ja. Nou ja, weet je wat het is? Je moet ook soms het kaf van het koren scheiden.
0: Nee, dat is waar. Ja. Als jij zometeen het antwoord weet op de volgende vraag... en jij wilt tickets winnen voor de donderdag... de hele bijzondere donderdag van de 24 uur Solex race... dan mag je zometeen het antwoord appen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. En wij willen gewoon dan een antwoord hebben... Als je denkt van, ik weet het zeker, sowieso appen... want wie weet bellen we jou zo meteen terug.
3: Ja.
0: De vraag als volgt, Mark, waar gaat
3: het... Het festival duurt 4 dagen natuurlijk... maar draait in principe om die race.
0: Ja. Ja.
3: En de vraag is, hoe lang duurt de 24 uur Solex race?
0: Ja, ga er maar aan staan.
3: Ja.
0: Als jij weet wat daar het antwoord van moet zijn... dus hoe lang duurt de 24 uur Solex race...
3: En je wil dus naar het festival donderdag toe?
0: Je wil 4 tickets voor die donderdag en die zijn wel voor jezelf... dus je kan niet voor iemand anders spelen. Het staan echt op jouw naam.
3: Ja.
0: Dan mag je naar de Omroep Brabant app een berichtje gaan sturen. 06-573-28203. Dus hoe lang duurt de 24 uur Solex race? Het is een pittige vraag, ja. Ik zeg het heel eerlijk. Ja. Maar als jij denkt van nou, ik weet het wel en ik wil kans maken op die kaarten, dan mag je nu gaan appen naar 06 573 282 03. En dan horen wij graag.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En vanaf zaterdag rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders. Dus het gevoel
0: van... Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: Shakira en Zoo momenteel ook. Ze gaat wel weer. We hebben even een tijdje dat ze natuurlijk best wel stil was. Of stil, dat er muzikaal niet superveel uitkwam. Maar nu had ze dus toch wel een van de zomerrits met Zoo. En nu met Burna Boy heeft ze weer Die Die gemaakt. Nou, dat wordt ook helemaal grijs gedraaid.
1: Zij is een soort evenementenzangeres geworden.
0: Weet je wel,
1: want dat ene liedje
0: in de goede zin van het woord.
1: Ja, zeker. Maar dat ene liedje is voor een film. Ja. Dat andere liedje was voor het WK.
0: Ja.
1: Het is zo, als je een evenement hebt of een ding, dan moet je Shakira hebben en die maakt dan een heel goed liedje voor daarbij.
0: Nou, volgens mij is ze al in de 50, maar nog steeds Rise and Shine. Hè?
1: 49 is
0: ja,
1: ze.
0: Echt, en nog maar als je er ziet, denk je, nou, die is begin 40 of
1: als
0: zo.
1: Als ik zo'n lijntje heb op 49, dan
0: zou ik ervoor kiezen.
1: Ja,
0: ja, daar zou ik een groot bedrag voor over hebben, moet ik heel eerlijk zeggen. Wij geven deze week kaarten weg voor de 24 uur Solex Race. En dat is dan heel speciaal, want dat is dan voor de donderdag. En die tickets voor donderdag kun je namelijk niet kopen. Dat gaat niet. Nee, die kun je alleen maar winnen hier bij Omroep Brabant. Of je moet op de camping zitten, dan is het een heel ander verhaal. Maar het is echt voor een select gezelschap.
1: Ja.
0: En je kan dus 4 tickets winnen voor die donderdag, voor de 24 uur Solex Race. En het was best wel spannend eigenlijk.
1: Zeker.
0: Wim, kei goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben je al ooit geweest bij de 24 uur Solex Race?
2: Nee, nog
0: nooit. Nog nooit? Oh, maar jij dacht, ik vind dat toch wel gezellig.
2: Ja.
0: Kijk, wil jij even je telefoon van de luidspreker afhalen?
2: Ja.
0: Kijk, ja, dat, hoor
1: dat
0: ik
1: is een stuk beter.
0: Dat hoor ik meteen, Wim. Mij houden niet voor de gek.
2: Oké.
0: Okay. Hey, het volgende. We hadden een vraag en ja, daar moesten mensen toch even over nadenken. Ik kan je zelfs zeggen, er kwamen meerdere antwoorden binnen bij deze vraag. Het was niet dat mensen allemaal hetzelfde antwoord gaven. Maar jij kon ons vast wel verder helpen. Want de vraag der vragen willen wij graag van jou het antwoord weten, Wim. Hoe lang duurt de 24 uur Solex Race in Heeswijk-Dinter? Hoe lang duurt die?
2: Volgens mij 24 uur.
0: Is dat jouw uiteindelijke antwoord?
2: Ja.
0: Dat is goed, gefeliciteerd. Ja! Ja. Wim, hoe kom je erop?
2: Ik ga het zelf ook niet.
0: Nee, ja, echt. Het is ongekend. Maar het is inderdaad de 24 uur Solex Race. De Solex Race zelf duurt inderdaad 24 uur. En ik kan jou zeggen, er kwamen eigenlijk alles tussen, zeg maar, de anderhalf uur kwam er binnen en 4 dagen. En alles wat daartussen zit, is genoemd door luisteraars. Dus het was nog best wel spannend op het eind.
2: Dat geloof ik.
0: Hoor je in de buurt?
2: Beekendorp.
0: Dat is goed te doen. En ik kan je zeggen, ik ben er vorig jaar geweest. Toen moest ik daar plaatjes draaien als DJ. Het is echt een heel leuk festival. Want je zit daar midden in de natuur. Er staan een paar tenten. Vervolgens wordt er lekker gecrossed. Iedereen heeft het naar zijn zin. En jij bent dus ook nog wel bij een unieke avond. Want ja, daar kunnen dus geen tickets voor gekocht worden los. Dan moet je echt op de camping zitten. Maar ja, jij mag er met 3 vrienden of vriendinnen naartoe. Dus dat is wel even leuk.
2: Kijk eens aan, dat is niet verkeerd.
0: En denk je dat er mensen zijn die met jou mee willen? Wordt het loten of?
2: Nou, ik denk wel dat ik wel mensen kan vinden.
0: Goed zo. Nou, als je even aan de lijn blijft, dan gaan we alles in orde maken. En dan wens ik jou echt heel veel plezier volgende week donderdag. Maak er wat van.
2: Ja, oké. Okay, hartstikke bedankt.
0: En dank voor het meedoen, hè?
2: Ja, graag gedaan.
0: Zullen we morgen nog een keer doen, Mark?
1: Nee, maandag weer.
0: Maandag pas.
1: Ja, maar als jij heel graag morgen wil, mag dat ook.
0: Nee.
1: Officieel maandag pas weer.
0: Maandag. Doen we maandag. Ja. Ja, gaan we maandag weer doen. Wij gaan dadelijk wel naar het nieuws van 8 uur. Komt er zometeen aan. Weer en verkeer. Maar eerst naar de 80's. Naar die fijne 80's. Waar toch echt wel heel veel hits uitkwamen. Waaronder deze. Van Roxette. Dit is The Look in een keigoeie morgen. Walking like a

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
10: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
11: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
12: SVK Benelux.
11: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
10: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
15: Ja, je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ja, ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
14: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente.

0: later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, 8:02. We gaan naar het verkeer. Bij de ANWB zit Erik Evengroen. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Jorien. Ja, toch wat vertraging.
1: Nou, ik weet niet wat me overkomt dat jij in één keer inbelt.
2: Ja, ik heb er even zonde hoor, want ik wil natuurlijk niet voor niks hier zitten. Nee.
1: Jullie waren natuurlijk aan het jatseeën daar.
2: Ja, op een gegeven moment ik ga toch wel wat... dat is te gek nu. Nee, we hebben de file gevonden op de A16 van Breda naar Rotterdam. Er stond namelijk de hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Die is inmiddels wel weer door, maar vanaf Klaverpolder toch nog zo'n kleine 10 minuten vertraging. En op de N279 Roermond-Den Bosch in beide richtingen voor Veghel een kleine 10 minuten op onthoud ook.
1: Erik, mocht je nou vervelen en denken met collega's van wat zal ik eens gaan doen? Wij willen nog heel graag wat lijstjes ontvangen voor de top 1976.
2: 10 minuten geleden ingevuld.
1: Nou, kijk, heel goed.
2: Ik heb toch even een kleine kritische noot. Want ik had het natuurlijk al... ik werd overvallen door een collega uit de middag.
1: Ja.
2: Maar moeilijk te vinden op de site waar die stemlijst is. Even niet. Gewoon Omroep Brabant. En dan ga je... En dan denk ik, waar moet ik nou... even een klein bennetje of zo. Kan geen kwaad.
1: Erik,
2: ik moet zoeken.
1: Erik, ik hoor het je zeggen.
3: Ja.
1: En ik hoop dat ze beneden meeluisteren. Ja. Bij de online afdeling.
2: Echt waar, want ik ben natuurlijk heel positief ingesteld.
1: Ja.
2: Maar nu, ik moest echt even zoeken, serieus. Ja. Maar hij is ingeleverd, zojuist.
1: Ach, nou,
3: geweldig.
1: Jij hebt ook helemaal gelijk.
3: Ja. Wij gaan er verder achteraan.
2: Toplijst.
1: Ja. Mocht je nou omroepbrabant.nl/top1976 gewoon invullen, dan ben je er meteen.
2: Ja,
1: maar
2: wij
1: gaan er achteraan.
3: We gaan er achteraan.
1: Dat er een belletje komt.
2: Er moeten dingen komen, dat moet echt...
1: Ja.
2: Dat scheelt honderden lijsten.
1: Ja. Ja, dat denk ik ook wel.
2: Maar even die lijst van mij even uitzenden.
1: Ja, dat is ook. We gaan het gelijk opzoeken. Kijken of hij een beetje...
3: Moet
2: ik erbij blijven gelijk?
3: Ja, maar even
1: kijken. Heb je hem ook al bevestigd?
3: Dat moet wel, hè? Je moet hem wel bevestigen. Want anders
2: via e-mail.
3: Ja, want anders denken wij...
2: Dat heb ik nog niet gedaan.
1: Wij gaan hem zo opzoeken.
2: De uitzending. Ik ga het zo doen.
1: Hoi.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Hey Remo!
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
6: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
7: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
8: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren.

0: zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
3: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
2: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
3: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Ricky Martin en She Banks.
1: Kei goedemorgen.
0: Ja, kei goedemorgen van harte. Welkom. 11 minuten over 8. Het is vandaag donderdag 20 augustus. Vandaag komt ook de zon wel tevoorschijn uiteindelijk. Maar vooral is er regen en felle buien. Ook een graadje of 20, 21. Het is niet anders. We moeten het ermee doen.
2: Dat is zeker waar. En dat op de verjaardag van Evelien de Bruin.
0: Ook dan nog.
2: 52 jaar. Robert Plant, de zanger van Led Zeppelin. 78 vandaag. En ook deze zanger is jarig. No one knows what it's like to be the bad man.
0: Limp Bizkit.
2: Ja, en Fred Durst is dan jarig.
0: Ja, vannacht proficiat natuurlijk. Vandaag is het de dag van de mug, het is de dag van de narcis en de dag van de Hazy IPA. En dat is ook wel even top.
2: Heerlijk.
0: En ik zou zeggen, trek er een open.
2: Ja, neem er eentje.
0: Neem er eentje. Verder in nieuws, Nick. Oh, sorry.
3: Mona Keijzer die twijfelt hardop of Nederland zit te wachten op nog een rechtse partij. Toch wordt achter de schermen al voorgesorteerd op een nieuwe partij en staat een oud BBB'ers klaar om haar te helpen. Veel van hen gaan ervan uit dat ze daadwerkelijk met een nieuwe partij gaat komen.
2: We hebben nu toch wel genoeg partijen.
3: Daar twijfelt ze zelf dus ook over.
0: Ik ben overigens echt voor een kiesdrempel. Gewoon dat je gewoon moet zeggen, zoveel zetels. Want dat is natuurlijk ondertussen in Den Haag, waardoor denk ik het vertrouwen in de politiek heel laag is. Als je dat af en toe ziet, hoe dat dan gaat over een debat of wat dan ook, dan moeten 72 partijen moeten allemaal. Ja, maar zo is het wel.
2: Ja, we krijgen allemaal 10 minuten. Het is 17:30 s'nachts.
0: En dan denk ik, de stem van een eenmanspartij, ja, daar zit niemand op te wachten. Daar ga ik de wereld niet meer redden. Dus ik vind echt dat er een kiesdrempel moet komen.
2: Ja, helemaal mee eens. En eigenlijk al aan de voorkant. Ik weet niet hoe we dat moeten gaan regelen. Ja. Maar dat je gewoon op een partijtje of 10 maximaal kan stemmen. Gewoon een beetje links, heel erg links. Aan de rechterkant ook. En dan nog een paar in het midden. En dan eentje voor de dieren. Nou, helemaal mooi. Ja. En dan is het wel mooi geweest.
0: Ja. Dan is het wel mooi. Ik denk oprecht dat daardoor in Den Haag dat er wat minder geluld wordt en meer afgesproken en gedaan.
3: Die debatten worden daardoor in ieder geval een stuk.
0: Dat denk ik ook.
3: Dat denk ik wel. Een aanrijding op het spoor in Moerdijk gisteravond. Een trein die stapvoets reed, die ramde een wagen aan de achterkant. Gebeurde bij een onbewaakte overgang op de Apolloweg. De bestuurder die raakte niet gewond en kwam met de schrik vrij. Die wagen raakte wel flink beschadigd. De wagons die werden geduwd door de locomotief op het spoor dat richting de haven loopt. En in de Italiaanse hoofdstad Rome is het deze zomer zo heet dat toeristische attracties ook tot 's avonds laat open zijn. En daar maken veel toeristen gebruik van. Zo kun je in het donker bijvoorbeeld, als het is afgekoeld, het Colosseum in. Maakt het volgens de bezoekers nog magischer. Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
0: Het is helemaal goed.
2: Waanzinnig bedacht.
0: Vind ik echt heel vet. Want ik denk juist inderdaad met als er een beetje gave licht op staan en het is
2: dat is zo
0: super vet.
2: Ja, echt, maar ja, want en het is daar overdag echt 38 tot 42 graden.
3: Om daar de hond te lopen.
2: Ja, dan ga je niet in zo'n stenen ding rondwandelen, nee.
0: Dan wat mij betreft gewoon tot nu of 12, hoor.
2: Ja. Het is tot nog, midden in de nacht zelfs, tot laat nog.
0: Dus, ik zie daar weer gelijk conceptje in. Dat je kan dineren daar in het Colosseum in Rome 's avonds. En dat je gewoon daar kan gaan zitten. En,
2: Heel cool.
0: Waarom niet? Het is toch super vet?
2: Ja.
0: Ik zou het doen. Hè? Ik zou best wel denken van, dat is even een gaaf uitje.
2: Ik ook.
0: 's avonds. Ja. Nou ja, Niek, wanneer staat er weer een tripje Italië gepland? Dan kun jij jouw wederhelft verrassen, hè? Romantische avondje Rome.
3: Ik moet zeggen, ik ben in Rome ook echt pas één dag geweest.
0: Wat?
3: Ik moet dat echt nog...
0: Niek, serieus.
3: Nou. Nee, ik ben echt, vroeger vaak al in Florence zo geweest. Maar Rome maar één dag. Dus ik wil daar sowieso wel nog een keer heen.
0: Nou, moet je zeker doen. Ja. Echt,
2: vannacht kan het. Ja. Vlieg je daarna weer terug.
0: Doe ik wel het nieuws morgen voor jou.
2: Ja, hoor.
0: Het is 8:15.

0: Ja, turn the lights off in een kei goeiemorgen. Het is bijna 9:10. Het heeft ons weken bezig gehouden. Sterker nog, misschien wel maanden kun je zeggen.
1: Ja, maanden.
0: Het was namelijk, dat ging natuurlijk over de kapotte kachels. Dat was een uitspraak in die zaak van de kapotte kachels. Ze hebben namelijk een carnavalslied gemaakt op de melodie van ABBA. Maar de Zweedse band die vond dat maar niks. En ze wonnen uiteindelijk de rechtszaak. Nou, liedje staat niet meer op Spotify. Maar ja, we vragen ons toch een beetje af. Ook omdat dadelijk na de zomer gaan heel veel carnavalsartiesten weer hun nieuwe liedje maken.
1: Twee keer knipperen en het is 11:11.
0: En het is 11:11 en er komt er al heel veel uit. Maar wij vroegen ons een beetje af, wat wil dat nou zeggen voor nieuwe carnavalsliedjes? En misschien ook wel voor liedjes die al bestaan. Misschien ook wel op melodietjes van ABBA of andere bekende nummers. Ik bedoel, er wordt tegenwoordig hartstikke veel gecoverd.
1: Zeker.
0: Op een leuke manier. Sjors van der Hoeven is advocaat die heel veel verstand heeft van auteursrecht en daar zelf ook op carnavalsvlak al wat zaken heeft gedaan. Kei, goedemorgen.
2: Kijk, goedemorgen. Hallo.
0: Ik mag gewoon Sjors zeggen, denk ik, hè?
2: Ja, graag.
0: Kijk, laten we eventjes maar meteen even onderverdelen in twee verschillende categorieën. De liedjes die nog komen en liedjes die er al zijn. Met te beginnen de liedjes die nog moeten komen. Moeten artiesten echt rekening gaan houden met eventuele covers door deze uitspraak in die zaak van de kapotte kachels?
2: Ja, het is natuurlijk wel verstandig om even goed te lezen wat er hier is besloten door de rechter.
0: Ja.
2: Als je kijkt naar de uitspraak, dan zie je eigenlijk een heel duidelijke scheidslijn die daarin is getrokken. Hè? Natuurlijk in de auteurswet staat dat je een parodie mag maken.
0: Juist.
2: Dat is ook wat de kapotte kachels steeds hebben gezegd. Hè? Het is een parodie, dus dit mag gewoon. Maar waar de rechter goed naar heeft gekeken, hè, het recht op een parodie maken, dat is niet onbegrensd. Dan vindt er nog een belangenafweging plaats. En waar het nu mis is gegaan voor de kapotte kachels, is dat ze hebben gezegd van we willen dit op Spotify. Daar krijgen we een groot bereik, wordt het veel gestreamd. Daar verdienen we ook veel geld mee. En daarvan heeft de rechter gezegd van maar dat vinden we ook gelet op het iconische karakter van het nummer van ABBA toch wel heel ver gaan. Dus dat online streamen op Spotify en dat soort dingen. We hebben toch wel moeite mee. Maar, zo heeft de rechter gezegd, als je bijvoorbeeld in een live optreden ten gehoor wil brengen, ga je gang, geen probleem. Want dan heb je niet het probleem dat wereldwijd voor altijd ABBA maar te dulden heeft dat er iemand zo dicht tegen haar nummer aan zit.
0: Ja.
2: En kan je wel in de kroeg nog je gezellige parodie ten gehoor brengen.
1: Maar jij zei net, het is een recht van belang ook nog, wat dan ook meespeelt voor in dit geval ABBA. Maar ja, carnavalsliedjes zijn natuurlijk altijd op iconische liedjes. Want dat is het hele idee, dat je de melodie al kent en daardoor makkelijk kan meezingen. Dus, je kunt eigenlijk, als je het ook op Spotify wil zetten, niet meer echt gebruik maken van iconische liedjes.
2: Ja, maar kijk, de wet is natuurlijk niet opeens veranderd. De wet is al heel lang zoals die is. En de laatste Europese rechtspraak over het onderwerp parodie is al van 2014. Dus dat is ook al een tijdje zo. Dus de wet is op zich niet veranderd. Maar we zien nu wel dat er een keer een grote artiest is geweest die ook daadwerkelijk punt van heeft gemaakt. En dat is natuurlijk een verschil. Kijk, artiesten kunnen er ook van kiezen. Als ze zoiets horen, om het gewoon maar te laten gebeuren. Je kunt het ook zien als een soort indirecte vorm van promotie voor je eigen nummer. Soms zijn ze misschien helemaal niet van de hoogte dat de carnaval variant wordt gemaakt. En tot slot, het kost natuurlijk wel geld als je de rechter wil stappen. En een hoop energie. En daar heeft ook niet altijd even veel zin in.
0: Nee. Ja. Ja, wij waren er zo na die uitspraak van de kapotte kachels. We hebben het hier al best wel ook in de studio zo lang over. En ook hier op de redactie en zo. Dat er, wij kunnen zo denk ik 15 tot 20 liedjes noemen die op een melodie van een hele bekende plaat zijn gemaakt.
1: Ook van ABBA zelf.
0: En ook van ABBA zelf natuurlijk. Ja. Dus lopen die liedjes dan nog eventueel risico nu? Of hoe zit dat dan eigenlijk?
2: Potentieel wel, ja. Kijk, er ligt nu een soort wegwijzer die de rechter heeft uitgeschreven. Het is een rechter in eerste aanleg, dus er zou terwijl gezien nog een hoger beroep kunnen komen of nog een andere hogere rechter die het zou kunnen vinden en toch een andere afslag neemt. Maar in dit geval, dus onder deze specifieke omstandigheden, heeft de rechter gezegd van dit vind ik te ver gaan, dus het wereldwijde en potentieel in tijd oneindig karakter vind ik vervelend. Wat de rechter ook heeft meegewogen is dat het liedje van ABBA, het was eigenlijk zo'n liefdesliedje. En kapotte kachels hebben natuurlijk een heel plat nummer van gemaakt. Wat natuurlijk ontzettend grappig is in carnavalscontext. Ja. Maar goed, ja, de carnavalsuitzondering die staat niet in de auteurswet. Wel parodie, maar niet specifiek carnaval.
0: Nee, dat was ook nog heel veel geschild hebben natuurlijk. Ja.
1: Het ligt dus eigenlijk aan de artiest van het origineel, hoe moeilijk die willen doen. Zoveel problemen kunnen er komen, als ik je goed begrijp.
2: Ja, dat is inderdaad dat is de management samenvatting. Je hebt je er perfect uitgehaald. Ja?
1: Ja. Ja, want ik kan me voorstellen dat ABBA nu ook wel een beetje door het portfolio gaat lopen en denkt, oh, dit is er ook nog, oh, dit is er ook nog. Dat we nog wel meer van dat soort zaken gaan krijgen.
2: Ja, ja. Nou, dat zou kunnen. Wat je vaak ziet bij dit soort discussies is dat je lang niet alles via uitspraken van rechters terug ziet komen. Omdat je hebt het hier over discussies die gaan over auteursrecht. En kijk, als je voor een normale zaak naar de rechter stapt, arbeidsrecht of betaalde factuur of zoiets, en je verliest de zaak, dan moet je een klein bedragje als compensatie voor de juridische kosten aan de winnaar betalen. Maar als het gaat over auteursrechten, dan worden de risico's opeens een stuk groter. De verliezer die heeft namelijk zijn eigen advocaat betaald en die mag dan ook nog een keer de volledige kosten van de winnaar betalen.
0: Ja.
2: En dat betekent dus dat in dit geval ook de kapotte kachels, die hebben 20.000 euro aan de eigen advocaat afgerekend. En die mogen ook nog een keer zo'n bedrag aan de advocaten van ABBA, van de rechthebbende ouder van ABBA, betalen.
0: Ja.
2: Ja, dat is voor een beetje carnavalsvereniging natuurlijk toch wel een beetje een risico.
0: Dat is een flink som geld. Ja, ja, ja, dat is een behoorlijk bedrag. Ja.
2: Ja.
0: Tot slot, kun jij misschien nog een soort van, dat klinkt misschien raar, maar een soort van tip meegeven aan artiesten die op dit moment alweer langzaam aan bezig zijn met het schrijven van een liedje en denken, goh, laat ik die plaat uit de jaren 80 of die hit uit de jaren 90 of 70 er eens bij pakken en daar een leuke parodie van maken?
2: Met name, het allerbelangrijkste uit deze uitspraak is dat je het er niet te dik bovenop moet leggen dat het een verdienmodel is. Als het echt bedoeld is als grapje, dan zal je er makkelijker mee weg kunnen blijven komen dan als je heel duidelijk gaat zeggen, dit gaat op Spotify, ik krijg heel veel streams, daar ga ik geld mee verdienen, daarmee krijg ik boekingen, daarna ga ik nog meer geld verdienen. Dat heeft de rechter in deze uitspraak toch wel zwaar laten meewegen. Dus als je het echt als een soort non-commercieel iets presenteert, dan is de kans zonder verder gedoe leg carnaval mee kunt blijven vieren.
0: Ja, en anders kunnen ze jou bellen.
2: Dat mag altijd.
0: Mag ik je hartelijk danken, want wij waren echt wel de afgelopen week een beetje, we hadden hier, merkte ik ook op de redactie, heel veel discussies daarover, van ja, wat doe je dan? En
1: ja,
0: waar ligt de grens? En omdat het voor ons ook een soort van grijs gebied is en carnaval komt eraan, dus wij zijn in ieder geval nu weer een stukje verder en het is voor ons weer een heel stuk duidelijker. Dus Jos van der Hoeven, mag ik je hartelijk danken en succes met de zaken die eventueel nog gaan komen.
2: Veel succes hier.
0: Wij gaan naar de klok van 8:30, zometeen laatste nieuws. Eerst Dolly Parton, dit is Jolene.

0: Dolly Parton. Jolien, 1:08. Dadelijk het laatste nieuws met Nick. Wat heb je voor ons in het bulletin?
1: Dat de provinciebestuurder van Baal tot ZLTO niet meer wil praten met de provincie. En een Italiaans dorpje in de Dolomieten wordt overspoeld door toeristen. Je hoort zo waarom.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
3: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
4: Slammerlijkers presenteert Brabantse Vrienden! Met nog veel meer keigezellige artiesten, zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, AquaBest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
5: Omroep Brabant.
0: We gaan hier even naar Erik Evengroen bij de ANWB. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Olia.
0: Wat heb je voor ons aan files nog?
6: Een hele korte file op de A2, ja. Toch wel, van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Zaltbommel en Knoopend Empel, 3 kilometer met slechts 5 minuten vertraging. En ja, dan zijn we er alweer, gelukkig maar.
0: Oh, kijk. Nou, dus we zijn in ieder geval wel druk bezig om te zorgen dat jij nog makkelijker alles kan vinden op de site.
6: Ja, dus, voor de collega's, hè, want die komen er niet uit anders.
0: Nee. Dankjewel, en tot straks.
5: Brabant.
0: Vandaag komt de zon wel tevoorschijn, maar het is vooral veel buien. Veel felle buien ook. Mogelijk zelfs onweer zit daarbij. Het wordt maximaal een graad of 21 vandaag. Tijd voor het nieuws, krijg je van Niek.
1: Provinciebestuur baalt ervan dat ZLTO niet meer wil praten over het stikstofprobleem rond natuurgebieden. De Boerenbelangenorganisatie heeft al besloten na het debat van vorige week vrijdag, waarin het voornemen om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken niet expliciet van tafel ging. Provinciebestuur zegt de signalen van ZLTO serieus te nemen, maar dat de gesprekken juist bedoeld zijn om samen tot een oplossing te komen. De marechaussee heeft vannacht een buitenlandse militair aangehouden in Eindhoven. De bestuurder had gedronken en reed slingerend over de weg. De militair die in Nederland werkt bleek ruim 3 keer te veel alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn rijbewijs is afgepakt en hij kreeg ook een rijverbod. Maarten van der Weijden is vanmorgen weer het water ingegaan voor zijn 22 stedentocht. De zwemmer uit Vught die moest de tocht gisteren onderbreken omdat hij misselijk was en buikklachten had. Volgens zijn begeleiders is hij nog niet topfit, maar gaat hij het wel proberen. Van der Weijden wil 270 kilometer zwemmen langs 22 steden en daarmee geld ophalen voor onderzoek naar kinderkanker. Hij heeft tot nu toe al 2 ton opgehaald. Er is een doorbraak in de behandeling van narcolepsie. Dat is een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Zo'n 9000 mensen in Nederland hebben deze aandoening. Nu is er een nieuw medicijn waardoor patiënten overdag beter wakker blijven. Deze vrouw deed mee aan de proef en merkt een flinke verbetering.
7: Ik ben bijvoorbeeld weer gestart met yoga, omdat ik nu gewoon een yogales kan volgen, in plaats van dat ik na 20 minuten op een matje in slaap val. En ik kan naar de film en naar theater. En ja, dan moet ik soms van tevoren toch even slapen, maar over het algemeen gaat het heel veel beter.
1: Het nieuwe medicijn is deze maand goedgekeurd in Amerika. In Europa komt het waarschijnlijk in 2028 op de markt. Een dorpje in een Italiaanse bergdal in de Dolomieten wordt sinds een tijdje overspoeld door toeristen. Ze willen allemaal naar een berghut op zo'n 2000 meter hoogte. Niet vanwege het uitzicht, maar vanwege een krapfen die ze daar verkopen. Dat is een soort gevulde donut. Begon allemaal nadat een influencer een filmpje over had geplaatst op TikTok. En nu staan mensen soms uren in de rij om zo'n gebakje te pakken te krijgen. Het internet van die berghut crasht meerdere keren per dag door alle contactloze betalingen die daar worden gedaan. De berghut is er zelf niet blij mee, omdat het juist een rustige plek was in de bergen. En nu is het dat verre van. Inwoners van het dorpje zijn ook boos, omdat de toeristen geen respect hebben voor de natuur. Kennelijk gooien ze ook weer alle dingen gewoon weg.
0: Ja, maar dat vind ik ook belachelijk. Ja. Aan de andere kant denk ik, ja, het is nou even cashje. Maar het is nu even een hype. Dit gaat waarschijnlijk 2-3 maanden duren. En daarna denkt iedereen, het zal wel. We hebben het wel gezien. De echte fans die komen er wel op af.
8: Het is wel lekker hoor, krapfen.
0: Ja?
8: Ja.
1: Ja, ik heb dat volgens mij. Ja, ik,
8: het is een soort, jij zei donut. Het is meer een soort Berliner bol.
0: Ja.
8: Oh ja. Maar krapfen, het is wel echt lekker.
0: Ja, krapfen. Werkt toch heel goed als je jeuk hebt.
8: Ja, ik had dus jeuk. 12 van die dingen gegeten.
0: En?
8: Niks.
0: Nee. En wel een lege rekening.
8: Nog steeds jeuk.

0: Polderband. Noodgeval, 10 minuten over 8:30. We luisteren naar een kei, goedemorgen. Ja, het is hopen voor alle mensen hier ongeveer 120 kilometer vandaan.
1: Ja, dat zal niet verschillen.
0: Dat het een mooie weekend gaat worden. Hopelijk ook droog blijft. En sowieso een spannend raceweekend. Dan heb ik het natuurlijk over Zandvoort.
1: Ja, of zouden ze willen dat het regent zodat Max meer kans heeft?
0: Dat is misschien ook nog wel een idee, ja. Ja, want het gaat natuurlijk over de Formule 1. De laatste Formule 1 voorlopig in Zandvoort. Ja, heel veel mensen zeggen het komt ook niet meer terug. Dus geniet er nog maar even van.
1: Ja.
0: En een plaat die je ongetwijfeld veel zal gaan horen is...

0: En degene die dat ongetwijfeld zal gaan draaien en ook al in Zandvoort is, dat is toevallig naast de familie.
1: Oh!
0: En dat is Dominique. Goedemorgen!
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Je bent een zonnig Zandvoort, moet ik zeggen. Dus,
0: Nee, joh, pleur lekker op.
2: Ja, ik heb vanochtend naar jullie zitten luisteren. Het was zwaar bewolkt in.
0: Nou, regenachtig, ja.
2: Ik sta hier echt in de zon.
0: Nou, potverdorie.
1: Geniet ervan.
0: Kijk, dat is wel heel goed. Dat is heel goed. Kijk.
2: Dat wel.
0: Maar het is inderdaad de laatste keer de Formule 1 in Zandvoort. Hè, dat het hele circus naar Nederland komt. Voelt dat ook al een beetje daar? Heeft iedereen het een beetje erover?
2: Ja, het is wel. Ze hebben echt als grote aankondiging ook gezegd de final lap. Dus daar gaven ze het ook wel duidelijk mee aan. En ik reed toevallig net over de boulevard. En dan zag je bijvoorbeeld het reuzenrad. En daar stond duidelijk op nog één rondje dan. Dus ze proberen het wel allemaal in dat soort thema nou te houden. Dus. Ja, en ik moet zeggen, je ziet ook wel heel veel op Instagram en TikTok voorbij komen dat het echt de laatste keer is dat ze nog één keer met z'n allen achter willen gaan staan. Dus ja, daar merk je het wel aan, ja.
0: En hoeveel keer ben jij er geweest in Zandvoort?
2: Dit wordt mijn derde keer.
0: Kijk. Ja, en ik weet een beetje hoe dat eruit ziet daar in Zandvoort. Dan moeten extra treinen rijden en als je erheen wil, dan moet je inhalen en parkeren. En dan kun je met fietsje erheen. Dat is nog het snelste, denk ik, uiteindelijk.
2: Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, volgens mij is het zelfs zo dat je niet eens in Haarlem kan parkeren. Want echt, ze hebben een bepaalde ring, die sluiten helemaal af.
0: Oh.
2: En alleen maar met de juiste stickers kun je nog binnenkomen. Ik heb nog geluk, want het is donderdag. Dan zijn ze nog wat coulanter. Maar vanaf morgen gaat het letterlijk op slot hier.
0: Oh, ja. En wat verwacht je van dit weekend? Want ja, het is inderdaad het laatste rondje. Verwacht je extra veel mensen? Hoe verwacht je dat Max het gaat doen?
2: Nou ja, ik denk wel dat het inderdaad uitverkocht raakt. Want mensen die willen er gewoon echt bij zijn de laatste keer. En het blijft gewoon een bijzonder circuit. Dat sowieso. Ik denk een van de bijzonderste circuits op de kalender. Ja, en wat betreft Max. Ja, hij heeft natuurlijk in het begin lastig gehad dit seizoen. Dat het nog niet helemaal lekker liep. Maar ik moet zeggen, de laatste, nou wat zal het zijn, 3 races zie je echt wel verandering. En we weten dat Red Bull toch altijd dingen in zijn mars heeft. Dus, en met name vorig jaar zag je dat hier in Zandvoort was eigenlijk de ommekeer voor Max. Dus toen in één keer ging hij allemaal winnen. Dus wij gaan uit van het beste hier in Zandvoort.
0: Er wordt ook gevraagd door een luisteraar die zegt, wat moet jij daar dan nu doen, want er is nog geen race. Ja, dat klopt, maar jij moet daar vooral repeteren en dat soort dingen, toch?
2: Ja. Laat ik zo zeggen, de FOM, dus degene die achter de Formule 1 zit, die laat niks aan het toeval over. Dus wij zijn vandaag alleen maar aan het repeteren. Dus alles wordt tot in de puntjes gedaan. En ze laten echt niks aan de toeval over hier.
0: En wat moet je repeteren dan?
2: Ja, bijvoorbeeld de openingsceremonie. Op momenten dat. En de acties die wij gaan doen.
0: Want jij draait aan muziek?
2: Ja, ik sta boven de pitstraat. Dus ik draai eigenlijk voor het hele circuit. En wij draaien eigenlijk op alle momenten dat er geen artiest staat en dat er entertainment moet zijn. En daar zijn bepaalde dingen die ze daar graag, die ze daar graag voor willen doen. En dat, ja, dan willen ze gewoon van tevoren al helemaal strak hebben staan, zodat er niks fout kan gaan.
0: Voor een spannend weekend, ja. En dan zondagavond is het klaar. En hoe rij je dan naar huis? Want ik neem ook aan dat je het best wel jammer vindt.
2: Ja, zeker. Want ik moet zeggen, ja, ik kijk hier altijd heel erg naar uit. Want het blijft gewoon een bijzonder evenement. Omdat heel de wereld kijkt hiernaar. Omdat Nederland namelijk bekend staat om de sfeer op het circuit. Er is nergens zoveel sfeer als hier in Nederland. En ik denk dat de Formule 1 hier echt naar gekeken heeft. En dat andere circuits dat ook een beetje hebben proberen op te pakken. Maar de sfeer hier blijft echt heel erg uniek.
0: Hebben ze daar een camping ook?
2: Ja, en ze hebben ook een camping. Dus meerdere zelfs eromheen. Maar ze hebben ook wel een Formule 1 camping inderdaad. Die hebben ze ook. Dus voor die mensen wel dat droog blijft. Maar,
0: Nou Mark, als jij nog denkt van dit weekend, ik ben in een dipje of wat dan ook, dan moet je even Dominique appen. Want de campings van de Formule 1, die zijn beroemd en berucht. Kan ik jou zeggen.
2: Ja, dat klopt.
0: Als
2: ja.
0: hij in Oostenrijk is, als Dominique in Oostenrijk is, dan krijg ik echt filmpjes van touwtjes springende mensen van BH's, schommels, complete karaokeavonden om 4 uur 's nachts. Mensen die in een kliko rond worden gereden. Het is echt waanzinnig om te zien. Ja.
2: Ja, dat klopt. Ja. Maar ik weet niet of dat hier is, hoor. Maar in ieder geval in Oostenrijk wel. Ja, dat
1: ja, we gaan het meemaken.
0: Nou, wij willen jou superveel succes wensen. En maak er een mooi weekend van nog, hè.
2: Yes, dankjewel.
0: Houdoe.
2: Doei.
0: Ja, ook daar gaat het weer gebeuren. Helaas dus, ja, de laatste keer in Nederland, de Formule 1. Maar het wordt wel een bijzonder weekend daar bij de Grand Prix in Zandvoort. We gaan het natuurlijk ook allemaal volgen. En laten we hopen dat Max het dan ook goed gaat doen. Want dan kunnen alle Nederlanders een keer extra juichen.

0: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.
2: Schitterend.
3: Je kan er dus gelukkig mee zijn, hè?
4: Omroep Brabant.
5: Girl. And have we got news for you?
6: You better listen.

What the girls, it's Raining Man. Zometeen, laatste uur van de ochtendshow voor vandaag. En dan gaan wij natuurlijk weer een slinger geven aan ons rad. Bedenk vast iets wat je graag zou willen horen. En wie weet mag ik dat zometeen wel voor je draaien.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
9: Reis met Golden eSIM.
10: Hey Raymond!
11: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
12: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Reis met Golden eSIM.
10: Hey Raymond!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
13: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
16: Ah, wat een schatje.
17: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
18: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
19: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
20: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
21: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
22: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
23: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later, of soms zelfs erger.
22: Vrouwen zetten daarom vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
24: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
22: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen gereden.

0: Kri, de letter en dus jouw mogelijkheid om te gaan appen.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
6: Ik mag graag tuinieren.
7: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
8: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
9: Ik niet.
5: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Hey Remo!
11: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Hey, Remo!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
13: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
14: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
15: Gelukt. Heb je hem al betaald?
14: Wat bedoel je?
15: Mijn betaalverzoek.
14: Zo, dat doe je snel.
15: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
17: Titanic.
18: Bonjour, ik ben Céline Dion.
17: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
19: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
17: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
20: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
21: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
22: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
23: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
24: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
25: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
23: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu
23: Kei, goedemorgen, Jordi Graat.

0: Kevin de Quo, en ik heb net uit zeer betrouwbare bron begrepen dat er iemand naartoe gaat binnenkort.
1: Ja, zeker.
0: Mark Versteden zelf.
1: Ja, in begin oktober staat Kevin de Quo in 013 natuurlijk.
0: Hey, kijk, daar gaat hij naartoe.
2: Ja, goedemorgen.
0: Kijk, goedemorgen. Het is vandaag donderdag 20 augustus. Vandaag gaan we nog wel een zonnetje zien, maar over het algemeen is er heel veel regen wat er gaat vallen. Eventueel met de onweer, dus hou daar rekening mee. Het wordt 21 graden vandaag. Het is
1: er lopen hier twee hardloopsters voorbij ook op dit moment. Ja, die denken, de stromende regen.
0: Ja, die denken het is nu de tijd om even gas te geven, maar ik zou het toch even passen.
1: Ja, ik ook.
0: Vandaag.
1: Het is vandaag de dag dat er een rechtszaak in Australië is over een zaak over een vrouw die haar schoonfamilie met een giftige paddenstoelensoep om het leven heeft gebracht. Wel een interessante en gekke zaak. De Formule 1 camping gaat open, want het laatste weekend in Zandvoort gaat beginnen. En het is ook de dag van de radio vandaag.
0: Dag van de radio. Nou, dan kan het niet anders dan dat er daar worstenbroodjes liggen.
1: Daar ga ik vanuit. Of ja, taartjes.
0: Ja, of taartjes of iets. Het is de dag van de radio. En we gaan keigoed met z'n allen. Dus dan neem ik aan dat het dadelijk... dan ben ik benieuwd. Dan ben ik blij dat ik niet ontbeten heb.
1: Nee, ik ook.
0: Dan komt er dadelijk wel wat lekkers deze kant uit. Niek, verder in nieuws.
3: Max Verstappen is in het nieuws. Hij heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030. Dat is net bekendgemaakt. Zijn vorige verbintenis liep tot en met 2028. En daarmee maakt de Nederlandse coureur een einde aan de geruchten over mogelijk vertrek. De politie is op zoek naar de 74-jarige Bert uit Heusden. Hij vertrok dinsdagmiddag op zijn fiets vanuit huis. De fiets werd gisteren teruggevonden in Zaltbommel, maar van de man ontbreekt ieder spoor. Politie vraagt mensen die Bert hebben gezien of weten waar hij is om zich te melden. Op onze site en app zie je een foto van deze man.
0: We hebben zometeen een kwartier lang om misschien wel jouw plaat te draaien. We gaan naar een categorie, we gaan naar een letter en dan mag je voor gaan appen. Mark Versteden.
1: Ja, de categorie is dingen die je in een fietstas meeneemt.
0: Hé, hey, kijk, dat is een leuke categorie. Ja, maar dat is weer compleet afhankelijk van de letter.
1: Ja, nou ja, de R van Rudolf.
0: R van Rudolf. Oké. Okay.
1: Ja, en de jury is, zoals altijd, zeer soepel.
0: Zeer
1: maar
0: soepel.
1: Het moet wel degelijk in een fietstas passen.
0: Dingen die je in de fietstas meeneemt met de R, laat het weten via 06-573-28203. En dan mag je dus ook iets aanvragen, iets wat je graag wil horen. En ben dus vooral creatief, dan vinden wij dat helemaal leuk. Laat het weten. Even denken hoor, iets met de R. Ja, het kan van alles zijn. Ja, nou.
1: Komen wel leuke dingen binnen, zie ik nu.
0: Nu komt het langzaamaan, ik zie wel dingen dus die in de fietstas, die je de fietstas meeneemt met de R, maar dan wordt er niks aangevraagd. Snap je dus alleen op de categorie wordt gereageerd. Maar je moet ook even iets aanvragen wat je wil horen, want wie weet kunnen we dat dan zo meteen voor je draaien. Bijvoorbeeld even kijken, Sanne die zegt, ik vind hem vergezocht, ben ik heel eerlijk in, maar hij is wel goed, een robotstofzuiger.
1: Ja, die past in een fietstas. Ja. Ja, daar is ook wel echt alles mee gezegd. Ja, als jij je fietstas gaat stofzuigen met een robotstofzuiger, moeten we misschien nog even een gesprek hebben.
0: Maar goed, wij zijn de flauwste.

waarvan wij toch echt wel denken dat hij heel hoog gaat eindigen in die top 1976. Je mag ondertussen ook, als je dingen aanvraagt, je lijstje inleveren. Hè, via omroepbrabant.nl/top1976. Deze was voor Donald. Die zegt Rensje, dat is dan het hondje. Dingen die je in de fietstas meeneemt. Ja, zeker. Agnes die kwam met rozijnen en die wilde ook even lekker dansen. Want die heeft vandaag weer haar eerste werkdag na 4 weken vakantie. Nou, ik zou willen dat ik een keer 4 weken vakantie zou kunnen krijgen. Maar goed, Agnes, het is jou van harte gegund. Mark Ronson en Bruno Mars, dit is Uptown Funk. Dankjewel voor jouw verzoek.

0: Ja, Mark Ronson en Bruno Mars en Uptown Funk, dankjewel voor al jullie verzoekjes. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen natuurlijk in het ratje wat we weer gaan laten draaien. En hopelijk kan dan jouw plaatje daar wel tussen als het op dit moment niet gedraaid is. Ja, niet meteen in de paniek schieten, want we zijn er iedere dag na negenen met het ratje. Dus dat komt echt helemaal dik in orde. Dadelijk is het 9:30, dan gaan wij naar het laatste nieuws. En Niek die heeft voor ons de onderwerpen dadelijk.
1: Ja, het aantal fietsongelukken is flink gestegen. En de Brabantse bierbrouwer Royal Swinkels slaat een nieuwe weg in.
0: Die slaat een nieuwe weg in?
1: Ja.
0: Oei. Ja. Nou, als je maar geen chocomel gaat verkopen dan, hè?
2: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg, de moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
3: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
0: Tijd voor Domme Brabant Verkeer. Volgens mij is er nog geen file, Mark.
5: Ja, nog eentje over A73 Nijmegen richting Maasbracht. Dat is tussen Haps en Boksmeer. 4 kilometer, 10 minuten vertraging. Er staat daar een kapotte auto.
6: Omroep Brabant.
0: Vandaag komt de zon soms tevoorschijn met enige regelmaat ook een felle bui. Kan zelfs onweer bij zitten. Hou er dus rekening mee. Paraplu en de regenjas bij de hand en dan komt het dik in orde. Er staat vandaag in ieder geval een temperatuur op de thermometer van 21 graden. En dat blijft de komende dagen ook zo. We gaan naar het nieuws met Niek.
1: Het aantal fietsongelukken is de afgelopen jaren flink gestegen. In onze provincie waren er vorig jaar 2700 ongelukken. Dat is een stijging van bijna 35% ten opzichte van 2019. Het is ook een stuk meer dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit onderzoek van Independer. Er is ook onderzocht op welke specifieke plekken de meeste ongelukken gebeuren. In dat lijstje staan rotondes op de Klokkenlaan en de Aartshertogenlaan in Den Bosch op de tweede en derde plek. Een vrouw heeft gisteren met haar auto een bloemenkiosk geramd op een parkeerplaats in Veldhoven. Het ging mis toen ze met de wagen wilde keren. De voorgevel van die bloemenzaak ligt er voor een deel uit en er zijn ook balken kapot. De eigenaresse baalt extra, want ze wilde net opengaan na een sluiting van 5 weken.
0: Onze moeder moet ook niet meer rijden, hè? Dat is ook helemaal niet fijn. Die moet gewoon lekker met de fiets gaan als ze er nou
1: het. Het was opnieuw een moeilijke nacht voor de brandweer in de Belgische Ardennen, want over het brandende natuurgebied Hogevenen is een storm geraast, waardoor toch al verzwakte bomen zijn omgewaaid. Een verslaggever van de VRT.
7: Het is er nu bewolkt en er staat best nog een strakke wind. Als het weer straks meezit, dan kan er een drone opstijgen om een goed beeld te krijgen van de situatie. En dan hopen ze ook om opnieuw te kunnen rekenen op de hulp van die blushelikopters en vliegtuigen om echt weer een grote stap vooruit te zetten vandaag.
1: In een dorp vlakbij de Duitse grens is een huis verwoest door de storm, maar niemand raakte gewond. Brabantse bierbrouwer Royal Swinkels slaat een nieuwe weg in. Ja, jij zei van als ze maar geen chocomel gaan maken.
0: Ja, ik denk zoiets of zo.
1: Nou, ze gaan zich onder meer ook richten op alcoholvrije wijn. En dan ook nog wijn die ze gaan verkopen in blikjes. Dat staat in het ED vanmorgen. Ze begonnen daar 2 jaar geleden op kleine schaal te experimenteren. Op een gegeven moment waren de ontwikkelaars zo enthousiast dat de top van het bedrijf moest worden overtuigd. Zij kregen proefflessen in hun kerstpakket mee naar huis. Nou, en dat beviel ze. Daarna kon er op grotere schaal worden getest. En vanaf oktober kun je de blikjes wijn gaan kopen. Bar Loca, zo gaat die wijn heten. Dat Loca is dan een knipoog naar het Spaanse woord gek. Ja, ik ben benieuwd of dat dan op de smaak van die wijn
0: gaat. Ik geef
1: dat
0: dus best wel een kans. Ik denk dat zeker in de zomer, als je lekker ergens zit of zo en je denkt, nou weet je, ik moet nog rijden of ik wil toch gezellig meedoen, dan is zo'n wijntje. Ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik heb natuurlijk vrienden in Haarlem, waar ik regelmatig met hun bootje ga varen op zaterdag of zondag in de. Ja, die lusten hem nogal. Dus ik denk dat ik die gewoon mee ga geven. Gewoon dat die gewoon. Want
1: ja, slim. Ik moet als het smaakt, ja, dan is het denk ik prima.
0: Van de schipper moet ik altijd na een glas rosé bij hem moet ik het stuur overnemen. En daar ben ik wel een beetje beu. Dus die geef ik gewoon dit. Dan kan je gewoon blijven. Kan
1: vanaf oktober. Dus.
0: Vanaf oktober. Ja, dan moeten we wel wachten tot volgend jaar. Ja, maar goed, maar ja, dat maakt niet uit. Koop. Nou, moet je eens opletten. Ik bestel gelijk een doos. Dat kan ik jou zeggen. Kei, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. Laatste half uur alweer van de ochtendshow. Zometeen Samber, maar eerst...

Somber and My Body Isn't Ready, dat dacht ik ook zo begin juni toen de zomer eraan kwam. Dadelijk gaan we even terugblikken op de show van deze ochtend, maar eerst nog deze, Save Me.

0: Cloud en Save Me, 9:45. Wat hadden we vandaag allemaal in dit programma? Nou, onder andere hadden we Dominique aan de lijn. Die is het hele weekend aan het werk bij de Grand Prix van Zandvoort. Het is de laatste in Nederland en ja, dat voel je ook wel.
1: Ik sta boven de pitstraat, dus ik draai eigenlijk voor het hele circuit. En wij draaien eigenlijk op alle momenten dat er geen artiest staat en dat er entertainment moet zijn.
0: Ja, en we hadden ook advocaat Sjors aan de lijn. Ja, die voorziet nog wel wat problemen voor carnavalsliedjes na de uitspraak tussen ABBA en de kapotte kachels.
2: Maar in dit geval, hè, dus onder deze specifieke omstandigheden, heeft de rechter gezegd van nou, dit vind ik te ver gaan. Dus het wereldwijde en potentieel in tijd oneindig karakter vind ik vervelend.
0: Ja, het wordt nog wel een dingetje, denk ik.
3: Ja, ik denk het ook wel, dat dit ook wel een ding kan zijn. Ja. Want je hebt nu, ja, jurisprudentie heet dat, een leidraad voor de rechter die kan zeggen, ja, dit is een uitspraak geweest en daar houden we ons nu gewoon aan.
0: En goed opletten, dat is het enige wat we nog
3: kunnen zeggen. Of van tevoren gewoon afspreken.
0: Ja, dat is ook waar. Trouwens.
3: Of een deal maken, of helemaal zelf iets maken, kan ook.
0: Het worden nog een belangrijke maanden voor veel artiesten die daar nu alweer mee bezig zijn, overigens, weet ik.
3: Ja, clipjes dus, en liedjes moeten alweer richting het eind.
0: Richting, ja.
4: Top 1976.
0: En natuurlijk de top 1976. Ook vandaag hebben we weer voor ons eigen lijstje weer eens een liedje toegevoegd. We kregen weer lijstjes binnen. En dat mag je gewoon in blijven sturen. Hè? Want 1 september vanaf 9 uur, dan is het zover. Dan gaan we weer helemaal los met de top 1976. Normaal hebben we de top 900. Maar omdat Omroep Brabant 50 jaar bestaat, dachten wij, hey, 1976, het jaar van oprichting. Laten we dan eens 2 keer zoveel liedjes gaan draaien dan normaal. En dus hebben wij de top 1976 op 1 september vanaf 9 uur. Maar daar kunnen wij heel veel stemlijstjes voor gebruiken. Dus ga naar de site omroepbrabant.nl/top1976. Ja, en zoek de allermooiste liedjes voor jou uit van de afgelopen 50 jaar, zou ik zeggen. En nog daarvoor mag ook nog uit de jaren 60. Ook meer dan welkom. Maar maak een mooi lijstje en stuur hem in. Dus omroepbrabant.nl/top1976.
3: Ja, en Hubert, dat is wel leuk, die heeft zometeen weer wat inspiratie. Want die heeft een dilemma.
0: Die heeft altijd een dilemma, ja ik weet het.
3: En ook nog muzikaal.
0: En ook muzikaal.

0: Ferro en Kelly Rowland. Ik moet zeggen, dat was niet de eerste combinatie toen ik zag dat deze plaat eraan kwam. Dat ik dacht, nou, die passen bij elkaar. Maar als ik dit nummer zo hoor, dan denk ik, nou, wat lekker.
1: Ja, het werkt wel, hè?
0: Het werkt wel, absoluut.
2: Top 1976. Dilemma.
0: Golden Brown. Ja, dat is een goeie, hè?
2: Top 1976. Dilemma.
3: Jij zei dat het koud was. Sorry dat ik jou nog op handen draag.
0: Ik denk dat we voor de outsider moeten gaan. Voor twee.
1: Voor twee, ja. En ook omdat recente liedjes mogen ook gewoon erin.
0: Ja.
1: Het hoeft niet allemaal uit de 70's, 80's,
0: nou, sterker nog, het is juist het leuke, omdat we natuurlijk 50 jaar bestaan, dat we gewoon echt van alle jaren eens even gewoon gas geven.
1: Zeker.
0: Dus, nee, laten we dat vooral even voorop stellen. Ik zou voor twee gaan.
1: Ik ook.
0: Ja, dat komt denk ik wel helemaal goed. Je mag zo meteen gaan stemmen bij Hubert, want hier is het dadelijk weer tussen 10 en 1 met Brabants Bond. En daar zit dus dit top 1976 dilemma in. En wij kunnen niet vaak genoeg zeggen, lever ook ondertussen je stemlijstje aan. Want dan zijn we weer helemaal happy daarmee. Morgen 6 uur, nieuwe ochtendshow. En dan zijn we er weer.
1: Lekker man.
0: Fijne dag. Houdoe.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
2: Hey!
3: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Slowolkes presenteert Brabantse Vrienden. Met nog veel meer kei-gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, Aquabest. Ga voor tickets naar BrabantseVrienden.nl.
11: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
12: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op BeekseBergen.nl.
13: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen. En fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
16: Het is vreselijk. Het is werkelijk waar vreselijk. Ik moet bekennen, ik heb bijna een moord begaan. Gisteren. Er is me wat overkomen. En toen dacht ik, ik moet maatregelen nemen. Het moet het huis uit. En moet ik een moord plegen? Of moet ik gewoon vechtkunsten tonen? Wat moet ik doen? Nou, ik wil er straks toch even over praten, als je het goed vindt.
17: Nieuw bij Ziggo.

0: Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
9: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam. Een Tempoer matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze tempoergevoel bij Koos Kluipmans.
8: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
9: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de tempoercollectie.
10: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
11: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
12: Op 1 september is het feest.
13: Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
14: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
15: Het jaar waarin we zijn begonnen.
13: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
16: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
14: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
17: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen?
18: Voor iedereen.
13: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: Brabants Bond en Bermol.

0: of je toch een klein beetje luistert naar Santana. En de sfeer zit er wel in. Deze Bruno heeft dan ook aardig wat in zijn mars. Dat is gebleken met Something Serious.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Huub Bermel. Op Omroep Brabant.
0: Nou, de zomervakantie loopt langzaam zo'n beetje ten einde. En het woon-werkverkeer komt weer op gang. De drukte op de weg neemt weer toe. Thuiswerken is er niet meer bij. We willen naar de baas. Meer dan de helft van de Nederlanders geeft toe dan ook in het verkeer zelf wel eens af te reageren uit frustratie. Bijvoorbeeld klaksoneren, boze gebaren maken, middelvinger opsteken of ander geïrriteerd gedrag vertonen. En dat heeft zelfs ernstige gevolgen. Ook automobilisten die alleen maar met zichzelf op de weg bezig zijn en met weinig inzicht door het verkeer zich begeven, scoren heel hoog, links rijden, niet anticiperen, stoïcijns blijven doorrijden, denken van het zal me allemaal wel, middelvinger naar de ander opsteken, alleen maar met jezelf bezig zijn, bumper kleven, niet willen ritsen, hoe hard moet iemand gaan om toch die van de weg af te kunnen krijgen, even noem maar op. Er is nog een, in dit geval, lange weg te gaan.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Huub Bermel.
2: Dit is

Ach, het sluit mooi aan bij datgene wat ik vertelde over al die automobilisten. Gisteren was het weer zover. Ach, ongelukken weer. Middelvingers, boos worden op elkaar, links blijven rijden. Niet naar rechts willen, om wat voor reden dan ook. Ook al rij je 130, dan zit er weer zo'n busje achter je. Zo'n busje denkt je echt van de weg te kunnen drukken. Of je nou 160 rijdt of niet. Hoe hard moet je gaan om niet van de weg gedrukt te worden. En bumper kleven en weer doen. We zijn weer lekker met z'n allen op temperatuur en op stand aan het komen. Dat gaat de goede kant uit. Ja, dat is cynisch bedoeld, hè? Dat is helemaal niet aardig bedoeld. Zeg maar, over een klein dingetje gesproken, waar ik mezelf toch wel druk over maak, is over het karakter wat ik bezit. Want ik was in staat om gisteren een moord te plegen. Ik heb het niet gedaan. Maar uiteindelijk had ik het misschien toch moeten doen. Het had te maken met het feit dat er een grote spin zat bij mij. En dat was de spin, dat was de wolfspin. Heb je er ooit van gehoord? De wolfspin? Dat is een enorme spin, enorme poten. Maar ik dacht, ach, het is een onschuldig spinnetje. Laat maar lekker zitten. Ik laat hem gewoon lopen. Uiteindelijk blijkt die wolfspin dus uit Zuid-Europa te komen. En die is hier naartoe gekomen omdat de temperatuur steeds verder omhoog gaat. Dus we krijgen ook te maken met andere soorten diertjes in ons leven. Die zullen we ook moeten accepteren. Ja, zoals zoveel. Maar die spin, die wolfspin, die kan dus bijten. Die is een beetje agressief, die kan dus bijten. En dat voelt dan een beetje alsof je door een wesp bent gestoken. Dus uiteindelijk, vraag kort te maken, heb ik hem toch maar het leven gegeven door hem naar buiten te sturen. Ik heb hem opgepakt met moeite, want het beest wist zich heel snel te verplaatsen. Dus ik in de buurt was, was hij weg. Uiteindelijk is het me toch gelukt. Ik heb hem naar buiten gezet en hij heeft een nieuw leven gekregen. Ik hoorde net van de Snelleke dat ze buiten niet kunnen overleven. Dus alsnog heb ik hem vermoord en heb ik een moord op mijn geweten. Terwijl ik zo met diertjes begaan ben. Maar hou hem dus in de gaten, die wolfspin. Dat is een spin met hele lange poten. Hij verplaatst zich snel en heeft agressief gedrag. Je bent bij deze gewaarschuwd. En je begrijpt, je kunt tot alles toe in staat zijn.

0: Mooi liedje om even de rust te vinden. Even weer te wennen aan je collega's. Dat is soms ook wel nodig. Even te wennen weer aan het leven, aan de drukte. Aan het feit dat mensen misschien wat lang op vakantie hadden mogen blijven. Echt, sommige mensen mogen van mij lang op vakantie blijven. Hadden niet hoeven terug te komen. Mochten lekker op de camping blijven zitten of waar dan ook. Kom niet terug. Maar toch weer allemaal terug. En het is weer druk. Het is weer druk. Je kunt overal weer mensen tegenkomen. Weet je, dan loop ik met mijn hondje buiten. En dan denk ik van, oh, iedereen laat zijn hond buiten. Hoeveel honden zijn er op deze wereld? Laat me toch eens gewoon één keer alleen met de hond buiten lopen. Nou goed, dat even terzijde gelaten. Het is een beetje tijd geworden voor het nieuws. Want het is exact 10:30. Nick de Vries heeft informatie voor ons. Wat ga je ons melden?
1: Nou, onder andere gaat het over een aanrijding op het spoor in Moerdijk gisteravond. Het lijkt wel of er een houten wijk in aanbouw is in Veghel. Ook daar meer over.
2: Mijn papa verkoopt stoelen.
3: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
4: Dit zit.
3: Voordelig en snel.
5: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
6: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
7: Omroep Brabant.
0: Ja, ik wil niet vervelend zijn. Misschien ben ik dat wel voor sommige mensen, maar ja, die kunnen de radio uitzetten. Of de tv uitzetten. Maar het is nu af en toe nog een beetje zonnig, met een klein wolkje erbij en wat blauwe lucht. Maar de bewolking neemt toe en daarmee ook de kans op buien. Vanmiddag trekken talrijke buien het regio over. En dan is het een graad of 20, 21 vandaag. Nick de Vries voor het nieuws.
1: Een aanrijding op het spoor in Moerdijk gisteravond. Een trein die stapvoets reed, ramde een wagen aan de achterkant bij een onbewaakte overgang op de Apolloweg. De bestuurder raakte niet gewond, kwam met de schrik vrij. De wagen raakte wel flink beschadigd. Wagons werden geduwd door de locomotief op het spoor dat richting de haven loopt. Er worden strenge veiligheidseisen gesteld aan de opvang van 50 minderjarige asielzoekers in Engelen. De gemeente Den Bosch kan bij overlast ingrijpen en de opvang zelfs sluiten. Ook komt er extra beveiliging, een buurtoverleg en een jaarlijks veiligheidsonderzoek. Het is al maanden onrustig rond de komst van de opvang. Zo werden huizen, auto's en verkeersborden in Engelen besmeurd met anti-AZC-teksten. Spanje gaat 500 minderjarige meisjes vanuit Exclave Ceuta, dat grenst aan Marokko, naar het vasteland halen. Voor de groep wordt een grote uitzondering gemaakt. Er is in Ceuta maar plek voor 90 minderjarigen en daarom slapen veel van hen op straat. Voor de honderden meisjes is dat te gevaarlijk en dus worden ze over Spanje verdeeld. NOS-correspondent Miral de Bruyne.
8: Als je hier in Ceuta de straat op gaat, dan zie je eigenlijk nog overal migranten. En wat er met hen gaat gebeuren, dat blijft onduidelijk. De lokale overheid die verweet Madrid er vandaag nog van dat de situatie echt onhoudbaar is.
1: Eind juli staken duizenden migranten de grens over bij Ceuta. Sindsdien wordt de grens daar veel strenger bewaakt. Meer dan 1000 kinderen doen mee aan de kindervakantieweek in Veghel. Ze zijn daar vooral druk met het bouwen van hutten. Het lijkt wel of er een houten wijk in aanbouw is, want er verrijzen zo'n 135 houten hutten. Er zijn een boel spijkers en pallets voor nodig, zegt de organisatie.
9: Ja, het is wel een paar 100 kilo aan spijkers. En als ik me niet vergis zijn er ruim 20 vrachtwagens met pallets hier geleverd de afgelopen dagen.
1: Ze pakken het serieus aan, dus 20 vrachtwagens met pallets. Nou, voor het bouwen van hutten zijn dus een boel spijkers nodig, maar die krijgen de kinderen nou net niet zoveel.
10: Ik krijg maar een heel klein laagje, daar kan je echt geen hele hut mee bouwen.
11: Wij doen heel veel spijkers weghalen gewoon bij andere hutten en dan ja.
12: Je mag maar een bepaald aantal spijkers halen, begreep ik, hè?
10: Ja.
1: Ja, er zijn dus gewoon kinderen die dan gewoon maar bij andere kinderen gewoon spijkers gaan jatten en zo. Maar dat weten ze daar kennelijk ook allemaal van elkaar. Dus dat is allemaal niet zo erg, kennelijk.
0: Dus nou, het kan zijn dat er gewoon een hut instort bij dan.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Dat de spijkers uitgetrokken zijn.
1: Nou ja, hopelijk is het in ieder geval zo dat er nog een boel spijkers gevonden worden. Want die hutten die moeten wel goed in elkaar zitten. Vandaag mogen de kinderen, er zijn er zo'n 450, die hebben ervoor gekozen om te overnachten vannacht in een van die hutten die ze hebben gemaakt.
0: Leuk. Ja. Ik deed er vroeger ook altijd mee. Dus het bestaat daar heel lang. Ja. Ik vond dat heel leuk om daar mee te doen, maar dat was iedere dag wat anders, hè?
1: Ja, klopt. Wij waren niet een week bezig met het bouwen van houten hutten.
0: Nee, het was, de ene dag was het dit, de andere dag was het zus. En dan even middagje bioscoop en ook een keer dat. Maar ik vond het altijd heel leuk.
1: Ja, leuk dat dat nog steeds wordt gedaan.
0: Ja, heel goed. En dit betekent dus de laatste week dan? Voor de kindertjes.
1: Ja, want komende maandag gaan de scholen weer van start.
0: Dan wordt het ook druk op de weg.
1: Ja, dan wordt het ook weer drukker.
0: Oké, dankjewel. Ja, weet je wel, we hebben toch dat thuiswerken. Wat maakt het nou uit dat je een eigen kopje koffie thuis moet schenken? Hou dat toch mee op. Ga lekker thuis zitten. En als je thuis werkt, heb je zoveel voordelen. Kun je de hond uitlaten. Lekker met de kinderen spelen. De baas werkt.

0: Roma, Roma, ma, gaga, oolala, what you been romance.
1: De meeste muziekvariatie.
2: Dag en nacht, Omroep Brabant.

0: Wat is het toch een lekker liedje. Je hebt de neiging om het dansje te wagen om een klein pirouetje te maken op deze plaat. Althans, dat denk ik dan. Bachata la Bailando, Django Wachter, is die plaat geweest.
1: Het koffertje van Mol.
0: Is een klein gevoelig liedje. Het liedje heet Under My Thumb. En het is van de Rolling Stones. Dat is weer begrepen, geschreven door Keith Richards en door Mick Jagger. En er is heel wat gedoe over geweest. Want het gaat Under My Thumb, dus onder de duim houden. Het lag een beetje gevoelig allemaal, want Mick Jagger had een vriendin. Een van de velen. En de rollen waren omgedraaid. Zij was altijd een beetje de baas over hem. En in zijn gedachten wilde hij toch de baas zijn over die vrouw. En dus zo ontstond vanuit die andere gedachte Under My Thumb. Maar ja, dat waren feministische vrouwen. Die vonden dat maar niks. Want toen hij dat uitlegde van ja, de baas zijn over de vrouw, kwamen de feministen uit hun holletje. En die waren boos op hem. En Mick Jagger natuurlijk bleef gewoon stand houden. Heeft niet toegegeven. En die vrouwen interpreteerden dat vooral als vrouwvriendelijkheid. Terwijl Mick Jagger zei, ja, het is maar gewoon een liedje, wat maak je druk over. Neem die tekst ook niet zo serieus. Het was het mijn leven. Het gaat erom een fijn liedje. En geniet er nou gewoon van. Ga terug je hollen. Dat was een beetje het boodschap. Het liedje is gebleven, waar de feministen zijn gebleven.

Prachtig zo'n naam, dat je altijd jong blijft. Paul Young, eeuwig jong. Everything must change. Ik weet niet wat je wil veranderen. Maar sommige dingen, sommige zaken dienen een andere richting uit te gaan. Denk er even over na.

0: kust.
1: Mosselpop uit Zeeland. Bluff aan de kust. Laatste voor dit uur. Straks het dilemma bekijken. Twee liedjes uitgezocht die allebei in de top 1976 mogen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
11: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
12: Titanic.
13: Bonjour, ik ben Céline Dion.
12: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
14: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
12: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
11: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website FunCaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan FunCaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen en het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
16: Het zijn er twee en ze mogen allebei in de top 1976. Daar gaat het niet om. Ze zijn allebei stembaar, allebei toepasbaar en allebei goed genoeg. Dat is ook niet het probleem. Maar welke van deze twee zou de meeste punten krijgen, denk je? Welke van de twee zou het hoogste in de top 1976 komen? Is dat The Stranglers, Golden Brown? Of is dat Atlas van Pommelien Thijs? Wat ook een geweldig liedje is. En ik hoor net dat het ook een hele mooie vrouw is. Maar daar gaat het niet om. Het gaat misschien om The Stranglers, die je lekker vindt klinken. En waarvan je denkt van, nou, dat is een oude plaat. Dat heeft nostalgie. Ik denk dat die wel heel hoog zou komen. Of zeg je, nou, zo'n nieuwe, Atlas, Pommelien Thijs. Ik denk met wat nieuwe aanwas erbij. Dat zo'n liedje ook best wel eens hoog kan komen in de top 1976. Maar dat is dan aan jou om dat te laten weten.

0: goed. Prominent.
1: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Wrestling met Golden Easin.
2: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
12: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
13: Slowakkers presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer kei-gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquawest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
12: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
14: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
15: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
14: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: Brabants Bond. Hubert Mol.

0: Het was van het album 21. 21 jaar was ze dus. Adele Atkins, zo heet ze voluit. En het ging over alleen maar ellende in haar relaties. Dit gaat ook over een relatiebreuk. En dat ze dat gevoel weer terug hebben van het verliefd zijn. Van het mooie hebben, van iemand tegenkomen. Van het klikken met elkaar, van de humor met elkaar hebben. Eigenlijk een beetje alsof je BB vol liefde wilt zien en wilt voldaan hebben. En dat is in dit geval ook wel gebeurd, ze zegt ze. Want ik ben heel gelukkig getrouwd met de volgende partner. Dus het is allemaal wel gelukt.
1: Brabantsbond op Omroep Brabant.
0: Overigens zat ik te denken, BB vol liefde, is dat Brabantsbond vol liefde? Is dat leuk, Brabantsbond vol liefde? Ja, volgens mij kan dat wel, toch? Ik zat daar ineens aan te denken. Iedere dag tussen 10 en 1 uur op deze radiozender een beetje de muziekliefde verspreiden. Ervoor te zorgen dat jullie het aan je zin hebben, dat er verbinding is. Hè, dat wordt ook steeds en dat er vragen gesteld kunnen worden. Al die vrouwen die steeds maar roepen van hij stelt geen vragen. Weet je ook, die slager uit Limburg, hij stelt geen vragen. Nee, je mannen zijn praktisch. Stel zelf gewoon vragen. En geniet van zo'n man dat hij lekker koken kan. Dus in dit geval, je mag vragen stellen. Dat kan via 06-573-28203. Maar het is ook vooral genieten van de muziek.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Ja! Dit is Brabantsbond.
2: Met Hubert Mol. Omroep.
0: Het begin van de tweede uur was een klein beetje nog abracadabra. Wisten we nog niet goed welke kant we zouden uitgaan. Daarom Steve Miller gekozen, abracadabra. En die van Adele hoorde je dus net. Stemmen voor de top 1976. Dat kan via de site omroepbrabant.nl/top1976. En het zou mooi zijn als je ook probeert, en je hebt daar de kans voor, wat zijn de 1976, bijzondere liedjes in te zetten.

0: Zij schijnen de eerste te zijn geweest die de Dan Waterbeck en Donald Fagen dat zij vreemd gaan hebben omschreven als dirty work. Liedje werd niet op single uitgebracht. Is een albumtrek overigens. En het gaat over een man die getrouwde vrouwen heeft getroffen en eigenlijk weet dat fout is en eigenlijk afscheid wil nemen. Hij vindt zichzelf ook een beetje vies daarin, maar kan geen afscheid nemen omdat het ook wel lekker is. Ja, dirty work, Steely Dan.
1: Top 1976, Dilemma.
0: En zo hoor je nog eens wat. Mag ik je nog een klein nog een dilemma geven over het? Twee liedjes die allebei kans zouden kunnen maken voor de top 1976. Die zouden allebei daarin mogen verschijnen, kunnen verschijnen. Maar welke van de twee denk je dat het hoogst komt dan?
1: Top 1976. Dilemma.
2: Golden brown, fine temptress. Through the ages, she's heading west.
1: Top 1976. Dilemma.
3: Ja, ze doet het klaar.
0: De eerste is van de band Golden Brown. Nee, van de Stranglers, het liedje Golden Brown. En de tweede is van Pamelien Thijs, Belgische zangeres. Heel populair daar. En dat liedje heet Atlas. Welke van de twee? En ze mogen er allebei in, dus je kunt allebei bestemmen als je zou willen. Ze mogen allebei in onze top 1976. Maar welke van de twee zou dan misschien wel het hoogst komen, denk je? Welke is het populairst van deze twee? Eén of twee? 06-573-28203. Ik hoorde gisteren van Bicht dat het te snel gaat. Een nummer, oké, neem de tijd. 06-573-28203.

0: In het begin dacht ik even, dat zijn de Beach Boys. Of Jan en Dean. Een beetje de sfeer zat erin, een beetje gezellige sfeer zat erin. Maar het is nog steeds een leuk liedje trouwens, hoor, niks mis mee. Maar het is wel van U2, Sweet Dreams. Ik zat er even over na te denken nog. Over het feit dat je natuurlijk ieder liedje in die top 1976 zou kunnen zetten. Dus deze, Sweet of Dream van U2, zou ook in kunnen. Dat mag ook. En die twee, waar je het kunt kiezen, mogen er ook in. Dus denk er even goed over na. Nick, wat zit er in het nieuws? Even wat anders.
1: Ja, dat de telefoon is gekraakt van een van de verdachten in een drievoudige moordzaak in Oosterhout. En een Brabander heeft een belangrijke rol als het gaat om de sfeer bij de laatste Formule 1-race in Zandvoort.
2: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
3: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Summer Sale bij Kwakernaad Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
0: Even de kleine waarschuwing van vanmiddag eigenlijk. Neem je poncho mee als je op de fiets gaat. Neem je regenpak mee, want er trekken vanmiddag wat buien over. Het ziet er nu al een beetje goed uit. Een beetje zonnig, een beetje blauwig. Af en toe een klein wolkje. Maar de buien trekken van het westen zo'n beetje naar het oosten toe. Ik zie ze nu al op de radar verschijnen. Dus houd daar rekening mee. En dat gebeurt zo'n beetje in de loop van de middag. Bij een temperatuur van een graad of 20, misschien wel 21. Want dat is het dan van vandaag. Daarmee moet je doen. Het nieuws met Dieter Vries.
1: Een Nederlands Forensisch Instituut is erin geslaagd om de telefoon te kraken van een van de verdachten in een drievoudige moordzaak in Oosterhout. Dat heeft de officier van justitie gezegd. Op de telefoon zijn veel afbeeldingen van wapens en stapels geld gevonden. Ook kunnen nu chatberichten worden uitgelezen. Vorig jaar maart werden 3 mannen doodgeschoten bij 2 schietpartijen kort na elkaar. 3 verdachten uit Zweden staan terecht. Gaat om 2 mannen en een vrouw. De provincie wil dat het Belgische wegenvignet van tafel gaat. De Vlaamse regering kondigde een tijdje terug aan zo'n verplicht vignet te willen gaan invoeren vanaf mei volgend jaar. De provincie spoort het Rijk aan juridische stappen te nemen om schade aan de Nederlandse economie te voorkomen. Als je na de invoering van het vignet over Belgische wegen rijdt, dan kun je een boete van €70 krijgen. Griekenland overweegt een nieuwe maatregel om iets te doen aan het massatoerisme. Op Kreta wordt gekeken of je een tijdslot moet reserveren om op populaire stranden te kunnen gaan liggen. NOS-correspondent Thijs Kettenis was op een populair strand.
5: Overal staan bordjes met het verzoek om op de paden te blijven. Maar dat zet weinig zoden aan de dijk, zie ik. Want mensen hier lopen dwars door de duinen. Of zelfs gewoon naast de paden die van planken zijn aangelegd.
1: Ja, daarom worden dus extra maatregelen overwogen. 3 plekken op Kreta zijn zo druk dat ze hard op weg zijn blijvend vernield te worden. Zandvoort staat deze dagen voor de laatste keer in het teken van de Formule 1. Dominique Graat, die is daar nu al. Uit Veldhoven komt hij. Hij moet namelijk druk repeteren.
6: Ik sta boven de pitstraat, dus ik draai eigenlijk voor het hele circuit. En wij draaien eigenlijk op alle momenten dat er geen artiest staat en dat er entertainment moet zijn. En daar zijn bepaalde dingen die ze daar graag, die ze daar graag voor willen doen. En dat willen ze gewoon van tevoren al helemaal strak hebben staan, zodat er niks fout kan gaan.
1: Ja, Dominique, die doet dat nu voor de derde keer en dus ook voor de laatste keer. Want ja, na de race op zondag, dan zit er toch echt op in Zandvoort qua Formule 1.
0: Waarom zeg je niet gewoon de broer van Jordi?
1: Ja, dat is ook de broer van Jordi, ja weet je.
0: Ja, Dominique, ene Dominique gaat, denk ik. Ik zit na te denken, gaat.
1: Ene Dominique gaat.
0: Nee, maar dat je bij iedere gaat is familie.
1: Nou, dat weet ik niet, is dat zo?
0: Ah, Eddie. Dominique, ja. Het is zoveel veel leuk om dat te zeggen. De broer van Jordi is ook, leuker, vind ik dan. Ja. Maar goed, ik ben geen journalist. Hè. Ik wel. Maar ik dacht, ik zeg het maar even gewoon.
1: Ja, maar
0: ik ga er ook
1: toch?
0: Een bericht voorlezen van Nick de Vries uit Brabant. Heeft. Nee, dat zeggen we onze nieuwslezer, Nick. Die zeggen we dan toch? Oké, Nick, dankjewel, hè.
1: Yes.
0: Doe de groeten, Dominique, als u ziet. Dag.
1: Ik zal hem niet zien.
0: Oké, doei.

0: let you know. You wanna my train.
1: Oh, sorry. Ja, dat was hem toch helemaal? Ja, klaar, toch? Is hij weg? Ja, hij is helemaal weg. Even stil. Kunnen we ook even stil zijn? Even stil.
2: Wat is er?
1: Nou, Michael Hutchins was er bezig. Maar ik weet niet of je klaar is. Maar als jullie erheen zitten, dan weet ik. Ja, maar dat was het. Maar ik weet niet of je klaar is.
2: Hij is klaar.
1: Oké, goed. Dankjewel. Kom.
3: Joep. Op 1976. Dilemma.
1: Dan kunnen we gewoon door met het dilemma. Ja, er zijn zoveel dilemma's in mijn wereld overigens. Maar dit is een dilemma die ik graag met jullie wil delen. De rest komen niet uit. Zelfs de therapeut niet. Nee. Maar dit is een dilemma wat ik graag met jullie zou willen delen. En daar komen we wel uit. Welke zou het hoogst kunnen komen? Welke zou het hoogst kunnen komen in de top 1976?
3: Top 1976. Dilemma.
4: Golden brown, fine temptress. Through the ages, she's heading west.
3: Top 1976. Dilemma.
5: Jij zei dat het klaar was.
3: Twee.
5: Voelde mij je atlas. Sorry dat ik jou nog op handen draag.
1: De eerste is van de Strangers, Golden Brown. De tweede is van Pommelien Thijs uit België. Is daar heel populair, maakt hele mooie liedjes. En die zou ook wel eens heel hoog kunnen komen. Want ja, we worden allemaal een beetje ouder, maar dan komt het jonge publiek bij. En dat jonge publiek heeft natuurlijk misschien wel veel meer met Pommelien Thijs dan met een beetje misschien oude lullen muziek van de Stranglers, Golden Brown. Maar dat weet ik niet, hè. Dat is een suggestie, hè? Dat weet ik niet, hè. Maar welke zou het hoogst kunnen komen? En het voordeel daarvan is wel dat degene die de meeste stemmen heeft gekregen, waarvan jullie dus denken dat die vrij hoog zou kunnen komen in onze top 1976, die wordt ook gedraaid. Dus dat is een mooie bijkomstigheid. 06-573-28203. En 06-573-28203. Voor zover je dat nummer nog niet hebt genoteerd of in je telefoontje op zitten als zijnde vriend van je. Dat is wel belangrijk, dat we je vriend zijn.
6: Omroep Brabant presenteert
3: een nieuwe plaat die je moet horen.
6: En dit
3: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
1: Wij waren in blijde verwachting van de nieuwe plaat van Sommier. En zij zelf zijn ook in verwachting. De zanger en een van de dames is een klein kindje op komst. En dit is mijn muzikale Liedjesbaby.

0: Het is voor de duidelijkheid Maute Akkermans en Olivier Lucas die een eerste kindje krijgen. En daar straks draaide ik al Blanco, die had ik van de week in de uitzending. Was ook al zo blij, want die was papa geworden van Jet. Dat is ook hartstikke leuk, vind ik ook wel leuk. Reddekatet, daar heb je Jet.
1: Top 1976, Dilemma.
0: Toch er even een dilemma met je doornemen, dit dilemma dan. Twee liedjes uitgezocht. En ze mogen allebei, daar gaan we niet over discussiëren... ze mogen allebei een plekje krijgen in onze top 1976. Maar als ze dan een plek zouden hebben... wie komt dan het hoogst uit, denk je? Jullie hebben, en daar is geen twijfel over mogelijk... jullie hebben gekozen voor deze, Golden Brown, Stranglers. Ik hoop dat je hem dan ook op je lijstje zet. Want dan gaat het wellicht gebeuren. Maak je lijstje via omroepbrabant.nl/top1976 en zet deze erin dan. Stranglers, zo heet de band, het liedje Golden Brown.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976, het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Omroep Brabant. Brabantsbond.
2: Bermol.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo!
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
15: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
16: Slowolkens presenteert Brabantse Vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
15: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Silvermail.nl.
0: Is de radiozender waar Brabant leeft.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillenside funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Kijk even naar buiten hier, boven Zon en Breugel. Nou, ziet er goed uit. Zonnetje, lopen mensen nog in een t-shirtje buiten. Dus ziet er allemaal er goed uit. Een paar wolkjes, maar ook blauwe lucht. Dus misschien duurt het nog wel even hier in Brabant. Maar, mocht je precies willen weten hoe het ervoor staat... want dit is het landelijke weerbericht, zometeen Weerplaza... en die praten hier volledig bij, dan weet je precies hoe het ervoor staat. En die hebben ervoor gestudeerd. Die weten het beter dan ik.

eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.

0: Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Mijn papa verkoopt stoelen.
5: Dit zit, al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel, binnen 3 dagen geleverd.
6: Dit zit.
5: Voordelig en snel.
6: Dit zit.
7: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
8: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
9: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
8: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
9: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: Brabants Bond en Bermol.

0: Ieder lid van de band mocht een liedje maken, schrijven, want Freddie Mercury deed alles. En andere leden van de band die waren het er niet over eens, want het ging over geld. En toen zeiden ze, oké, we spreken af met elkaar dat we allemaal een keer een liedje maken. En deze was bedacht door Roger Taylor. En Roger Taylor, nou komt hij, die zat zich te ergeren aan de radio. Omdat daar disjokjes zaten die maar een beetje wapperde, die maar een beetje ahoerden. En dat vond hij bla bla bla bla bla bla kindertaal op de radio. En zo kwam je uit op babytaal. Radio, radio, gaga. En later zou dit nog de inspiratiebron zijn voor Lady Gaga. Want die had een vader en die vader luisterde graag de Queen. Dat was dan weer een liefhebber van de Queen en die draaide Radio Gaga. En de kleine Lady Gaga hoorde dat en dacht, hey, dat vind ik wel een leuke naam als artiest. Lady Gaga, vandaar dus. Goedemiddag en van harte welkom.
1: Brabantsbond met Hubert Mol.
0: Smakelijk eten trouwens ook. Goed dat je er bent. Hartstikke leuk dat je er bent. Straks uitgebreide weersverwachting en nog wat fijne muziek uit het koffietje van Mol.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.
2: Dit is Brabantsbond.
0: Ideetjes voor de top 1976. Je weet het, hoe het werkt. Omroepbrabant.nl/top1976 en de rest wijst zichzelf. Ik ben klaar.

0: ja. Oh ja, dat wil ik even zeggen. Er is een tipje voor de top 1976, dit, hè? Cat Stevens. Onthoud de naam, Cat Stevens.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

go. Dat geldt voor ons allemaal. We moeten soms weg. We gaan soms een keer van deze aarde weg, maar we weten nog niet wanneer. Father and Son van Cat Stevens, een mooi verhaal. Hij noemt zich voortaan, of dat is al jaren zo, Yusuf Islam. Voor zijn broer had hij de Koran gekregen. En dat vond hij zo interessant wat erin stond, dat hij zich heeft bekeerd tot islam en dat hij zich dus Yusuf Islam noemt. Nou zat hij toevallig een keer in het vliegtuig, heel tijd geleden. Hij zat in het vliegtuig en ze waren op zoek naar een terrorist met een vergelijkbare naam, maar anders geschreven. Dus wie wordt er uit dat vliegtuig gehaald? Die Yusuf Islam. Onze Cat Stevens, die wordt uit dat vliegtuig getrokken. Hopsakee, meegenomen. Ze kwamen erachter dat ze de verkeerde in handen hadden en dat ze een Yusuf Islam hadden die anders was geschreven. Dat is ook een verhaal uit zijn leven. Cat Stevens en een tipje voor de top 1976. Dat geldt voor iedere plaat die ik draai, overigens denk ik dan weer op mijn beurt. En 1976, dat is Ellen.

0: Lily Allen, zo heet ze. Het liedje heet Not Fair. Zo, Colin Beck, hoeveel staat er op jouw bankrekening?
1: Poh, niet veel nu.
0: Nee, ik kom daarop omdat die Lily Allen, die was een jaar of 30 en die wilde helemaal binnen zijn. Die zei van, als ik 30 ben, dan wil ik eigenlijk mijn zaakjes op het doogje hebben, wil ik eigenlijk met pensioen.
1: Nou, ik denk dat dat misschien wel gelukkig is. Alleen, ze moet niet 1 miljoen per jaar uitgeven.
0: Nee, maar ik denk niet dat het met haar zo is gegaan. Dat denk ik.
1: Ja, ik weet niet wat de uitgaven zijn.
0: Dat weet ik ook niet, maar gezien het feit dat ze er steeds plaatjes maakt en dat ze niet als dusdanig zo in het nieuws is gekomen, is het niet gelukt, denk ik, toch?
1: Ja, weet je wat het is? Als je 1 wereldhit scoort, dan kan je daar gewoon... volgens mij krijgen de grote der aarde, die krijgen op basis van 1 wereldhit... miljoenen per jaar.
0: Ja, je zou een kerstplaatje moeten maken dan. Dan loop je lekker binnen.
1: Ja, dan loop je echt binnen, ja.
0: Dan heb je gewoon 3 ton per jaar, hoef je niks van te doen.
1: Nee, precies.
0: Ja, dat is wel mooi.
1: Ja, dan misschien toch een kersthit maken dan Lily Allen.
0: Ja, Lily Allen wel. Maar dat zou ik ook zelf wel eens zo'n kerstliedje willen maken.
1: Nou,
0: en dan dat ik gewoon 3 ton krijg.
1: Ja.
0: Per jaar.
1: Per jaar.
0: Ik hoef er niks van te doen. Nee, maar ik zeg ook wel eens, weet je wel, de luisteren 280.000 mensen naar Omroep-Brabant. Stel nou voor dat die allemaal 1 euro geven en we verdelen het met z'n tweeën. Hebben we allebei 140.000 euro? Nou, dan kun je toch iets anders gaan doen.
1: Ja, nee. Daardoor vind ik het veel te leuk.
0: Oké, goed, dan hou ik die 80.000 euro zelf.
1: Ja, is goed.
0: Ja, oké. Colin, wat zit er het nieuws?
1: Ik ga gewoon weer een beetje werken voor mijn geld. Flink meer fietsongelukken in Brabant. En duizenden mensen houden een ooievaar uit Polen in de gaten.
2: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
3: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
5: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Dus dat moeten we bespreken.
1: Ja, laten we het anders zo doen, want het is natuurlijk wel... Ja, ik weet niet of we het op de radio moeten zeggen.
0: Het is heel erg maar een dingetje, dan moet je niet denken. Maar dan moeten we wel bespreken en dat soort.
1: Ja, maar uiteindelijk zijn de luisteraars...
0: Denk je dat we eruit komen?
1: Ja, maar ik weet niet of de luisteraars uiteindelijk ook in jouw aanbijenproblematiek geïnteresseerd zijn.
0: Ja, maar het is wel handig, want als er meer mensen zijn die ook die problematiek hebben...
1: Ja, dat is waar. Maar ik zou daar niet
0: delen.
1: Op de radio nu weg.
0: Nee,
1: ik zou daar niet...
6: Die voelen zich dan wel gesteund.
0: Ja, dat is waar. Nou, dan ga ik naar Colin.
7: Omroep Brabant.
1: Dus.
0: Ja, dan heb ik het weer dan maar. Ja, het gaat op 22, 21. En het is in ieder geval voorlopig net droog, maar vanmiddag komen er wat meer buien aan. Maar zometeen hoor je weer Plaza en dan weet je het precies. Colin Beck, hoe zit het met jouw fysieke gesteldheid? Ben je in orde?
1: Ik heb in ieder geval geen fietsongeluk gehad.
0: Oh, dat is goed. Dat is goed om te weten.
1: Ja. Okay. Heel veel andere mensen wel. Het aantal fietsongelukken is de afgelopen jaren flink gestegen. In onze provincie waren er vorig jaar 2700 ongelukken. Dat is een stijging van bijna 35% ten opzichte van 2019. En ook meer dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit onderzoek van Independer. In Eindhoven, Den Bosch en Helmond waren vorig jaar relatief de meeste fietsongelukken. 2 rotondes in Den Bosch staan in de top 3 van rotondes in ons land waar de meeste ongelukken met fietsers gebeuren. Maarten van der Weijden is vanmorgen weer het water ingegaan voor zijn 22-stedentocht. De zwemmer uit Vught moest de tocht gisteren onderbreken omdat hij misselijk was en buikklachten had. Dit zei Van der Weijden vanmorgen.
8: Koorts is weg, ik voel me beter. We gaan ervoor.
1: Ja, hij klinkt misschien niet per se heel erg veel beter, maar hij zwemt gewoon wel inmiddels. Van der Weijden wil 270 kilometer zwemmen langs 22 steden en daarmee geld ophalen voor onderzoek naar kinderkanker. Hij heeft tot nu toe al 2 ton opgehaald. Max Verstappen blijft bij Red Bull Racing. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast bij het team. De laatste tijd gingen er allemaal geruchten rond dat Verstappen wilde vertrekken. Maar hij blijft zijn team dus trouw. En dat is volgens commentator Louis Dekker niet zozeer omdat hij misschien meer geld krijgt.
9: Het is veel belangrijker dat hij blijkbaar vertrouwen heeft in het team. En dat is toch wel uitzonderlijk, want het team heeft hele zware tijden gehad. Heeft dit jaar nog geen race gewonnen. Maar hij heeft dus vertrouwen in de toekomst. En dat is best wel verrassend als je kijkt waar Red Bull op dit moment staat.
1: Ja, en Verstappen laat weten dat hij veel zin heeft om weer aan de top te komen. En daarnaast ja, is het ook zo dat Red Bull Racing hem heel veel vrijheid geeft om allerlei dingen naast de Formule 1 te doen. Ja, en dan iets totaal anders. Ojevaar Krutek, wie kent hem niet? Dat zeg je inderdaad waarschijnlijk helemaal niks. Maar in Polen is deze ojevaar een bekendheid. En ook veel mensen online volgen hem. De ojevaar draagt een GPS-tracker. En duizenden mensen houden in de gaten waar de vogel zich bevindt. Nu is het dus een heel ding dat hij is begonnen aan zijn jaarlijkse trektocht van 5000 kilometer richting Afrika. Want ja, die tocht gaan ook weer duizenden mensen volgen. In Polen is het in ieder geval ieder jaar groot nieuws. Maar dat komt ook omdat het in de Poolse volkscultuur zit dat ooievaars geluk en voorspoed brengen. Nou, dat is mooi nieuws. Wij hebben sinds kort een wijkooievaar.
0: Dus, oh, leuk. Toch? Ja. Mooi bijzonder, toch?
1: Ja, ja zeker. Nou ja, ik vind dat... Ik woon in Best.
0: Pas je wel een beetje op wat bezorgen kinderen?
1: Ja, nou ja, ik heb er twee mogen ontvangen. Dus,
0: als je veel bij in de buurt is, ja, ik zeg het maar, Colin. Je weet het niet, hè?
1: Het is een nieuwbouwwijk, hè, dus hij heeft het gewoon heel druk daar.
0: Oké. Okay. Hey Colin, mag ik je nou één vraag stellen? Die, gewoon uit naïviteit en dat ik het gewoon niet weet, hè. Waarom is het nou zo interessant om te weten waar die Verstappen auto gaat rijden? Maakt het niet uit als hij wat een auto heeft? Nou, waar maakt dat nou uit?
1: Dat maakt wel degelijk uit.
0: Kijk,
1: nou, het ene team rijdt vooraan mee. Of heeft in ieder geval de middelen om vooraan mee te kunnen rijden. Ik bedoel, veel geld biedt geen garantie.
0: Nee, maar, nee dat snap ik. Als ze hem nou vragen, dan vragen ze het toch niet. Stel voor dat een ander merk wil hem hebben. Mm-hmm. Dan hebben ze toch ook de know-how en het vermogen in huis. Dus dan weet je toch als hij daar naartoe gaat, dat hij dat daar ook zou kunnen leveren.
1: Ja, maar ik zei net al dat het bijvoorbeeld Red Bull Racing geeft hem heel veel vrijheid om allerlei dingen naast de Formule 1 te doen.
0: Te kunnen snabbelen.
1: Nou, niet zozeer te kunnen snappen. Oh. Hij is een groot racefan. Hij reed dus ook bijvoorbeeld in sportauto's. GT3 en heeft zijn eigen team.
0: Oh, okay.
1: En dat sponsort Red Bull dan ook. En dat mag hij er allemaal naast doen. En het is de vraag of hij dat bij bijvoorbeeld een Ferrari, een Mercedes of een McLaren ook allemaal mag doen.
0: Ja, en doet hij dat dan voor niks?
1: Ja, ja, want dat betaalt hij wel. Dus dat hele raceteam van hem, dat betaalt hij gewoon uit eigen zak.
0: Oké. Nou goed, even fijn dat jij dat allemaal weet. Want ik wist het.
1: Ja, ik ben een beetje een Formule 1 nerd.
0: Nee, maar heel goed, toe. Want ik weet er niks. Ik weet niks van sport af.
1: Maar jij weet dus heel veel van helikopters af, dus.
0: Ja, nee, ook. Maar ik vind het heel bijzonder. Waarom is het zo interessant allemaal om dat te weten? Maar goed, hartelijk dank, Colin.
1: Graag gedaan. Oké.
0: En zometeen dus de weersverwachting weer Plaza. Wie staat trouwens bij Weerplaza?
7: Hey, Rico hier.
0: Oh, Rico, heb je er even geduld?
7: Ja, natuurlijk.
0: Draai er nog eentje, tot zo.
7: Helemaal goed.

0: begrijp dat je onder de indruk bent van deze muziek. Dat kan ook niet anders, hypnotized. Dus je hebt toch geen keus? Je wordt beïnvloed, Omroep Brabant, met de Purple Disco Machine. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Rico, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hubert.
0: Ik kreeg net een berichtje door. En ja. Wat te luisteren, want Omroep Brabant is Omroep Brabant voor Brabant. Mm-hmm. Maar er luisteren ook mensen van buiten Brabant. Dat kan, hè. Je kunt via het internet kun je luisteren overal waar je maar gaat en staat. En die zeiden dat het regent, zeg maar, rond de omgeving Utrecht. En daar hebben wij nog geen last van. Ik kijk hier naar buiten en de zon schijnt. Hebben wij dan toch een beetje mazzel vandaag?
1: Ja, als je het echt het hele land gaat bekijken, dan is het op dit moment vooral in het noorden van het land heel erg bewolkt. En talrijke buien met ook onweer. In Brabant zit een enkele bui, maar daar gaat geleidelijk aan wel verandering in komen. Want er gaan steeds meer buien vallen vanmiddag. Dus we hebben een meest droge ochtend gehad. De temperatuur is al opgelopen naar 21, 22 graden. Maar vanmiddag krijgen wij ook in Brabant met buien te maken.
0: Oké, okay, en dat zijn dus stevige buien dan op zich? Nee, het is een buitje en dan gaat het weer over. Dan schijnt de zon weer, dan gaat het weer een beetje regenen. En dan weer
1: er kunnen wel stevige buien tussen zitten, Hubert. Want met kans op onweer erbij. Tussendoor breekt inderdaad ook wel de zon door. En de temperatuur die blijft zo rond de 1, 22 graden uitkomen vanmiddag. Dus die temperatuur is verder prima. Maar je moet toch wel regelmatig even naar boven kijken om te kijken of er niet weer een bui aankomt. En dan hebben we ook vanavond en vannacht nog steeds buien. Uiteindelijk wordt het wel weer droog. En dan beginnen we morgen net zoals vandaag droog. Maar morgenmiddag komen we opnieuw vanuit het westen buien opzetten. En het wordt morgen dan maximaal een graad of 20. Dus de temperatuur gaat ook nog een stapje terug.
0: Ja, maar dat is een klein stapje, klein stapje. Is dit het erg kleine stapje dat terug gaat? Of zeg je van nou, dat gaat een flinke duikeling maken? Of schiet het weer een beetje omhoog?
1: Het gaat zelfs weer omhoog. En dat is dan na het weekend het geval. Want we gaan eerst nog een klein stapje verder naar beneden. Dat is zaterdag. Dan wordt het maximaal 19 graden. Kan nog steeds een enkele bui voorkomen. Maar in de loop van de dag neemt die buiigheid toch duidelijk af. Zondag en maandag zijn twee droge dagen. Geregeld schijnt het zonnetje. En zondag is het dan 20 graden. En maandag zo'n 1, 22 graden. En vanaf dinsdag dan gaat die temperatuur verder omhoog. Halverwege volgende week dan komen we zelfs weer op zomerse waarde uit van 25 graden of meer zelfs. Maar tegen die tijd neemt wel weer de kans op enkele buien toe. Dus okay, het blijft wel een beetje aan de wisselvallige kant.
0: Maar goed, dan kan ik wel weer mijn korte broekje aan. Ik heb hem in de was gedaan. Ik heb alles in de was gedaan, dus ik kan weer alles lekker dragen. Dus geen
1: dat kan, na het weekend kan dat zeker weer aan. Zeker
0: nou, hartstikke mooi. Ik kom er nu wel berichten binnen, want ik zie bijvoorbeeld nu dat Hans laat weten, dat die laat een filmpje zien van een buitje. Ik weet niet waar Hans zich bevindt. Maar ook hier net in Zevenbergen wordt gezegd, stevige bui. Dus ja. Het gaat een beetje heen en weer dan.
1: Ja, vanuit het westen komen er ook steeds meer buien opzetten. Dus dat gaat op echt meer plaatsen, gaat het vanmiddag regenen.
0: Toch even zomersliedje, Rico. Auto's Wedding. Dag, hè.

0: Met het hart op de juiste plaats. Hart. En dit was Alone. Ik hoop ook deze tegen te komen in de top 1976. Oink, oink, oink. Doe je best, doe je best, doe je best. Zet hem erin. Zet hem erin. Ik ben hem zelf vergeten trouwens. Ik heb een lijstje gemaakt. Ik denk, oh stom, ik vergeet niet die keer platen. Koen Wijn, goeiedag.
1: Hi.
0: Goed dat je er bent.
1: Ja.
0: Fijn dat je er bent. Tussen 1 en 4 vanmiddag te beluisteren. Fijn in de middag. Wat kan ik verwachten van jou vanmiddag?
1: Nou, je kan een hoop verwachten qua lekkere muziek. Ik heb nog echt een hele warme aanbeveling. Dus niet zomaar een aanbeveling, maar wel een hele warme voor de top 1976. Ja, ik doe er elke dag één, oh, okay. Maar ik zeg tussendoor, zeg, doe ik het schaamteloos. Dus je hoeft er bijna niet voor op te letten. We gaan naar iemand die vandaag de dag overleed in 1980. Dat is toch wel echt een legend. Ja. Dus kom ik ook nog even op terug.
0: Okay. Oh, die is overleden. Ja. Een bijzonder e-bill.
1: Ja, vond ik wel, ja. Okay. Wel.
0: Laat zich raden dan, wie dat is. Dan. Nou, ik weet het niet.
1: Nou, we hebben eigenlijk vandaag in Wijn in de Middag te maken met twee sterfgevallen waar ik aan refereer. Dus wat dat betreft eigenlijk ook weer niet zo leuk. Aan de andere kant, ja, als ze iets hebben betekend, dan is het ook wel weer.
0: Ja, maar het sterven betekent ook dat er wat moois weer daarna komt. Hè? Iets nieuws.
1: Amen.
0: Anita Ward, ring my bell, zou ik haast willen zeggen. Dankjewel.

0: En ze bleef maar volhouden, Anita Ward, dat het geen ondeugend liedje was. Dat het echt over bellen ging. Ring my bell. Maar we weten wel beter. Anita Ward, tot slot. Morgen ben ik er weer. Zometeen, Koen. Dag.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
2: Nu bij Koos Kluitmans. Tot wel 35% korting op de Tempoor collectie.
3: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
4: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
3: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
5: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. En ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En de autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel daarvoor. En ik kijk even naar de lijn die wij hebben met de ANWB. En die lijn die is hartstikke stil. Ofwel dood. En dood is wel een beetje het thema wat vandaag wat vaker terugkomt in deze uitzending. Niet dat we er iets heel grauws van gaan maken, hoor. Nee, helemaal niet. Maar wel, ja, er zijn een paar belangrijke mensen de dag van vandaag gegaan. En die wil ik toch even eren. Hoe en wat, dat vertel ik je later.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
10: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen.

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
2: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
4: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
5: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
6: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
7: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
8: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
9: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
7: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: De wijn van iets na ene vertrekt nu van spoor 1.
1: How You Samba, Criss Cross Amsterdam, Sophia Reyes en Tiny Tempa. Tenminste, het kan ook Tiny Tempa, maar ik denk Tiny Tempa. Want het is een Brit, dus ik ontmoet hem niet elke dag, dus ik kan het hem ook niet vragen. Maar in ieder geval, die Sophia Reyes, dat is een Mexicaanse en Criss Cross Amsterdam. Ja, die ken je natuurlijk. En die maakte gebruik van de sample van Samba de Janeiro. En daardoor is het heerlijk zomers. Welkom bij Wijn in de Middag, hier op deze 20 augustus 2026. We zitten natuurlijk volle bak in de stemperiode voor de top 1976. En ik hoop natuurlijk dat je je lijstje al in hebt geleverd. Maar misschien ook nog niet. Misschien ben je nog aan het puzzelen. En misschien staat het wel helemaal niet op de radar. Omdat je bijvoorbeeld net terug bent van vakantie, de radio aanzet en denkt, hè, wat? Huh? Nou, eigenlijk is het heel simpel. Normaal altijd in september, het begin van het nieuwe radiojaar, hebben we de top 900. En dan kan je stemmen op je favoriete liedjes. Er komt een lijst uit, door heel Brabant gemaakt met 900 liedjes. Maar omdat we dit jaar 50 jaar bestaan, hebben we de top 1976. En daar hebben we onwijs veel zin in. Komend weekend gaan we op pad om stemmen te werven. Dat doen we ook nog maandag, dinsdag en woensdag. En dan ben ik de gelukkige die samen met Ronnie op een brommer door de provincie mag om te gaan toeren. Onwijs veel zin in. Die voorbereidingen zijn ook al in volle gang. Dus het enige wat je, nou ja, me verschuldigd bent zeker niet, maar wat ik wel heel erg tof zou vinden, is als je nog even stemt op die lijst en luistert. Dat doe je via omroepbrabant.nl/top1976. Dan moet het goed komen. En dit liedje, wat ik zo meteen ga draaien, ja, dat staat bij mij absoluut niet in de lijst. Is het dan een lelijk liedje? Nee, helemaal niet. Sterker nog, het was één van mijn eerste singeltjes die ik kocht. Niet de allereerste, maar wel een van de eerste. En op een gegeven moment ben ik een keer gaan opruimen. En toen dacht ik, oh jongen, hoe heb ik dit ooit kunnen kopen? Want het is echt zo helemaal geen stoer liedje. Maar ja, kennelijk vond ik het toen best wel leuk. En deed ik vooral heel stoer, maar was ik het niet. Want ja, dat singeltje was van Boyzone. En je gaat het horen. Hier.

0: Van Donna Summer, Lady of the Night, naar haar gelijknamige debuutplaat, die overigens alleen in Europa heel goed scoorde. Lady of the Night. Zometeen hoor je de Pretenders bij Omroep Brabant. En ook uit eigen provincie. The future president. Maar dat allemaal zometeen pas. Want eerst richting Colinwijk. Wat zit er zometeen in het nieuws, Colin?
1: De provincie wil dat Den Haag in actie komt tegen Belgisch wegenvignet. En voetbalclub Anderlecht baalt van de Europese uitwedstrijd nog voor die gespeeld is.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud, maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
4: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
2: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
0: Soms is het fijn om te horen dat er verder niks te melden is. Ja, dan heb ik het niet over Colin zometeen met het nieuws, hè. Dat zou wat zijn. Nee, dan heb ik het over de verkeersinformatie. Want ik krijg namelijk geen contact met de ANWB. En dan zou je dus aan moeten nemen dat er niks te melden is. Ga ik dan maar vanuit.
5: Omroep Brabant.
0: We gaan nu eerst even kijken naar het weer. Vanmiddag trekken talrijke buien over de regio. Daarbij is ook onweer mogelijk. En maximaal wordt het een graad of 21 in de provincie. Het nieuws van Colin.
1: De provincie wil dat het Belgische wegenvignet er niet komt. De Vlaamse regering kondigde een tijdje terug aan dat zo'n verplicht vignet ingevoerd moet worden vanaf mei volgend jaar. De provincie spoort de regering in Den Haag aan juist juridische stappen te nemen om schade aan de Nederlandse economie te voorkomen. Wie er straks zonder een vignet over de Belgische wegen rijdt, die riskeert een boete van €70. De marechaussee heeft afgelopen nacht een buitenlandse militair aangehouden in Eindhoven. De automobilist had gedronken en reed slingerend over de weg. De militair die in Nederland werkt bleek ruim 3 keer te veel alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn rijbewijs is afgepakt en hij kreeg een rijverbod. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, dat meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. En dat was vorig jaar in dezelfde periode ruim 6%. Een woordvoerder waarom het aantal leningen is gestegen.
6: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. En binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat de mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
1: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Het Belgische Anderlecht heeft het niet bepaald getroffen in de laatste play-offs om het hoofdtoernooi te halen van de Europa League. Ze moesten namelijk ruim 9 uur vliegen naar Kazachstan. Ja, en eenmaal daar troffen ze ook nog eens een heel slechte grasmat aan. Komt allemaal door Kanye West. De rapper gaf daar een paar dagen geleden nog een concert. En daardoor zijn grote delen van het grasveld vergeeld. En zijn er ook een boel flinke beschadigingen te zien op de grasmat. Ja, het zou een makkelijk excuus kunnen zijn voor als het misgaat met Anderlecht. Maar daar wil de coach van de Belgische ploeg niks van weten. We moeten dealen met de situatie, zegt hij. Het duel begint om 5 uur vanmiddag.
0: Nou, ik ga zeker niet kijken. Wedstrijd van Anderlecht in Kazachstan. Daar mag gaan wij voorbij.
1: Jawel.
0: Ja, daar mag gaan wij voorbij. Hey, zometeen de Future Presidents. Maar eerst de Pretenders. Don't get me wrong.

hebben. Ik weet eigenlijk niet waarom, want ik zie binnenkomen van Kees en ik zie heel veel moois binnenkomen. Laat ik daar ook maar meteen eerlijk over zijn. Maar ik dacht wel meteen bij dit plaatje, ja, ik weet het, hij past gewoon. Hij past in mijn lijstje, hij past op de dag van vandaag. Hij past gewoon goed, dus Kees is vandaag de winnaar. Doe je helemaal niks meer aan. Want Kees' verzoekje wordt gedraaid op Omroep Brabant Radio. En daardoor

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

Wij kunnen schrijven naar het WK haar nummer 1 in met Dai Dai. Maar dit was allemaal waar het een beetje mee begon, internationaal gezien. Dit is een liedje wat we kennen van Tina Turner en Rod Stewart. Maar Marvin Gaye en Kim Weston waren toch echt eerder. It takes two.

0: Goede suggestie voor in je lijstje, vraagteken. Het zou kunnen. Het is in ieder geval wel een waarheid als een koe. It takes two. Jij en ik maken er hier een fijn programma van... dat je lekker door de middag heen loopt richting Afslag Zuid. Dus blijf lekker luisteren naar Wijn in de Middag.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
7: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
8: Brabants nieuws op je smartphone. Ga naar omroepbrabant.nl/download.
9: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermeeuw.nl.
10: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor. Soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon. En het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Geen verkeersinformatie tenminste. Geen belangwekkende verkeersinformatie in onze provincie. Dus we kunnen lekker door. In dit half uur doen we dat met hot chocolate. Ook met Somber. En zometeen gaan we terug naar een datum in de jaren 80. Waar ook een liedje over werd gemaakt. En dat is dan weer een hele warme aanbeveling voor mij richting die top 1976. Hoe en wat? Je hoort het zometeen allemaal bij Beide in de Middag.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel

0: kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt? Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vanunnen-mondzorg.nl.
1: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
2: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
4: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Hollandse nieuws. De gezelligheid.
1: En de grootste variatie in muziek.
0: Dat is Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: 12 to 12 van deze somber hier bij Omroep Brabant.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Omroep Brabant.
0: Ja, en ik heb het al een keer gezegd. We zijn natuurlijk zwanger van die top 1976. Daar kan nog voor gestemd worden volgende week. Vanaf zaterdag natuurlijk al zitten we op brommetjes. Dat is ontzettend leuk. We gaan echt de hele provincie door. En dat doen we in verschillende samenstellingen. Zo zijn Mark en Jordi op pad. Die zijn zaterdag op pad. Jasper en Hubert. Zondag en maandag, dinsdag, woensdag zijn Ronnie en ik op pad. En wij zijn te herkennen aan een helm, want die moet je natuurlijk tegenwoordig op de brommer. Dus dat is wel heel handig. We hebben een volgwagen achter ons. En dan nog gewoon twee van die mafkezen die dan lekker gas zitten te geven door de provincie. Laten we nu vast afspreken dat je even toetert of even zwaait als je ons ziet. Want het is alleen maar hartstikke gezellig. En de weersvoorspellingen die zien er redelijk uit. Maar we kunnen zeker voor dinsdag nog wel wat goedgezinde weergoden gebruiken. Dus laten we hopen dat het ook mooi wordt. En dat we in ieder geval heel veel vrolijkheid tegenkomen op de weg in Brabant. Dus ben je op weg naar het werk of kom je juist terug of zit je voor je werk op de weg of ben je gewoon lekker aan het rondrijden? Nou, zwaai heel eventjes naar ons. En wil je ons nou ergens treffen? Dat kan ook, want vanaf zaterdag komen ook de routes per dag gewoon op onze socials binnen. Dus nog een hele goede reden om ons te gaan volgen. Het Omroep Brabant Radio. Zometeen dalen we dus af naar de 80's. Daar vond iets verschrikkelijks plaats. En dat was aanleiding voor Frank Boeien om daar een liedje over te gaan schrijven. En dat wordt een hele warme aanbeveling. Maar dat komt zometeen pas. Want eerst

0: Scorpions and Still Loving You. Het is zomaar een aanbeveling voor die lijst van de top 1976. Maar ik heb nog een aanbeveling. Wat voor een aanbeveling nou?
1: Heel warm.
0: Een hele warme aanbeveling, jazeker. Want het verhaal van Kerwin Duinmeijer, die eigenlijk Kerwin Lucas heet, in 1983, de moord in Amsterdam met een racistisch motief, al is daar nooit een veroordeling voor uitgesproken. En de taxichauffeur die hem zwaargewond niet wilde vervoeren. Ja, dat is eigenlijk het verhaal wat Frank Boeijen heeft verpakt in een liedje. En hij heeft door het uitbrengen van dat liedje nog een tijdje politiebeveiliging gehad, omdat men bang was voor wraak. En vandaag, 20 augustus, in deze nacht, gebeurde het allemaal in 1983. Van 20 op 21 augustus. En daarom dacht ik, wordt dit vandaag de warme aanbeveling.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: Maar dat zometeen allemaal pas. Want eerst Colin Wijk met het nieuws. Wat zit daar zo meteen in, Colin?
1: Chinook weer gemaakt om te blussen. En als je moet rusten, dan moet je...
0: plassen.
1: Nee,
0: rusten.
1: Ja.
0: Oké, zometeen weer.
2: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
3: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaat Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaat Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
4: Slowolkes presenteert Brabantse Vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
3: Summer Sale bij Kwakernaat Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
0: Brabant. Het kan nog wel een klein beetje gaan spoken, weer technisch gezien. Het kan namelijk gaan onweren vanmiddag. Moet je in ieder geval op bedacht zijn. Trek ook buien over de regio en het wordt maximaal 21 graden. En de nieuws, dat krijg je van Colin.
1: De Chinook van de Koninklijke Luchtmacht, die gisteravond is achtergebleven in België met een technisch probleem, kan weer vliegen. Defensiepersoneel heeft de heli gemaakt. De Chinook was gisteren bezig om de natuurbrand op de Hoge Venne in de Ardennen te blussen, maar door een technisch probleem kon de heli niet meer terugvliegen naar vliegbasis Geelsrijen. België heeft wederom een hulpverzoek ingediend voor de bestrijding van de natuurbrand, waarbij sinds vrijdag 6000 voetbalvelden natuur verloren is gegaan. In de zaak rond de drievoudige moord in Oosterhout heeft het NFI de telefoon van de Zweedse verdachte Veronica K. gekraakt. Op het toestel zijn onder meer foto's van wapens, stapels geld en veel chatberichten gevonden. Justitie hoopt ook de telefoons van de andere verdachten te openen. Vorig jaar maart werden 3 mannen doodgeschoten bij 2 schietpartijen kort na elkaar. De verdachten uit Zweden, 2 mannen en een vrouw, staan terecht voor de liquidaties. Een jaar na de dood van Lisa blijkt dat er vaker gepraat wordt over de veiligheid van vrouwen op straat en is er in steden meer gedaan aan betere verlichting 's avonds. Maar uit een rondgang van NOS Stories onder jongeren blijkt dat vrouwen zich juist minder veilig voelen op straat. Daarom ondernemen ze vaak zelf actie, zegt Stories-redacteur Lisanne van Spronsen.
5: Wat wij vooral hoorden is dat ze hun live-locatie delen, zodat vrienden weten wanneer ze weer thuis zijn en waar ze zijn. Ook het appen van ik ben veilig thuis, dat wordt veel gedaan. En er zijn ook vrouwen die iets bij zich hebben om zichzelf te verdedigen als het nodig is.
1: Ja, in onze provincie hebben onder meer grote gemeenten maatregelen genomen. Je leest er meer over op onze site en app.
0: Ja, dus er is heel veel te doen over de veiligheid van vrouwen en terecht natuurlijk. Maar vrouwen zeggen zich ook minder veilig te voelen. Komt dat ook juist niet door de aandacht, zou je zeggen? Want als jij heel vaak hoort dat mensen ontvoerd worden, noem maar op, dan word je bang voor ontvoering. Hoor je vaak dat mensen een ziekte oplopen, dan word je bang voor die ziekte.
1: Nou ja, dat zou denk ik wel een goed onderzoek zijn. Ik weet niet of dat al onderzocht is, maar
0: ik kan me wel voorstellen. Het probleem niet bagatelliseren.
1: Nou ja, kijk, dat zal jij misschien vroeger ook nog wel herinneren. Als je dan zeg maar werd gehoord, verteld in de wijk, zeg maar, dat er een meneer met snoepjes kinderen... Ja. Dan
0: was je heel bang?
1: Nou, dat. Ja.
0: Exact. En nu ook
1: daarmee wil ik het niet bagatelliseren, want er is echt wel een probleem. Laten we dat even heel duidelijk maken. Maar ja, maar aan de andere kant denk ik ook van ja, vroeger was het ook al, zeg maar, vanaf het moment dat ik een mobiel heb, en dat eigenlijk mijn omgeving ook een mobiel heeft, ik vraag nog steeds aan mensen zo van, joh, zeker als ze laat gaan rijden, laat je even weten of je veilig thuis bent gekomen. Ja. Dat zit niet eens omdat ik bang ben dat...
0: Nee. Nee, maar ik vond het meer vanuit het bericht van... Ja, weet je, ergens is het ook wel heel logisch, denk ik... dat als er ergens heel veel aandacht voor is... dat je daar automatisch ook... dat het vooraan in je geheugen komt. En dat je dus ook... als er naar je wordt gevraagd van... goh, ben je bang of voel je je onveilig? Dat je zegt, ja, dan voel ik me wel wat onveiliger. Omdat je gewoon weet wat de wereld...
1: Aan de andere kant, van bewustzijn is er nooit iemand slechter geworden.
0: Punt. Zeker.
1: Ja, wat doe je als vrachtwagenchauffeur als je moet uitrusten? Nou, je zou zeggen, dan ga je naar de dichtstbijzijnde parkeerplaats en dan pak je daar een paar uurtjes rust. Daar dacht een chauffeur gisteravond toch kennelijk anders over, want degene parkeerde de vrachtwagen gewoon op de invoegstrook van de A58 bij Moergestel. Een weginspecteur zag het en greep meteen in. De chauffeur werd gewekt en is daarna alsnog naar een parkeerplaats gestuurd. Ja, je ziet de foto, die heb jij op je scherm.
0: Ja, die heb ik op mijn scherm. Er zit iemand inderdaad achter een vrachtwagen. Dat is niet... Ja, dat is wel heel...
1: niet per se heel handig, ja, zeg maar, hoe die staat geparkeerd. Aan de andere kant...
6: Je kan ook stikken in een hoesbui. Dat kan natuurlijk aan de andere kant ook.
1: En het is wel zo dat het wel heel vaak voorkomt als ik over de A58 rijd. Daar rij jij ook vaak over. Ja. Dat die parkeerplaats zo echt rammetje vol staat.
7: Ja, dat is echt bizar. En dan pak je inderdaad vaak vrachtwagenchauffeurs die pakken een deel van de invoerstrook.
1: Ja, en dat is wel zo. Als jij die rijtijdenwet overschrijdt, die tachograaf, en jij gaat er overheen en je wordt dan gepakt.
6: Ben je ook te lul.
1: Nou, dan is volgens mij de boete van de invoegstrook is een lachetje.
7: Ja, nee, inderdaad. Maar één ding is zeker, dit mag ook weer niet.
1: Nee, dat
7: is check de foto, die zal ongetwijfeld ook op onze website staan.
1: Dat zou zomaar kunnen, ja.
7: Juist, omroepbrabant.nl. Conner, dankjewel. Dat ben ik. Zometeen ga je lekker met me meezingen, want ik heb er één klaarstaan. Nou, daar kan je echt niet op stil blijven zitten. Maar eerst Kings of Leon en David

0: Deze man die gaat regelmatig voorkomen. En natuurlijk in de stemlijstjes van de top 1976. En uiteindelijk ook in de hitlijst. Daar ben ik van overtuigd. Of dat voor de volgende persoon ook geldt? Ah, ik denk het wel,
1: de
0: toch?
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
0: Dit moet bijna wel. In ieder geval als eerbetoon aan Pierre Cardin, want die zat achter het liedje. Maar Frans-Duits, ja,

En Private Eyes, daarvoor hoorde je de Rolling Stones met een recente single, Jealous a Lover. En nu richting een Tilburgse band, gecombineerd met wat Bredanaars erbij. Maar laten we het zeker op een Tilburgse band houden. Sorry About The Mess, een week of twee geleden hier te gast bij Omroep Brabant met een heel fijn liedje waarvoor ze zelf aftellen, of op eigenlijk. 1, 2, 3, 4! Dat heet namelijk Good Karma, lekker van een stevige soort, maar ja, erg goed. Luister ook vooral naar die zangeres, want wat een strot, zeg.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
4: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
5: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
10: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
16: Bij Matra Bike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
15: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
16: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
17: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
18: SWK Benelux.
17: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal. Code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Nou, dankjewel Dorien. Eventjes buiten, soort van buiten de uitzending. Hey Mandy.
21: Hey Koen.
5: Hey, hoe is het met je?
21: Hi, goed.
5: Ja? Hey, hoe is het met de kleine?
21: Ja, heel goed.
5: Vond je het moeilijk om weer aan het werk te gaan?
21: Nou, ik moet zeggen, ik heb er de hele week al heel veel zin in.
5: Ja?
21: Maar vanmorgen moest ik hem bij mijn moeder notabene, bij zijn lieve omaatje, afgeven. En de tranen die stroomden. Oh, wat was dat moeilijk.
5: Mandy is net moeder geworden.
22: Ja. Oh, wat leuk. Wat leuk, leuk, leuk.
5: Ja,
22: leuk.
5: Ja, maar dat is inderdaad, ja, dat moet je een bruggetje over, hè?
21: Ja, echt. Dat viel me vies tegen. Ik dacht, dat komt wel goed, dat loopt wel los. Maar, oh, ja, die tranen die waren.
5: Juist. Nou, weet je wat het leuk is? Straks mag je er weer gaan ophalen en dan is het weer helemaal dat je denkt, oh, yes, help me.
21: Ja, nu al zin in. Ja.
5: Dus, doe je hartstikke goed. Hey, maar goed, ondertussen moet er gewerkt worden.
21: Ja.
5: En zo simpel is het. En vertel eens, wat staat er allemaal vast op de weg?
21: Ja, ik zit hier natuurlijk niet voor niks. Ik heb één file in de aanbieding op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar staat een kapotte auto bij afrit Valkenswaard. De rechterrijstrook is daarom voorlopig nog dicht. En dit kost je onderweg bijna 15 minuten.
5: Nou, dan zullen we het daarmee moeten doen. En goed, ik hoop dat ik je straks weer spreek. Daar praten we gewoon weer eventjes bij.
21: Ja, gezellig. Yes? Okay, nou, tot zo.
5: Houdoe. Tot later. Houdoe.
23: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, eet smakelijk voor straks.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
23: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
26: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
27: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
28: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
29: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
28: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
29: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
30: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
2: Sta je op, maar voelt het alsof je slaapje niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef.

0: 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Goedemiddag.
1: Op Omroep Brabant.
2: One Call Away van Charlie Puth. Een liedje over het niet in de buurt hebben van degene waarop je verliefd bent. Maar One Call Away, dat deed mij aan iets anders denken. Een ander principe. En ik weet niet of je dat wel eens gehoord hebt, maar dat is een beetje zo'n living legend. En klopt dat nou echt, dat als je 7 mensen de hand schudt, dat je dan heel de wereld kent? Ken je die theorie of niet? Nou, ik ben er even achteraan gegaan van, klopt dat echt? Want je zou dus via 7 mensen de hele wereld moeten kunnen kennen. Omdat die ene die kent weer de ander en de ander kent weer de een. En zo gaat dat door. En het bestaat. Het is het principe 6 degrees of separation. Dus het zijn geen 7 handen, het zijn 6 eigenlijk. En het idee is dat iedere persoon op aarde via een keten van 6 connecties alle mensen ter wereld kent. Een voorbeeld, jij kent een collega. Die collega die kent een voormalig studiegenoot. Die studiegenoot die kent een directeur. Die directeur die kent een minister. Die minister die kent een buitenlandse ambassadeur. En die ambassadeur die kent een ondernemer in Japan. Dit is grappig, hè? En dat is dus een theorie die al een eeuw oud is, want die komt uit 1929. Filosofen die zijn daar toen mee aan de slag gegaan. En die is nog wat complexer geworden, of eigenlijk simpeler moet ik zeggen, vanwege moderne sociale netwerken, zoals LinkedIn en Facebook. Want daardoor blijkt de gemiddelde afstand tussen mensen vaak kleiner dan deze 6 stappen. Dus de 6 degrees of separation, dat moet je onthouden. En dan ken je dus eigenlijk de hele wereld. Dus ken je 6 mensen, dan ken je de hele wereld. Grappig toch? Ik vond van wel. De lunch is naar binnen. Straks een prachtige klassieker. Het werk weer hervat. Maar eerst Beverly Craven en Nate Smith. Dus

0: in een bar. Maar dat een paar jaar geleden gold dat voor mij ook wel een beetje.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Als je me zocht, moest je daar kijken. Tegenwoordig ben ik natuurlijk een hele brave huisvader, zoals je begrijpt. Hey, en een klassieker van Nederlandse bodem die nog niet eens zo heel oud is. Een liedje uit De Beste Zangers, een televisieprogramma natuurlijk. Oorspronkelijk van Niels Littooi, zanger Nielson, zo kennen we hem. Maar dat liedje kwam uit onder zijn eigen naam. Nou, waarom? Het was gewoon heel erg dichtbij. Het ging namelijk over zijn neef en beste vriend Nathan, die was overleden. En ik weet niet of het mij extra aangreep, omdat ik ook in die tijd iemand verloor. Maar het is gewoon een prachtig liedje. Want in die tijd hoorde ik dit liedje van Jaap Reesema. Die deed namelijk de versie van Nielson. En dat is, ja, daar zit heel veel gevoel in. Daar zit echt heel veel gevoel in. En daarom vind ik hem zo verschrikkelijk mooi. En mag die van mij nu al omgedoopt worden tot klassieker van Nederlandse bodem. Dit is namelijk Grijs.

0: trein.
1: Mooi, hè? Nog steeds kippenvel als ik dan die klank hoor van Jaap Reesema en grijs. En iedereen die herkent dat wel. Hij heeft ongetwijfeld een periode in zijn leven gehad dat het er allemaal wat grijs uitzag. Ik hoop wel dat nu de zon schijnt. Niet buiten, maar wel in je hoofd. Dit zijn de Doobie Brothers.

0: The long train running van de Doobie Brothers. Zometeen na het nieuws hoor je. Motels. And Suddenly Last Summer. Bij Rita Ora. Komt ook voorbij. Met Your Song. Maar dat zometeen pas. Wat Colin, eerst dat nieuws. Wat zit daarin?
1: Alle gewonden fataal fileongeluk. A59 uit het ziekenhuis. En ik vertel je hoe bijzondere wijnkenner wij in onze provincie hebben.
0: Dat hoor je zometeen. En ook de laatste verkeersinformatie.
2: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze tempoergevoel bij Koos Kluipmans.
3: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaat Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaat Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
2: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoercollectie.
4: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
0: Mandy zit bij de ANWB en heeft een redelijk overzicht, mag ik hopen, over de vertraging in Brabant. En zijn dat er veel eigenlijk, Mandy?
5: Nee, gelukkig valt het hartstikke mee, Koen. Ik heb er 1 file op dit moment op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar staat nog altijd een kapotte auto bij afrit Valkenswaard. De rechterrijstrook is daarom nog even dicht en de vertraging, ja, die ligt hier tussen de 5 en 10 minuten.
0: Dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Talrijke buien die trekken over de regio. Daarbij is ook onweer mogelijk en maximaal een graad of 21 vandaag. Het nieuws, Colin.
7: De 6 mensen die... mijn
0: stem... Een glaasje water?
7: Ja, nou...
0: Als jij doorleest, dan kan ik een glaasje water gaan halen.
7: We proberen het nog een keer.
0: Okay.
7: De 6 mensen die gewond raakten bij het dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees afgelopen vrijdag, mochten allemaal een dag later het ziekenhuis verlaten. Dat meldt de politie vandaag. De 34-jarige automobilist uit Nistelrode, die na het ongeluk is aangehouden, blijft verdachte. Het ongeluk gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door tractoren die naar het boerenprotest in Den Bosch reden. Bij het ongeluk kwamen een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os om het leven. De provincie wil dat het Belgische wegenvignet er niet komt. De Vlaamse regering kondigde een tijdje terug aan zo'n verplicht vignet te willen invoeren vanaf mei volgend jaar. De provincie spoort de regering aan in Den Haag om juridische stappen te ondernemen om de schade aan de Nederlandse economie te voorkomen. Wie straks zonder een vignet over de Belgische wegen rijdt, riskeert een boete van €70. Een ingenieursbureau uit Canada wil het Nederlandse Arcadis overnemen, dat ook een kantoor in Den Bosch heeft. WSP Global benaderde het Nederlandse bedrijf al 2 keer voor een vriendelijke overname, maar Arcadis wil liever zelfstandig blijven. De Canadezen geven echter niet op, vertelt economieredacteur Ruben Eg.
8: Ja, dat komt vooral omdat er toch veel gebeurt in de sector waarin Arcadis actief is. Er is vooral heel veel vrees dat kunstmatige intelligentie, daar is het weer, het werk van ingenieurs van een groot deel gaat overnemen. Vooral het aandeel op de beurs staat heel erg laag vanwege die vrees voor kunstmatige intelligentie. Er zijn investeringen nodig, er moet een duidelijke koers gevaren worden. Ja, en nu denken de Canadese WSP, wij kunnen nu eens even goed toeslaan.
7: Ja, en dat zouden ze dan willen doen door alle aandelen te gaan overkopen. De Canadezen laten uiterlijk 15 oktober aan de autoriteit financiële markten weten of ze een officieel bod indienen. Kees van Kasteren uit Tilburg rolde eigenlijk per toeval de wijnwereld in. Want tijdens zijn studententijd, ja, wat dronk hij toen? Bier natuurlijk.
0: Ik kan zeggen.
7: Hij is nu één van de 420 Masters of Wine op de wereld, met slechts 2 andere Nederlanders. Dus dat is niet zomaar een titel. Mm. Kees die volgde daarvoor ook echt een speciale opleiding in Engeland. Nou, van de 100 studenten die elk jaar worden aangenomen, slagen er maar 14. Nou, zijn grote trots is natuurlijk zijn wijnkelder in Tilburg met erin 2000 flessen.
0: Ja, ik ben eventjes aan het zoeken. Nou, misschien ken ik hem. Komt uit Tilburg, is natuurlijk één groot dorp. Maar ik heb hem nog nooit ontmoet, maar ik zou hem graag een keer willen ontmoeten. Ja. Als Koen Wijn, toch? Wijn in de middag, hartstikke mooi.
9: Top.
0: Laten we naar hem luisteren.
9: Het is een hele eenvoudige wijnkelder die op is gebouwd met gele kratten. En that's it. Geen opsmuk. Soms kom ik wijnen tegen, die ben ik vergeten. En dat is soms een teleurstelling, maar heel vaak ook een verrassing.
1: Ja. Ja. En dankzij zijn titel reist Kees inmiddels de hele wereld rond als wijnexpert. Hij adviseert grote wijnmakers, helpt bij het samenstellen van wijnen, geeft trainingen, schrijft boeken en verzorgt lezingen. Met andere woorden, die titel heeft hem flink wat opgeleverd.
6: Kees, als je luistert, wijn in de middag, kom ik hier langs. Ja, precies, zo heet ik. Komt allemaal mooi uit. Dankjewel, Colin. En tot later.

0: Dani California van de Red Hot Chili Peppers. De vraag die ik ga stellen op deze donderdag is dezelfde als altijd.
1: Wat zal hij doen, wat zal hij kiezen?
0: Ja, dat is de grote vraag.

0: Luister eventjes mee. Ik heb er één en deze ga jij moeilijk vinden, denk ik. Maar, I don't know, we gaan er naar luisteren.
1: Ja.
0: Wat kiest hij niet? Zet toch? Die vind je moeilijk.
1: Ja, die is moeilijk. Ja. Alhoewel, eigenlijk ook weer niet.
0: Nee?
1: Omdat er een verhaal achter zit.
0: Oké, hoor ik graag zo meteen dat verhaal.
1: Ja.
0: Want ik heb nu zo'n Jan en Freek, dus dan heb ik zo meteen ook nog wel even tijd voor dat verhaal.
1: Oké, leuk.
0: Zo meteen hoor je, wat kiest hij niet?

0: spreken en onderweg naar later. Ik ben benieuwd. Kort dan. Vooruit.
1: Kort.
0: Eerst afslag Zuid.
1: Ja. Blaaskapel uit Helmond. Die heeft de stoute schoenen aangetrokken. Met als bijzonder resultaat iets wat ze gaan doen. Dat ga ik straks vertellen. Dat hou ik nog even voor mezelf. Ja? En Armin uit Breda. Die won een tijdje geleden het NK luchtgitaar. Mm-hmm. Dus die mag naar het WK. En dat WK komt eraan in Finland. We gaan straks eens even bij hem checken of hij een beetje getraind heeft. Klaar voor is. Pam,
2: trainen ook.
1: Ja, dat weet ik. Geen idee.
2: Hoe daarvoor.
1: Ja, precies. Ik denk gewoon lekker pingelen. Dus
2: ja,
1: dat. En verder veel meer andere leuke dingen.
2: Maar
1: ik zou het leuk vinden om de Village People te horen.
2: Ja, die mag je. Maar daar zit een verhaal achter.
1: Nou ja, weet je, meestal hoor je natuurlijk YMCA of In the Navy. Ja. Can't Stop the Music, dat was een liedje dat hoorde ik ergens een keer op een beetje vergeten radio. En ik dacht, dat liedje wil ik hebben. Dat moet ik op single hebben. Maar ik kon het nergens krijgen. Toen ben ik uiteindelijk gaan zoeken. Je had nog geen Google. Ik ben naar de stad in Eindhoven gegaan. Daar had je een winkeltje op de Kleine Berg. Die hadden allemaal vinyl daar. En oude troep en ingekochte spullen. En daar stond hij tussen. Ik denk, oh, zo blij als een kleinkind.
2: Dus die moet het gaan worden.
1: Ja, vind ik leuk. Ja, vind ik echt leuk. Ja.
2: Maar dat zijn de mooie dingen, de verhalen erbij. En dat zijn ook de dingen waarop je dan bijvoorbeeld kan stemmen voor die top 1976.
1: Nou, precies.
2: Want daar gaat het vaker om, de verhalen.
1: Ik zou het leuk vinden als die erin komt.
2: Nou,
1: absoluut.
2: Wie weet, een dikke vette tip dus van Ronnie en een beetje van mij. The Village People en Ken.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Mijn papa verkoopt stoelen.
10: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
11: Dit
10: voordelig en snel.
11: Dit
12: sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
13: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
12: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien, en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Ja, en dan gaan wij even schakelen naar de ANWB. En daar is hij weer, Mandy van der Plas, voor de verkeersinformatie. Goedemiddag, Mandy.
16: Hi, Ronnie, goedemiddag. Ja, ik heb weer wat te melden, anders zat ik hier niet natuurlijk. Het wordt drukker onderweg, al valt het gelukkig nog wel mee. Er staan een paar files nu die opvallen. Op de N279 van Roermond naar Den Bosch bijvoorbeeld, daar rijdt het wat langzaam bij Veghel. Dat komt door een kapotte auto en de vertraging is hier ruim 20 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij Dordrecht Centrum 10 minuten oponthoud. De A58 van Eindhoven naar Tilburg, daar begint het nu ook iets drukker te worden. Bij Moergestel ruim 5 minuten oponthoud. En ook nog een korte file op de A73 tenslotte van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Haps en Malden 5 minuten vertraging.
11: Dankjewel en tot later wellicht, Mandy.
16: Ja, tot zo.
11: Hoi, hoi. Gaan wij starten met een nieuwe afslag uit. Het is alweer de laatste voor deze week. Want kijk eens op de kalender. Jawel, het is gewoon alweer donderdag vandaag. Maar de muziek, nee, die is er niet minder om. Zometeen uit The Tents, een liedje van Shepherd en Geronimo.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Hey, Remo!
19: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
20: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
23: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt, meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
22: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
24: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
25: SVK Benelux.
24: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
26: In Zundert bouwen we niet zomaar wagens. Een bloemencorso met duizenden bouwers, tienduizenden bezoekers, miljoenen bloemen, één gevoel. Maak het mee op de eerste zondag van september. Kijk voor tickets en meer informatie op corsozundert.nl.
27: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
28: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
29: Op 1 september is het feest.
30: Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
31: Dat vieren we samen met jou...

0: tot het gaatje gedraaid, zeiden we dan vroeger.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Ronny Balk.
0: Welk gaatje denk je misschien? Als je van een andere generatie bent. Nee, dat kan me voor. Als je van een andere generatie bent, denk je, ja, hoezo tot het gaatje
3: gedraaid? Ja, ik snap wat je
0: bedoelt. Je had natuurlijk vroeger met vinyl had je een gaatje in het midden.
3: Ja.
0: Dat gaatje gebruikte je als centraal punt.
3: Ja, bij Singel een groot gaatje.
0: Ja, klopt. En dan moest je een soort adaptertje erin leggen.
3: Ja, was je altijd kwijt.
0: En met een LP was het een klein gaatje. En dan kon je gewoon prima over dat stokje heen laten vallen. En dat was het gaatje wat ik bedoel. Dus vandaar.
3: Ja, nee, ik snap het.
0: De naald er helemaal toe. Het was de eerste vandaag. Geronimo Shepherd op de radio. In de laatste Afslag Zuid alweer voor deze week op donderdag. Nou, je hoort de stem van Jasper al even. En dat zal de komende weken wel vaker het geval zijn.
3: Ja.
0: Want Marjolein die is lekker een paar weekjes op welverdiende vakantie. Dus wij zullen het met elkaar moeten doen.
3: Oh, dat komt wel goed hoor. Volgens mij is dat gisteren goed gegaan.
0: Ja, hoor.
3: En vandaag tot nu toe.
0: Het is vandaag in ieder geval de dag waarop je nog steeds volop kunt stemmen. Niet geheel onbelangrijk voor de top 1976. omroepbrabant.nl/top1976. Even doen. En het mooie is dat het ook gewoon nog maar 2 nachtjes slapen is. En dan gaan we op brommertjes de provincie door. Om hopelijk jou ergens te treffen. Dat zouden we leuk vinden. En nog wat leuke stemlijstjes op te halen. En ook bijzondere en gezellige bekende, maar ook onbekende Brabanders te ontmoeten. Dus dat wordt een soort tocht door onze provincie. Daar ga je veel meer over lezen via onze socials, Omroep Brabant Radio. Volg ons ook, hè, want daar kun je ook die tocht volgen.

0: Steeds met z'n tweeën zitten we op de brommer. Niet op één brommer. Nee. We hebben wel twee brommertjes. Want anders...
1: We hebben er twee geregeld.
0: Dat konden we niet geregeld krijgen bij de verzekering. Met z'n tweeën op één brommer.
1: Zou dat eigenlijk bestaan? Zo'n tandembrommer?
0: Je kunt natuurlijk wel met z'n Ik zie ook wel eens mensen met z'n drie of vier op een fatbike zitten. Ik denk, nou, dan kun je ook wel met z'n tweeën op een brommer.
1: Ja, dan moeten we kunnen achterop.
0: Alhoewel,
1: ja.
0: Wij hebben natuurlijk poegjes. Dat wordt wat lastiger.
1: Ja, dat kon ik vroeger wel met z'n tweeën op, hoor.
0: Ja, achterop kun je inderdaad ook nog wel. Maar dat is niet de bedoeling.
1: Nee.
0: Dus we gaan gewoon ieder op een brommer. Zaterdag dan starten Jordi en Mark met z'n tweeën.
1: Ja,
0: door
1: dat
0: de
1: is
0: provincie.
1: Zondag te vragen of ze het nog doen, de poegjes.
0: Dat is te hopen, want zondag moet jij.
1: Ja.
0: Samen met onze Hubert.
1: Ja,
0: en
1: leuk.
0: Maandag, dinsdag en woensdag dan springen Koen en ik op de brommer. Om hopelijk nogmaals jou ergens tegen te komen. En uiteraard ook je stemlijstje te scoren of van je te horen waar je op gestemd hebt. Het gaat sowieso een hele leuke week worden. En nogmaals, meer informatie over de route volgt. Sowieso via de radio, maar ook via onze social kanalen. Omroep Brabant Radio, volg ons. Het wordt echt leuk. Het is vandaag ook de dag waarop bekend werd dat Max Verstappen nog na dit seizoen ook coureur blijft van Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen die heeft vandaag in de aanloop naar de Grand Prix van Nederland in Zandvoort een contract tot medio 2030 getekend. Nou, dat zul je net hebben. Hoppakee. En daarmee komt er een einde aan de geruchten over zijn toekomst. Jij zit vooral erg in de Formule 1, Jasper.
1: Zeker.
0: Was dit te verwachten of niet?
1: Nou, eigenlijk niet, want je zegt het al, allerlei geruchten over de toekomst. Het gaat nu niet heel goed bij Verstappen eigenlijk.
0: Nee.
1: Beste auto, hij wordt niet zomaar weer wereldkampioen.
0: Hij was ook niet helemaal happy toch het hele seizoen?
1: Nee, hij was een beetje chagrijnig. En dus iedereen had wel de vraag van, ja, gaat hij stoppen? Of gaat hij misschien wel naar Mercedes of naar Ferrari? Hij is natuurlijk zo goed dat hij hoeft maar aan te kloppen en ze zeggen, oh, kom maar.
0: Ja, precies. Maar waarom zou hij dan toch besloten hebben om bij Red Bull Racing te blijven?
1: Blijkbaar heeft hij toch een goed gevoel achter de schermen. En ik las ook dat hij heeft gezegd, ik zou eerder stoppen dan dat ik naar een ander team was gegaan.
0: Oké, nou ja. En dit is ook wel het moment om het aan te kondigen, hè, met de Grand Prix en het vooruitzicht voor komend weekend. Waar jij ook naartoe gaat, toch? Of niet?
1: Ja, zeker. Zaterdag ben ik erbij. Ik ben niet het hele weekend.
0: Eén dagje. Dus,
1: ja, maar zaterdag ook de sprintrace.
0: Ja. Ik heb nog wel een keer een momentje gehad met zijn oude heer, Jos Verstappen.
1: Papa Jos.
0: Ja, want ik ben ook wel eens naar een Formule 1 race geweest, een aantal keer in Frankrijk. Magny-Cours was dat toen nog. Daar werd gereced.
1: Oh,
0: en
1: ja,
0: hij reed bij Arrows, als ik me niet vergis. Klopt dat? Heb ik dat? Ja, hè? Hij reed op bij Arrows.
1: Dat durf ik niet te zeggen. Dat is net voor mijn tijd.
0: Maar in ieder geval, Jos Verstappen. En ik mocht een bezoek brengen aan de pitbox.
1: Zo.
0: Ik denk, wow, vet. Maar mijn vriendin toen nog, tegenwoordig mijn vrouw, die moest gewoon op in het bezoekersgedeelte blijven. Dus die mocht niet mee. Die zei, ja, neem je fototoestel mee. Weet je, ik had nog zo'n analoog fototoestel. Want ja, voor hetzelfde geld kom je Jos Verstappen daar tegen. Kun je lekker met hem op de foto voor die auto. Ja, dat gaat niet gebeuren. Maar ik denk, neem hem toch mee, het fototoestel. En inderdaad, ik trof Jos Verstappen daar in die pitbox. Hij stond ook gewoon lekker te babbelen. Had zijn race overal aan zijn helm. En dus ik, ja, stoute schoenen. Ik zeg, mag ik met jou op de foto, Jos? Vind ik eigenlijk wel leuk.
1: Oh.
0: Dit maak ik nooit meer mee. Voor die auto van je. Ja, natuurlijk, zegt hij. Dus iemand anders die knipte die foto met dat analoge fototoestel. Ik zeg, nou, dankjewel. Dus ik loop terug naar mijn vriendin. Laat ik dat fototoestel donderen. Springt het klepje open. Waardoor er dus licht kwam.
1: Nee!
0: Bij de negatieve.
1: Oh.
0: En die dingen dus overbelicht waren. Dus ik heb nog wel ergens een foto van Jos Verstappen en mij samen voor die auto. Alleen die is totaal overbelicht.
1: Oh.
0: Dus dat was echt wel een zuur momentje.
1: Oeh, dat is een pijnlijk momentje.
0: Dat was,
1: jij hebt wel de foto.
0: Ik heb wel de foto en ik heb het momentje in ieder geval nog in mijn geheugen zitten. Hey, hoe zou het met onze AI-muziekgenerator zijn?
1: Ik hoop beter dan gisteren.
0: Even luisteren, maar.

0: niks, eerlijk gezegd.
1: Dat is wel leuk eigenlijk.
0: Jij bent blij, oké. Okay. Ja. Nou, jij hebt het voor het zeggen, want ja, straks nog een keer dan?
1: Nou, nog één keertje dan.
0: Vooruit, doen we dat.
2: Welkom bij Afslag Zuid. Omroep
0: Brabant. Ja, en als je nog wat tijd hebt, gewoon lekker stemmen hè, voor de top 1976. Omroepbrabant.nl/top1976. Ik heb dit lijstje trouwens ook, of dit liedje ook in mijn lijstje gezet. We duiken zo meteen even in de stemlijstjes.

0: het volume maar wat harder.
1: En maak het extra gezellig bij jou op je werk.
0: Voor je het weet, is de werkdag voorbij.
2: Het gevoel van hier. Omroep Brabant, het gevoel van hier.
0: Het gevoel

0: die ontzettend veel mooie liedjes heeft gemaakt. En dan denk je, ja, als je er dan een liedje in je stemlijstje wil zetten voor de top 1976, welke wordt het dan? Nou, misschien deze wel. Girls on Film, Duran Duran.
1: De 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
2: De top 1976.
0: Ja, Omroep Brabant viert feest. Op 1 september bestaan we 50 jaar. Dus dat betekent dat we begonnen zijn, als je een beetje terugrekent, in 1976. En daarom dit jaar geen top 900, maar een extra groot muzikaal cadeau. Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976. Een lijst die alleen maar een succes kan worden als we zoveel mogelijk stemlijstjes binnenkrijgen. Dus stemmen via omroepbrabant.nl/top1976. Ik heb hier een stemlijstje voor mijn neus met daarin onder meer Bon Jovi, Bed of Roses, Barry Manilow, Mandy, Phil Collins, In the Air Tonight, Adele, Rolling in the Deep en ook Ed Sheeran met Thinking Out Loud. Nou, dat geweldige lijstje is van Mandy Bogers. Mandy, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Dankjewel voor je stemlijstje om te beginnen.
3: Graag gedaan.
0: Was het een zware bevalling? Of zijn er ergere bevallingen in het leven? Nee?
3: Ja, heb ik ook al 2 keer rare gehad. Ja, nee. Nou ja, nee, het was hartstikke leuk om te doen. Om zo weer na te denken van, wat vind ik eigenlijk echt goede nummers.
0: Ja, want waar kom je dan meteen op uit bijvoorbeeld? Want je hebt best een veelzijdig stemlijstje ook alweer. Er staat wat recenter werk in, maar er staan ook wat oude liedjes in.
3: Ja, ik ben wel voornamelijk van de oudere muziek. Maar ja, bij mij kwam op één, daar kwam gewoon Bruce Springsteen meteen uit.
0: Ja, die staat ook bovenaan je lijstje gewoon. Hoppakee, ja. De eerste. Dus jij ging dat stemlijstje invullen. Je ging naar omroepbrabant.nl/top1976 en dacht, ja. Bruce Springsteen, hoppakee, daar komt hij. Maar je had er ook 3 van hem in kunnen zetten natuurlijk.
3: Ja, ook, maar ik wilde hem wel een beetje veelzijdiger houden. Er zijn zoveel mooie nummers gemaakt.
0: Ja, wat heb jij met het liedje wat je in je lijstje hebt gezet, Born to Run?
3: Born to Run, ik blijf het zelf eigenlijk het mooiste nummer vinden van Bruce Springsteen. Maar het is voor mij ook een gedachte. Toen ik een jaar of 19, 20 was, ben ik nog naar Dortmund naar het concert geweest. En dat was alleen maar beneden eigenlijk in zijn grote hal, zeg maar. Mm-hmm. De tribunes waren leeggehouden.
0: Ja.
3: En dan was ik stiekem met mijn medereisgenootje, waren wij omhoog geklommen via de trappen en stiekem op de tribunes gaan zitten.
0: Mandy toch?
3: Over de rand.
0: Nou, ja. Mandy, hè, boefje.
3: Af en toe moet dat kunnen, hè?
0: Ja.
3: Maar toen was het concert eigenlijk afgelopen en toen kwam hij terug voor toegift. En toen riep hij nog door de zaal heen, do you have any requests? Dus nou, ik daar roepen van boven, born to run. Ja. En toen liep hij een beetje naar de zijkant van het podium, stak zijn duim omhoog. I will do that for you. Dus
0: toen
3: zette hij hem in, dus dat is een herinnering. Ja, dat vergeet je nooit meer.
0: Nee, en het liedje blijft dan ook altijd in je hart zitten natuurlijk.
3: Ja, dus dat blijft de favoriet.
0: Zijn dat nog momenten waar je dan vaak aan terugdenkt of is dat alleen maar op het moment dat je Bruce Springsteen bijvoorbeeld weer op de radio hoort? Misschien wel specifiek met dit liedje.
3: Ja, als ik dit liedje hoor, dan blijft er eigenlijk wel, dan denk je daaraan terug. En als ik dan naar concert ga. Dus dat is natuurlijk ook.
0: Want wanneer heb je hem voor het laatst gezien?
3: De laatste keer op Megaland. Pingpopterrein.
0: Ja, maar dat komt toch niet tippen aan die ene keer toen, denk ik.
3: Nee, dat blijft wel heel speciaal. Maar ja, hoeveel mensen kunnen dat zeggen? Dat je inderdaad eigenlijk toch een beetje 1-op-1 contact hebt gehad op dat moment. Hè?
0: Ik ken ze niet, Mandy. Ik ken
3: nee,
0: er geen
3: één.
0: Ik ga Born to Run er nog even lekker in knallen op de radio. Kei bedankt voor je stemlijstje en ga lekker genieten vanaf 1 september van de top 1976.
3: Ga ik genieten, dankjewel.
0: Houdoe.
2: Heb jij al een stemlijstje ingevuld voor de Omroep Brabant top 1976?
1: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
3: Gaan we doen, super.

0: De Bulls, Bruce Springsteen, bovenaan in het stemlijstje van de Mandy Bongers, die ooit vroeger een keer één op één contact had met Bruce Springsteen tijdens een concert. Sterker nog, ze vroeg een liedje aan tijdens dat concert, riep heel hard Born to Run. En de Bos zei, oké, regel ik voor je. Nou, ja, weet je, dan hoort hij inderdaad in je stemlijstje thuis natuurlijk voor de top 1976. We gaan naar Jasper, wilde ik zeggen, maar het is toch echt Colin, want Jasper zit aan de andere kant. Jij hebt het nieuws voor ons, Colin, wat zit erin?
1: Als fietser moet je extra opletten op twee bosse rotondes en Brabantse trots bij de Grand Prix van Nederland in Zandvoort.
2: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
3: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
4: zit in Mil, Reuzel en Riethoven. Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
5: SVK Benelux.
4: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
6: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
0: Het is 4:30. Hoe is het met de files? Mandy van der Plas van de ANWB, goedemiddag.
7: Hi Ronnie, goedemiddag. Het zijn er steeds meer. Er is net een ongeluk gebeurd op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij knooppunt Empel is de linkerrijstrook daarom dicht en de vertraging staat hier nu al op 15 minuten. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel ook zo'n 20 minuten extra reistijd. De A58 van Eindhoven naar Tilburg, daar staat het vast tussen Best en Moergestel. 12 kilometer maar liefst, dat kost je bijna 20 minuten. En verder nog steeds die kapotte auto op de N279 tussen Roermond en Den Bosch. Het rijdt in beide richtingen langzaam bij Keldonk en de vertraging ligt hier rond de 20 minuten.
0: Dankjewel weer.
8: Omroep Brabant.
0: Ja, er trekken flink wat buien over onze provincie, soms ook met onweer. Temperaturen zo'n graad of 20, 21. En ook vanavond dan vallen er nog buien, maar vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. En dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Het nieuws krijg je van Colin Bijk.
1: Het aantal ongelukken met fietsers is de afgelopen jaren flink gestegen. In onze provincie waren er vorig jaar 2700 ongelukken. Dat is een stijging van bijna 35% ten opzichte van 2019. Blijkt uit onderzoek van Independer. Twee rotondes in Den Bosch staan in de top 3 van de rotondes in ons land waar de meeste ongelukken met fietsers gebeuren.
9: De levensgevaarlijke rotonde.
10: Dat roepen ze al jaren, maar er gebeurt helemaal niks.
9: Nou, ik denk dat het verkeer van alle kanten heen kan komen. Links en rechtsom.
10: Als automobilist heb je het hier heel moeilijk. Je moet alle kanten op kijken. Je moet links, rechts, voor je uit, achteruit. Ja, dan krijg je inderdaad bijna een nekherding van, ja.
11: Dus ik ben altijd extra voorzichtig hier op deze rotonde.
1: Ja, oppassen dus bij de bossen rotondes aan de Klokkenlaan en de Aartshertogenlaan. De Marische Zee heeft afgelopen nacht een buitenlandse militair aangehouden in Eindhoven. De automobilist had gedronken en reed slingerend over de weg. De militair die in Nederland werkt bleek ruim 3 keer te veel alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn rijbewijs is afgepakt en hij kreeg een rijbeverbod. De Chinook van de Koninklijke Luchtmacht die gisteravond is achtergebleven in België met een technisch probleem, vliegt weer. De helikopter was gisteren bezig om de natuurbrand op de Hoge Venen in de Ardennen te blussen, maar door een technisch probleem kon de Chinook niet terugvliegen naar vliegbasis Geelsrijen. België heeft weer een hulpverzoek ingediend voor de bestrijding van de natuurbrand. Die is sinds vanmiddag na 6 dagen eindelijk onder controle. Tijdens de hittegolf van juni klopten meer mensen aan bij de huisartsenposten, blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Het aantal contacten met de spoedposten lag tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. Je hoort een van de onderzoekers.
12: We hadden verwacht dat dat vaker ook voor klachten gerelateerd aan de hitte zou zijn. Dus hoofdpijn, flauwte, zonnesteek. Maar dat het eigenlijk met name toch gewoon de normale klachten waren waarvoor ze naar de HAP kwamen, waarvoor ze het normaal ook doen. En waarbij de jonge kinderen koorts heel erg opviel.
1: Ja, Zandvoort staat deze dagen natuurlijk voor de laatste keer in het teken van de Formule 1. Dominic Graat, natuurlijk broer van, daar nu al. Want er moet druk gerepeteerd worden namelijk.
13: Ik sta boven de pitstraat, dus ik draai eigenlijk voor het hele circuit.
8: En wij draaien eigenlijk op alle momenten dat er geen artiest staat en dat er entertainment moet zijn. En daar zijn bepaalde dingen die ze daar graag, die ze daar graag voor willen doen. En dat, ja, dat willen ze gewoon van tevoren al helemaal strak hebben staan, zodat er niks fout kan gaan.
13: Ik hoor het al, ik kan geen verzoekje doen.
0: Nee, en hoe vaak zal die Zoeler zomaar nachten moeten draaien daar? Of zou dat niet mogen?
14: Ik, ja, ik denk dat hij van één nummer het meeste gaat draaien.
0: En dat is?
13: Daar kom ik ook voor.
0: Dat snap ik. Maar dat wil je ook horen nou, toch? Als je daar bent.
14: Ja, dat, ja, nou, het zou fijn zijn als hij weer een keer gaat winnen.
0: Max Verstappen.
14: Ja. Nou ja, het zou toch een mooi afsluiten. Hij won de eerste.
0: Ja.
14: En het zou toch mooi zijn als hij de laatste ook wint.
0: Ik zeg go for it, Max, toch?
14: He? Ja, ja. Ja, misschien is het wel een beetje ijdele hoop.
13: Nou, we weten het niet. Nou, we komen terug uit de zomerstop. Ja. Je weet niet wat er allemaal niks gedaan heeft, want je mag de auto niet aanraken.
14: Maar dat zeggen, ik bedoel, ze moesten ook vakantie vieren.
0: Ja, hij zit in een goede flow natuurlijk, want hij heeft net een handtekening gezet. Hij ziet zijn bankrekening weer groeien. Dus het,
13: ik ga
0: het
13: toch proberen. Zal ik voor jullie ook een nummertje aanvragen? Zaterdag,
0: doe
13: als ik ben. Wat zou je, wat moet Dominic drijven jullie?
0: Brabant van Guus.
13: Oh ja, prima. Nou, ik
0: Ja, straks nog meer over een bijzondere activiteit tijdens de Formule 1. Eerst zometeen naar een bedrijf in onze provincie voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. Oftewel muzikaal energy shot. Zometeen ga ik bellen naar een bedrijf in Drunen. Welk bedrijf? Dat hoor je als je de radio aan laat staan. Na onder meer deze van Anouk. Are you kidding?

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En vanaf zaterdag rijden we kriskras op de Brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders. Dus het gevoel.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: Rock. En dit was Lost Frequencies and Love to Go.
1: Lekker muzikaal
0: Energy Shot. Ja, elke dag op dit tijdstip bellen we met een random bedrijf in onze provincie om even te checken of dat ze nog iets nodig hebben muzikaal gezien voor de laatste loodjes van de werkdag. En als dat zo is, wat dat dan mag zijn. Dus ik ga even bellen naar Grootsdranken aan de Grote Straat 185 in Druden.
2: Goedemiddag, Grootsdranken, met Mion.
0: Dag, met Ronnie van Omroep Brabant Radio.
2: Goeiedag.
0: Hoi, ik wil jullie nog keiveel succes wensen met de rest van deze fijne werkdag.
2: Ja, dankjewel. Dat gaat helemaal lukken.
0: Is het een beetje gezellig daar bij jullie of niet vandaag?
2: Ja, zeker.
0: Met hoeveel man bent aan het werk?
2: Nou, op het moment ben ik heel veel eventjes alleen.
0: Och, maar dat kan ook wel lekker, even lekker zijn. Hè? Een beetje me-time gewoon.
2: Ja, zeker.
0: Maar wel wat klanten in de winkel nu of is het even rustig op dit moment?
2: Nee, het gaat wel. Okay.
0: Hey, waar zou ik jou muzikaal blij mee kunnen maken zodat je nog een beetje energie krijgt voor de rest van deze werkdag?
2: Ja, gewoon de Zwoele Zomernachten.
0: Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. Ben je daar aan toe?
2: Nee, even niet.
0: Maar je hebt gewoon zin in een feestje eigenlijk. Dat is het misschien een
2: ik
0: beetje.
2: Ik wel, dat ja. Denk ik altijd goed voor in, ja.
0: Nou, weet je wat ik doe?
2: Maar
0: ik ga...
2: hoe komt het zo dat je hier naartoe belt?
0: Oh, nou ja, ik bel altijd zomaar random naar een bedrijf. Dus ik prik gewoon een plaats en dan zoek ik een bedrijf op. En ik kwam toevallig bij jullie uit vandaag in Drunen. Dus zo werkt een beetje.
2: Oh, zo, oké.
0: Okay. Ja, nou, want daar hebben ze toch ook best zwoele zomernachten gehad, denk ik.
2: Ja, zeker. En dit weekend helemaal, hè. Het is een zomerweekend hier.
0: Nou, kijk, het kan niet.
2: Klein feest.
0: Dan ga ik gewoon meteen even Rutger van Barneveld draaien. En dan wens ik jou nog veel succes met de rest van de werkdag.
2: Ja, hetzelfde. Yo.
0: Houdoe.
1: De laatste loodjes van je werkdag.
3: Dit muzikale Energy Shot is voor jou.

Ja, toch echt wel een iconisch jaren 80 liedje dit van Pat Benatar. Het stond op 1 in dat decennium met Love is a Battlefield. En daarvoor Rutger van Barneveld. En dus woede zomernachten voor de mensen van de Groots Dranken aan de Grote Straat 185 in Drunen. Ja, dat hadden ze gewoon even nodig voor de laatste loodjes van de werkdag. Nou, bij deze is dat gewoon even geregeld. Ja, misschien zit je ook wel met een klapblaadje op je schoot en denk je af en toe moet ik even aantekeningen maken voor toffe liedjes die ik in mijn stemlijstje ga zetten voor de top 1976. Dan zou dit misschien een optie zijn. The Red Hot Chili Peppers met Under the Bridge. Omroepbrabant.nl/top1976.

0: dat is het mooie van Omroep Brabant Radio. Hè. Je hoort eigenlijk alle decennia zo'n beetje langskomen. Er is straks een dikke hit uit het decennium jaren 80, Pat Benatar. En dit was er dan weer eentje uit de 90s. De Red Hot Chili Peppers met Under the Bridge. Ja, het ene liedje is nog mooier dan het andere. En eigenlijk wil je ze allemaal in je stemlijstje zetten voor die top 1976. Maar ja, hey, je kunt er maar 25 kwijt. Hè. Minimaal 10, maximaal 25. En je mag er maximaal 3 van één artiest in zetten. Dus als jij helemaal wows bent van Madonna en denk je, ja, die wil ik erin hebben. Maximaal 3 liedjes, dus dan is het ook een gevalletje van Kill Your Darlings. Omroepbrabant.nl/top1976, daar even stemmen. Straks valt er nog een anti-stress Brabobolide te winnen in het volgende uur. En er is een blaaskapel uit Helmond, die heeft de stoute schoenen aangetrokken. Met een bijzonder resultaat. Nou, daar hoor je zo meteen weer over.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Hey Remon!
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
12: Slowolkens presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
13: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
14: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
13: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
17: Er is verkeersinformatie. Mandy van der Plas, goedemiddag.
18: Goedemiddag Ronnie. Er staan een paar erg lange files, zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij afrit Kerkdriel is het op onthoud 20 minuten. Ook op de A2 van Eindhoven naar Utrecht een file bij Waardenburg. Hier ruim een kwartier vertraging. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg staat het vast bij Moergestel. Hier is de vertraging ook ruim 20 minuten. En verder nog een file op de N279, Roermond richting Den Bosch. Voorbij Keldonk is het oponthoud 15 minuten.
17: Dankjewel, sterkte in die vervelende files. Maar hey, je hebt de juiste keuze gemaakt. Je hebt de allergezelligste zender van Brabant aanstaan. Omroep Brabant Radio met tot 7 uur afslag Zuid. En zometeen binnen enkele ogenblikken. Oh, lekker. Bon Jovi, It's My Life.
19: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
20: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
21: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke.
22: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
21: Oké, we gaan.
23: Leren mediteren? Zen.nl.
24: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Leren mediteren? Zen.nl.
24: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
27: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
26: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
27: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
13: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
28: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
13: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
28: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
29: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
30: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
31: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
30: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
31: Dit is Omroep Brabant.
0: Met nu
2: Afslag Zuid.

0: zo'n knaller. Bon Jovi.
1: Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant.
0: Zometeen lekker meezingen met een Nederlandstalig liedje. Maar eerst eventjes naar Jasper, want die praat je bij.
3: Ja, er staan lange rijen met toeristen in de kleinste gemeente van Brabant. Toeristen die komen massaal naar Balen. En dan willen ze allemaal een fotootje met de grens. Even een bitterballetje in Nederland, daarna een wafel in België. Zo schrijft het Brabants Dagblad. Hoeveel toeristen er nou precies komen, dat weten ze in de gemeente niet. Maar ze zien er een hoop voorbij komen. En dan vooral Duitsers, Britten en Polen.
0: Met dank aan TikTok ook weer, of niet?
3: Waarschijnlijk, ja.
0: Iemand post zo'n foto, weet je wel, dan wordt het in één keer een hype. En dan wil iedereen daar staan.
3: Ja, het zijn natuurlijk leuke foto's. Dus ja. Er kan natuurlijk van alles aan in de gemeente, dat je die grens goed ziet. Maar goed, ik ga er zondag met de brommers ook nog even kijken, hoor.
0: Oh, serieus?
3: Ja, zeker.
0: Dan wil ik ook zo'n foto van jou, Jasper.
3: Ja, samen met
0: influencers.
3: Gaat u mag in België staan, dan ga ik in Nederland staan.
0: Twee grote influencers op de brommer, jongen. Hoppa.
3: Onderschat ons niet. Zit je op dit moment in de trein, gooi je afval dan niet weg in een van de prullenbakjes. Die oproep die doet de NS zelf. Schoonmakers die staken. En dus zijn er vanavond minder mensen om alle treinen schoon te maken. Om te voorkomen dat alle wagons morgen stinken, de prullenbakjes overvol zitten, roept de NS reizigers op om een afval mee te nemen en op het station of pas thuis weg te gooien. En B.A. Baracus uit de A-team, de stoere gast met zijn hanekam die altijd achter het stuur zat van de zwarte truck, die krijgt zijn eigen Netflix-docu.
0: Nou op.
3: Ja, niet B.A. zelf natuurlijk. Nee. De acteur die hem speelde, Mr. T, die daarna zijn acteercarrière trouwens nog een leven als worstelaar op na heeft gehouden. En de docu die krijgt een toepasselijke titel: I Pity the Fool.
0: Hij riep ook altijd tegen die Murdoch. Hè. Die twee die gingen ook niet samen door één deur.
3: Nee.
0: Die, Murdoch, you fool. Ja. En als die wilde van, ze moesten natuurlijk ook wel eens vliegen. Dan kreeg hij altijd een spuitje. Want de vliegangst staat die grote vent, weet je wel. Vliegangst, spuitje erin.
3: Hoppakee. Achter in de truck gelegd. Ja. Nou, je kan hem over 2 weken zien. 8 september, dan staat hij op Netflix.
0: Oké. Okay. Jij zei net van, ik zit op de brommer. Voor de mensen die denken, hoezo zit jij met Hubert op een brommer? We gaan vanaf aanstaande zaterdag gaan we de provincie in. Dagelijks 2 man van ons op een brommertje. 2 verschillende brommers om een heleboel leuke mensen hopelijk te treffen. Dat gaat zeker gebeuren. En ook om die top 1976 een beetje onder de aandacht te brengen. En vooral ook om mensen te mobiliseren te stemmen voor die lijst. Want we
3: en een beetje muzikale inspiratie ophalen.
0: Ook dat. En we willen gewoon leuke verhalen horen. Dus zaterdag dan starten Jordi en Mark. Ja. Zondag Hubert en Jasper op de brommer. Dus in Baarle ook.
3: Onder andere in Baarle. Ja, zeker. Nou, Breda en Kamen. We gaan allemaal.
0: We gaan de hele provincie door. En maandag, dinsdag en woensdag dan zitten Koen en ik op de brommer. Dus ja, het wordt een leuke week allemaal in het teken van onze jubileumlijst. De top 1976. Zometeen gaan we naar Helmond. Want daar zit een blaaskapel. Die heeft de stoute schoen aangetrokken.

0: Ik had het beloofd, hè, lekker meezingen met Robert van Hemert en Donnie in dit geval hier zo in Afslag Zuid. Nou, dit weekend is de voorlopige laatste Formule 1 race in Nederland. Er wordt dan nog één keer gescheurd over het circuit van Zandvoort. Hoppakee, er is er weer eentje. En daar zit dit keer ook een Brabants tintje aan. Want Blaaskapel Navenant uit Helmond gaat namelijk zorgen voor sfeer naast het circuit. Nou, Koen van Stekelenburg die speelt de trombone en is ook de muziekleider van de band. Koen, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, niet om het een of het ander, maar spelen op de Formule 1, daar wil toch iedere blaaskapel. Hoe is dat jou gelukt, Koen?
1: Ja, goede vraag. Stoute schoenen aantrekken en met de club heel veel moois mogen presteren dit jaar. En alles valt dan samen. Ja, en dan krijg je deze aanvraag. Ja, dan spring je de gat in de lucht natuurlijk.
2: Ja, snap ik. Dan krijg je deze aanvraag, dat geloof ik niet.
0: Maar jij zegt zelf, ik heb de stoute schoenen aangetrokken. Wat heb je gedaan dan?
1: Nou ja, vorig jaar heb ik eigenlijk al een beetje contact gezocht met de organisatie. Nou, daar zitten heel veel organisaties tussen die bij de Formule 1 van alles regelen. Nou, uiteindelijk zijn we van de muur naar het kastje gegaan. Hebben de organisatie gevonden die over het entertainment ging. En wat bleek nou, alles was al geregeld voor de editie van 2025. Dus ja. Nou, dat ging helaas niet door. Nou, in vorig jaar hebben we met de Kapel Navenant heel veel moois mogen behalen. Vorig jaar hebben we meegedaan met de Land ter Zee en in de Lucht en hebben we zelfs gewonnen. En dit jaar zijn we zelfs Nederlands kampioen geworden onder het dwelorkest. Dus die informatie konden we mooi bundelen. Dit jaar weer opnieuw de stoute schoenen aangetrokken. Weer alles gemaild en gebeld. Nou, en daar hadden ze oor naar. Dus uiteindelijk zeggen ze van nou, wij willen een keer een afspraak inplannen. En dan gaan we eens kijken of we iets kunnen betekenen voor elkaar.
0: Wat vet. Eigenlijk zagen ze gewoon een blaaskapel met op het cv dat ze ook nog eens een keer te Land ter Zee in de Lucht hadden gewonnen. Die dachten nou, die moeten we hebben. Die moeten we hebben hier op het circuit.
1: Ja, ik denk het. Ja. Uiteindelijk moet je toch wel informatie in de strijd gooien om het binnen te kunnen halen.
0: Je hebt groot gelijk, het is uiteindelijk gelukt, want jullie staan er. Wat gaan jullie precies doen daar en waar?
1: Ja, wij mogen eigenlijk rondom het circuit, dus eigenlijk alles omtrent de general areas, dus waar overal wat publiek mag komen, daar mogen wij vrij rondlopen en daar gaan wij op verschillende plekken muzikale sets neerzetten. Dat doen wij dan altijd een beetje in een interactieve show. Betekent dat we het publiek zoveel mogelijk meenemen in de muziek, maar dat ze ook zeker mee moeten doen. Dus er zal geklappen gaan worden, er zal gezongen moeten worden door de mensen. En dan gaan we eigenlijk maar één ding doen en dat is één groot feestje bouwen.
0: Ja, leuk man. Hey, maar er is natuurlijk ook best wel wat herrie, zal ik maar zeggen. Of spelen jullie niet tijdens de race, spelen jullie alleen voor de race en na de race?
1: Nou, wij spelen voornamelijk om het programma heen. Maar ook tijdens de race zullen wij op bepaalde gebieden te vinden zijn. Dus op het moment dat mensen toch nog eventjes rustig willen gaan eten bij de food area, dan is dat rustige niet helemaal waar, want dan staan wij waarschijnlijk in hun oren te bladeren.
0: Hey, maar wat ga je spelen dan? Want ja, daar is natuurlijk ook vast en zeker over nagedacht. Of toeteren jullie gewoon maar wat raak?
1: Wij toeteren sowieso wat raak. En ook nog hele leuke nummers. En het gaat alle kanten op. Dus we hebben tijdloze klassiekers erin zitten tot nederpop. Denk aan Ik Kom Eraan van Dries Roelvink. Nog 3-2-1 van Carlo en Irene zit erin.
0: Oh, leuk.
1: Nobody Else van René Vroger.
0: Oh.
1: We hebben natuurlijk ook speciaal voor dit weekend hebben we de team van de Formule 1 hebben we erin gestudeerd.
0: Ja,
1: zelfs
0: ja.
1: Die kunnen we dadelijk gaan spelen.
0: Ja.
1: Maar ook nummers zoals Hot Hot Hot mag zeker niet ontbreken. We hopen dat natuurlijk ook Hot Hot Hot wordt.
0: Ja. Niet de banden, die worden sowieso hot, hot, hot. Dat is een ding wat zeker is, maar hopelijk ook qua weer. Ja. Hey, met hoeveel man zijn jullie eigenlijk?
1: Wij zijn dit weekend met 20 personen.
0: 20?
1: En een hele mooie bezetting, onderverdeeld in allerlei verschillende instrumenten die meegaan. Ja, dat maakt samen hopelijk een hele mooie klank.
0: Ja, dus dat wordt, zou ik maar zeggen, een dikke factuur sturen richting de organisatie van de Formule 1.
1: Ja, daar hebben we natuurlijk keihard moeten onderhandelen. Kijk, als ze ons willen, de Nederlands kampioen willen, dan moeten ze een duit in het zakje doen.
0: Dat bedoel ik, nee, ik snap dat het ontzettend gaaf is om daar te staan. Dit gaat denk ik zo'n beetje jullie allergrootste optreden tot nu toe worden, of niet?
1: Dit wordt wel een van de grotere. Normaal gesproken doen we altijd wedstrijdjes. Doen we mee. En dit zijn dan eigenlijk andere aanvragen waarbij we het publiek los mogen gaan vermaken. Dit is qua bezoekersaantal een van de grootste. Maar 3 weken geleden, of 4 weken geleden inmiddels, stonden we ook op de Zwarte Cross. Hebben we ook op zaterdag en zondag op de Zwarte Cross gestaan. Volgens mij qua bezoekersaantallen zit het ook redelijk in de buurt.
0: Ja.
1: Dus, maar volgens mij Formule 1 is net een tandje groter en beter.
0: Nou ja, je klinkt in ieder geval alsof je er ontzettend veel zin in hebt, Koen.
1: Ontzettend.
0: Ja, mooi. Misschien moet je er eigenlijk gewoon voor zorgen dat je zo'n indruk achterlaat dat je een soort van Red Bull Racing huisband wordt of zo daar.
1: Ik zie een heel nieuw concept. Ik ben het er helemaal mee eens. Wij gaan gewoon met Red Bull mee naar alle wedstrijden.
2: Ja, en Spa staat voorlopig nog wel even op de kalender.
0: Ja, dat is ook vlakbij natuurlijk.
2: Ja, daar ben je ook zo natuurlijk.
1: Ja, maar sluit ook Abu Dhabi niet uit, hè. En Monaco, wij gaan
0: graag
1: mee.
0: En je staat met één been binnen de organisatie nu, hè. Dus hoppakee, dat tweede been ook naar binnen, hè.
1: Nou wordt het gewoon lobbyen en alles binnenhalen. Helemaal goed.
0: Hey, waanzinnig veel succes. Ga vooral ook genieten. En maak ze hartstikke gek daar, Koen, dit weekend.
1: Dat gaan we doen. Yo. Dankjewel voor het bellen, jongens.
0: Hoi, hoi. Fijn uit. Het gezelligste einde van je dag. Afslag Zuid. Van 4 tot 7 op

0: het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Robbie Williams en A Love Supreme. En de Blaaskapel Navanant uit Helmond, die heeft het voor elkaar. Die hebben de stoute schoenen aangetrokken, de organisatie van de Formule 1 gemaild. En ja, ze staan gewoon lekker te toeteren. Dit weekend op het circuit van Zandvoort om daar hun klanken te laten horen. En ook een beetje de Brabantse gezelligheid ten toon te spreiden natuurlijk. We gaan richting Colin, die heeft het nieuws. Wat zit erin zometeen, Colin?
1: Bijzondere nominatie voor de docu over de 17-jarige Milou die euthanasie kreeg. En er is een erg strenge agent aan het controleren in het Belgische Mol.
2: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september AquaBest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
3: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
4: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
3: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
0: Kijk, het is 5:30. We gaan naar de ANWB en daar zit Mandy van der Plas. Want we hebben het is best druk volgens mij op de weg, of niet?
5: Ja, klopt. Het valt tegen. Ruim 180 kilometer file nog steeds. En ja, op een paar wegen met name is dat goed te merken. De A2, daar is het altijd wel druk en nu ook weer. Van Utrecht naar Den Bosch sta je bij Waardenburg bijna 30 minuten vast. De A73 Maasbracht richting Nijmegen bij Haps ook zo'n 20 minuten vertraging. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg ook een flinke file bij Moergestel. Vanaf Best is de vertraging 20 minuten. En dan ook nog een lange file op de A50 van Eindhoven naar Os. Daar is de vertraging bij Uden Zuid zo'n 20 minuten.
0: Dankjewel weer.
6: Omroep Brabant.
0: Ja, er trekken toch nog wat buien over onze provincie. Soms zelfs ook met onweer. Temperatuur zo'n 21 graden. En ook vanavond vallen er nog buien. Maar vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. En dan koelt het af naar 13 graden. Colin Bijk heeft het nieuws voor je.
1: De documentaire Milou's strijd is genomineerd voor de Gouden Televisiering Impact. Die gaat over de 17-jarige Milou Verhoef uit Bavel. In de docu wordt haar verhaal verteld over haar psychische problemen en haar euthanasie. De nominatie komt op een bijzonder moment. Milou's ouders voeren namelijk een rechtszaak om achter de namen van medici te komen die anoniem een brief naar het OM stuurden over de euthanasie. En ook wordt het gezin thuis bedreigd en krijgen ze doodswensen. De 6 mensen die gewond raakten bij het dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees afgelopen vrijdag mochten allemaal een dag later het ziekenhuis verlaten. Dat meldt de politie vandaag. De 34-jarige automobilist uit Nistelrode die na het ongeluk is aangehouden, blijft verdachte. Het ongeluk gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door tractoren die naar het boerenprotest in Den Bosch reden. Bij het ongeluk kwam een 71-jarige man en 72-jarige vrouw uit Os om het leven. Park Valkenberg in Breda staat al jaren niet lekker op. Er zijn klachten over straatintimidatie, drugsdeals en een onveilig gevoel. Een enquête van de gemeente over de veiligheid werd daarom al binnen een dag 1000 keer ingevuld. De gemeente blijft handhaven, maar kijkt ook naar hulp voor overlastgevers en verbeteringen in het park, zoals extra verlichting. Vooral vrouwen en meisjes voelen zich er vaak onveilig. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een 30 jaar oude verkrachtingszaak. De man kwam in beeld bij justitie door DNA-onderzoek. Een politiewoordvoerder vertelt om welke zaak het gaat.
7: Het was de zomer van 93, augustus. Een vrouw was op dat moment in haar woning in de Apeldoornse wijk De Maten. Op dat moment komt er een onbekende man naar binnen. Die bedreigt haar met een mes en uiteindelijk wordt zij verkracht. Direct na dat incident is er ook destijds echt wel grootschalig onderzoek gedaan. Maar dat heeft lange tijd niet tot een aanhouding geleid.
1: Een cold case team deed een verwantschapsonderzoek en kwam zo de verdachte op het spoor. Zijn DNA matchte namelijk met een spoor uit 1993. De man kan vervolgd worden omdat er sinds 2 jaar geen verjaringstermijn meer zit op verkrachtingen. Iets totaal anders dan. Automobilisten in het Belgische Mol zijn gewaarschuwd, want agent Frikandel bekeurde daar flink op los.
0: Wie?
6: Lekker.
0: Ja. Agent Frikandel.
1: Voordat je denkt, dit gaat over snacks. Nee, daar gaat niet. Dat is gewoon de naam van de agent in kwestie. Bestuurders keken namelijk raar op toen ze een politieboete, tussen aanhalingstekens, onder een ruitenwisser vonden. Achter agent Frikandel gaat namelijk de 6-jarige Mason schuil. Met een speelgoedbonnenboekje, het ziet er echt super schattig uit. Een politieuniformpje en een omgebouwde skelter hield hij de buurt dagenlang in zijn greep, met controles en alles erop en eraan. En de VTM die ging langs bij dit agent-talent.
8: Wat denkt hem? Frikandel staat op straat, hè? Dan red je wat trager, hè? Als zo'n politie op straat staat, dan red je wat trager.
0: Ja, wat schattig dit.
1: Ja, hij deelde ook echt van die boetes van 1000 euro uit aan die klant. Ja, tuurlijk. Ja, de echte politie die kon wel om de actie lachen en nodigde de kleuter uit op het bureau. Meester mocht een blikwerp in een garage, trots plaatsnemen op een echte politiemotor en kreeg als kers op de taart een ritje in een surveillancewagen met zwaailichten en sirenes.
0: Ja, dat is toch een kinderdroom.
1: En wat wil de 6-jarige meester worden later?
6: Agent Frikandel, denk ik, of niet? Is hij eigenlijk al?
1: Is hij al? Nee, echt agent.
6: Nou ben ik afgelopen weekend in Mol geweest daar. Want ik ben wezen tanken. Ik was in de buurt, denk ik. Even de tank volgooien. 1,83 by the way. Maar, ik heb hem niet gezien.
9: Jammer.
6: Gaat u vrij dag zondag.
1: Alles dan heb je netjes aan de verkeersregels gehouden, volgens mij.
6: Ja, dat zal het zijn.
9: Anders was dat nu alsnog een duur ritje geweest.
6: Ja, zeker. Agent Frikandel op je dak. Goeiendag.
1: 1000 euro.
6: Hey, dankjewel. Welkom en tot over een uurtje weer voor een update. En als je meer nieuws wil, dan check je onze site omroepbrabant.nl of de app natuurlijk. En hou de radio ook aan als je wil weten wat voor weer het gaat worden. Zometeen onze vrienden van Weerplaza. En als je misschien wel een anti-stress Brabant-boelie wil winnen. Ja, dat wil je toch?

0: Eva Max en So Am I. We gaan naar Floris Lafeber, die is van Weerplaza. Dag Floris, goedemiddag.
1: Goedemiddag Ronnie.
0: Ik zie toch hier en daar, ik zie hier wel een blauwe lucht bij onze radiostudio, maar er zijn toch volgens mij nog wel plekken waar wat rode vlekken overheen trekken. En dat is nooit een goed teken op de buienradar, toch?
1: Rode vlekken, zwarte vlekken inderdaad, boven het westen van de provincie momenteel. Zojuist ten westen van Breda, in de regio rondom Bergen-op-Zoom, is een hele stevige onweerscel ontstaan. En die trekt onder invloed van een zuidwestelijke stroming naar het midden van Brabant. En misschien dat regio Den Bosch daar ook nog mee te maken krijgt. Maar voor de rest is het nog overwegend droog. Af en toe valt er een licht buitje, tussendoor ook felle opklaringen. En de temperatuur is momenteel aangenaam met zo'n 19 of 20 graden.
0: Ja, wat betekent zo'n heftige onweerscel?
1: Nou, dat betekent echt dat het met bakken tegelijkertijd uit de hemel kan komen. Voornamelijk het westelijk deel van Brabant is daar echt momenteel voor gewaarschuwd. Er geldt geen code geel, maar die code geel is wel van toepassing, denk ik, voor deze stevige bui. Onweer, hagel, windstoten, dat is ook allemaal mogelijk.
0: Ja, hoe wordt het morgen?
1: Ja, morgen beginnen we heel aardig. Veel ruimte voor de zon, blauwe luchten. Maar in de loop van de ochtend ontstaan weer van die donkere, dikke, opbollende stapelwolken. Die vervolgens weer een aantal fikse buien met zich meebrengen. En met name in het midden en oosten van Brabant kunnen we morgenmiddag echt rekenen op een aantal hele stevige exemplaren. Waarin opnieuw allerlei randverschijnselen kunnen optreden. Zoals hagel, onweer, windstoten. En lokaal kan het echt met bakken tegelijkertijd uit de hemel komen. Tussendoor ook felle opklaringen, dan wordt het nog aangenaam warm met zo'n 19 of 20 graden. Maar in het weekend lijkt het allemaal mee te vallen met de buien.
0: Ja, dat is goed nieuws, want wij gaan vanaf aanstaande zaterdag gaan wij op brommertjes door de provincie crossen, Floris. Om mensen te mobiliseren te stemmen voor de top 1976 natuurlijk. Ja, en dan is het wel fijn als het sowieso van zaterdag tot en met woensdag een beetje fatsoenlijk weer zou kunnen zijn.
1: Ja, dat ziet er niet al te slecht uit hoor. Op zaterdag moeten we nog rekening houden met een enkele lokale bui. Maar ik denk dat de meeste buienexemplaren dan zijn weggelegd voor het noordelijk deel van Nederland. In Brabant overwegend droog, misschien een enkel buitje. Maar de droge periode met zonneschijn hebben zaterdag de overhand. Het wordt dan 20 graden bij een meest matige wind uit het noordwesten. Zondag sowieso een overwegend droge dag met yes, veel ruimte voor de zon. 20, 21 graden is dan de maximum temperatuur. En maandag is het zelfs zonovergoten, Ronnie, met 22 of 23 graden.
2: Kijk eens.
1: En volgende week ja, wordt het zelfs weer zomers met 25 tot 27 graden. Maar vanaf woensdag, donderdag en vrijdag ontstaat weer de kans op een aantal hele stevige regen- of onweersbuien. Dus ja, ook dan de regenradar goed in de gaten houden.
0: Ja, een beetje slalom en dan komen we er wel tussendoor, denk ik.
1: Uiteindelijk, ja, dat is inderdaad het hele notendop.
0: Nou, op zich klinkt dat best positief, toch Jasper?
2: Ik zit de zondag op de brommen, ik ben helemaal blij.
0: Nou, daarom. En ik op maandag, dinsdag en woensdag. Dus ik ga ervan uit dat het helemaal goed gaat komen. Dankjewel, Floris.
1: Jij ook bedankt.
0: En tot de volgende weer. Hoi, hoi.
3: Vernield vinyl.
0: Ik heb namelijk een ontzettende hekel aan regen en regenpakken, Jasper.
2: Oh, daar hou ik ook niet van.
0: Ja, dat vroeg
2: show.
0: Dat je naar de middelbare school ging en dat je moeder zei: ik heb een regenpak voor je gekocht.
2: Ja, maar ik denk op zo'n brommer, dan pak je dus alle druppeltjes.
0: Ja, dan pak je heel veel druppeltjes.
2: Ja.
0: Hebben we geen zin in. Desalniettemin gaan we toch gewoon door. Maar goed, daarover later meer. Eerst even een spelletje, want misschien heb je wel zin in een anti-stress Brabo-bolide. Die kun je namelijk heen winnen. Dat is een collectors item en eigenlijk hoor je die gewoon als echte Brabander in huis te hebben. Vernield vinyl, je hoort het al eventjes. Een liedje op vinyl dat beschadigd is. En dat is eigenlijk altijd hartstikke zondig en ook nog eens een keer lastig. Want de naald die huppelt dan van links naar rechts. Ik moest wel even zoeken naar dit liedje op vinyl. Want het is toch een vrij nieuw liedje. Maar ja, wie zoekt, die zal vinden. En dat is uiteindelijk ook gelukt. Alleen een slecht exemplaar dus. Ik hoop dat jij het herkent. Welk nummer is het? Ik weet bijna zeker dat je hem wel eens hebt meegezongen. Luister even mee. Titel en of artiest, dat wil ik van je horen.
2: Oh, ik vind dat zo pijnlijk.
0: Ja, pijnlijk en zonde. Dit is in het einde ook lastig om te herkennen. Maar misschien herken jij hem wel. Ik hoef alleen maar titel of een artiest te horen van je. Het mag ook alle twee natuurlijk. Dan ben je helemaal een kanjer. Maar titel en of artiest. Naar 06-573-28203. Nog even goed luisteren naar dit vernield stukje vinyl.
3: Vernield. Vinyl.
2: Ja, het is eentje ook wel een vinyltje die deze zomer veel gedraaid is.
0: Ja, het fluitje, dat maakt denk ik ook misschien wel herkenbaar. Dat vogeltje aan het einde. Goed, titel en of artiest van dat vernielde vinyl. App het even naar 06-573-28203. Ik zou het best knap vinden, want het is altijd lastig. En dan maak je kans op de anti-stress Brabobolide. Misschien hang je zo meteen aan de telefoon. Eerst nog even die OJ's. Backstabbers.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: Vernieuwd Vinyl.
1: Hey Freek, goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Freek uit de Dongen, onderweg naar huis begrijp ik. We hebben hard moeten werken vandaag of niet?
2: Ja, valt mee.
1: Wat doe je voor werk?
2: Ik zit met licht en geluid.
1: Het licht en geluid. Maar hoezo valt het dan mee? Dan moet toch altijd hard werken, want wij zitten ook in het licht, vooral in het geluid dan. Maar wij moeten ook ontzettend hard werken, Freek.
2: Ja, dat klopt. Maar soms zijn er van die dagen dat je iets minder hard hoeft werken.
1: Ja, wat doe je dan in het licht en geluid precies?
2: Ja, van alles. Ik doe over het magazijn. En ook, ik ga ook mee op producties, zeg maar. Musicals, kleine festivaletjes, dingetjes.
1: Oh, wat leuk.
2: Eigenlijk van alles.
3: Ja. Is het niet altijd 's avonds licht en geluid?
2: Nee, niet altijd.
1: Nee, dat is een drukke tijd dan denk ik nu ook. Met al die festivals, die braderieën, noem het allemaal maar op, toch?
2: Ja, het zakelijke leven begint ook weer een beetje uit de vakantie te komen. Dus,
1: back in business, zal ik maar zeggen.
2: Ja, precies.
1: Hey, vinyl, hartstikke zonde als het beschadigd is. Maar ik heb het hier in mijn handen, beschadigd vinyl, en dan klinkt het zo.
0: Vernieuwd vinyl.
1: En dan is het ook lastig te herkennen. Of herken jij het wel?
2: Ja, ik herken het meteen.
1: Ja, wie is het?
2: De Justin Wild.
1: Met?
2: Cheerio.
1: Ja! Zonder enige twijfel gooit hij het er gewoon uit. Ja, kan ook haast niet anders. Iemand die in het licht en geluid zit natuurlijk. Hè.
3: Hoe vaak heb jij hem al gehoord eigenlijk?
2: Te vaak.
1: Ik heb nieuws, hij komt zo meteen nog een keer voorbij. En verder trakteer ik je ook op de enige echte anti-stress Brabo-bolide, want die hebben wat ons betreft dik verdiend door het juiste antwoord te geven. Ik wens je heel veel succes nog, Freek, in het licht en geluid. En blijf even aan de lijn, zorgen we ervoor dat die anti-stress Brabo-bolide naar je toe komt.
2: Yes, helemaal goed.
1: Yo, houdoe hè.
2: Houdoe.
4: Het is nergens zo gezellig als hier.
0: Afslag Zuid op Omroep.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
5: Wat een goed plan.
4: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
5: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
4: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl. Hey, Remon!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Het 24 uur Solex Race Festival. Vier dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
10: Titanic.
11: Bonjour, ik ben Céline Dion.
10: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
12: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
10: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
13: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
14: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim een jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer, vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
17: Dank u. Dan eens even kijken hoe het met de files gesteld is. Mandy van der Plas van de ANWB. Wordt het al een beetje beter of niet?
18: Ja, gelukkig wel. De meeste files worden nu snel korter. Wel nog flink wat vertraging op de A2. Zowel van Eindhoven naar Utrecht als van Utrecht naar Den Bosch. Nou, ben je onderweg van Eindhoven naar Utrecht, dan doe je er bij knooppunt Empel 20 minuten langer over. En op de A2 richting Den Bosch bij Zaltbommel nog eens 20 minuten vertraging. Op de A4 vanuit België naar Rotterdam staat een lange file bij Hogerheide. Hier is de vertraging een klein kwartier. En verder nog wat vertraging op de A27 van Utrecht naar Breda. Daar is het oponthoud bij Werkendam een kleine 10 minuten.
17: We zijn weer bij. Dankjewel Mandy en tot straks.
18: Tot zo.
17: Hoi hoi. Gaan wij starten met het laatste uur afslag Zuid. Laatste keer alweer voor deze week. Hè, want morgen zitten Christian en Stef er met de piepende banden show. Ik heb straks voor je Total Touch, Somebody Else's Lover. Maar ook een lekker liedje van de Purple Disco Machine komt eraan.
19: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
20: Reis weer met Golden eSIM.
21: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
19: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
21: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
23: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
24: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
25: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
26: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
27: Er waren eens 3 zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
28: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
26: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
29: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
30: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
31: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
30: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
31: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
30: Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
32: Goedemiddag, wat een aankondiging.

0: Het kan ook in je stemlijstje natuurlijk dit, hè? Waarom eigenlijk ook niet? Want wat een zangeres is die Treintje Oosterhuis toch? Turtle Touch en Somebody Else's Lover.
1: Omroep Brabant.
0: Ja, dan heb ik het natuurlijk over het stemlijstje voor de top 1976... die eraan komt vanaf 1 september, want dan bestaan we 50 jaar. Nou, als je 50 jaar terugtelt, 2026... Even hoofdrekenen, 2026 min 50... is toch echt 1976, hè?
2: Oh, ik heb even meegeteld. Ja, klopt.
0: Dus
2: zou het zijn, hè, dat we nu ineens achterkomen dat helemaal niet klopt.
0: Dat we eigenlijk een top 1978 zouden worden. Nee, we zijn in 1976 begonnen en vandaar dat wij hebben besloten om dit jaar geen top 900 te doen, maar een top 1976.
2: Hoppa.
0: Met de 1976 mooiste liedjes ever gemaakt. Volgens jullie, dus vul daarvoor je stemlijstje in, draag je steentje bij en via omroepbrabant.nl/top1976. Nou, serieuze zaken, want ja. Jasper die praat ons even bij.
2: Een Chinook-helikopter van Gils Rijen, die heeft weer geholpen met het blussen van de grote natuurbrand in België. Is ook gelukt, want die brand is inmiddels onder controle. De afgelopen dagen hielp Defensie ook al mee, maar de Chinook die bleef gisteren kapot achter. Vanochtend is er flink gesleuteld en dus kon de helikopter weer worden ingezet. Steeds meer Nederlanders die gaan kamperen in Zweden. Volgens de Zweedse kampeerbrancheorganisatie Svensk Camping steeg het aantal overnachtingen van Nederlanders vorig jaar met ruim 7%. En daarmee staat Nederland op de derde plaats van lijst met toeristen die vakantie kunnen vieren.
0: Ja, dat.
2: Alleen Duitsers en Noren die gaan nog graag naar Zweden.
0: Ben je wel eens in Zweden geweest of
2: nee,
0: niet?
2: Nee, maar het staat wel hoog op mijn lijstje.
0: Ja, ik ben een keer in Stockholm geweest. Fantastisch mooi. Maar nooit echt de natuur gezien van Zweden. Maar ook die staat inderdaad op mijn lijst.
2: Ja, toch?
0: Ja, zeker. Ja, absoluut.
2: Daar was nieuwsgierig naar. En Rudy, wat doe je eigenlijk vrijdag 20 november?
0: Vrijdag 20 november. Man, hoezo?
2: Ja.
0: Dat duurt nog even.
2: Nee, je zei het net al. Omroep Brabant bestaat natuurlijk 50 jaar.
0: Ja.
2: Moet gevierd.
0: Ja, ja.
2: Moet natuurlijk uitgebreid op de radio, hè. Top 1976.
0: Ja.
2: Maar ik heb nieuws. Het blijkt dat 20 november... alle hotelkamers van het Efteling Grand Hotel... dat nieuwste hotel, die zijn geboekt door één bedrijf.
0: Zou onze...
2: De Efteling wil niet zeggen wie het heeft geboekt... maar bevestigt wel dat alle 140 kamers en suites bezet zijn...
0: Ja.
2: Door één bedrijf. Is overigens een duur grapje, want een kamer kost al snel minimaal €500.
0: Okay.
2: Maar goed, we worden ook maar 1 keer 50.
0: Dat is waar, maar ik denk niet dat wij kamers gaan boeken... voor €500 voor het hele bedrijf. Al zou ik het wel kunnen waarderen.
2: ik hou het toch even vrij, hoor.
0: Ja, dus ja, de 20ste zijn.
2: Nou ja, thuis was, zou ik überhaupt even mijn agenda kijken. Misschien is jouw bedrijf wel.
0: Nou, dat zou zomaar kunnen. Dus één bedrijf heeft dat hele hotel afgehuurd.
2: Heeft dat hele hotel voor een nachtje afgehuurd.
0: Oh, geld. Nou ja, ik denk niet dat wij het zijn. Schat ik zo in, maar je weet het nooit.
2: Ik hou toch een beetje hoop. Als ik de directrice zo tegenkom, ga ik toch eens polsen.
0: Vraag het eens eventjes aan haar. Zometeen gaan we richting Breda, want daar woont namelijk de Nederlands kampioen luchtgitaar spelen. Ja, echt wel. En hij mag...

0: lekker, lekker, lekker. Jaren 80 werk, ZZ Top, de mannen met de baarden. Sharp Dressed Man, hier zo in Afslag Zuid. Het is tijd voor iets luchtigs op de radio. En daarvoor ga ik naar Armin van 12 jaar uit Breda. Twee maanden geleden werd hij Nederlands kampioen met iets dat heel veel mensen toch wel eens doen, namelijk luchtgitaar spelen. Heel herkenbaar, denk ik. En toen belde ik hem al eventjes in Afslag Zuid. En ja, na het NK staat nu het WK op het programma. En dat is in Finland. Armin, goeie avond.
1: Yo, goede avond.
0: Hi, daar is hij weer. Hoe is het met je, vriend?
1: Goed.
0: Ja, ben er een beetje klaar voor? Want er staat natuurlijk nogal wat te gebeuren.
1: Ja, ik heb er wel heel veel zin in, dus het komt goed.
0: Ja, want wanneer ga je naar Finland? Je bent nu nog in Nederland. Wanneer ga je naar Finland?
1: Volgende week vertrek ik al.
0: Ja, en hoe lang blijf je daar?
1: 3 dagen, 4. Ja,
0: want wanneer moet jij aan die luchtgitaar gaan trekken daar? Welke dag is dat?
1: Vrijdag.
0: Volgende week vrijdag, dan sta je op het WK daar. En je hebt ongetwijfeld, want we hebben het over een WK, je hebt ongetwijfeld heel veel concurrentie daar. En ik weet, er is een goede bondscoach of iemand die inventariseert toch een beetje de tegenstanders. Heb je al een beetje rondgesnuffeld wat je allemaal, zal ik maar zeggen, te wachten staat daar?
1: Nou ja, ik heb wel rondes van vorig jaar zo bekeken.
0: Ja?
1: En goed gekeken van hoe het beurt een beetje, of wat doen hun, wat zorgt ervoor dat je goede punten krijgt.
0: Ja, want daar kun je natuurlijk veel van leren. Nou moet je natuurlijk normaal gesproken gewoon naar school, maar hebben ze op school gezegd, jongen, ga toch helemaal lekker naar het WK toe?
1: Ja.
0: Potverdorie, dat is mazzel, of niet?
1: Ja.
0: Heb je dan de afgelopen weken nog getraind, of hoe bereid je je voor op zoiets?
1: Nou, getraind. Ik heb bijvoorbeeld mijn eigen liedjes aan elkaar gemaakt. In plaats van één bepaald nummer, dat verklap ik alvast.
0: Ja.
1: De rest is allemaal verrassing. Maar ik heb dus een paar goede liedjes die ik op luchtgitaar goed kan aan elkaar geplakt. Dus dat heb ik vooral geoefend. Want dat met timing is wel grappig. Een grappig stukje. Maar met timing en zo is het wel moeilijk. Dus heb ik dat vaak geoefend inderdaad.
0: Ja, want dat doe je dan op je kamer? Of hoe werkt dat?
1: Nou, vaak gewoon zet ik het liedje op en dan ga ik gewoon een beetje in de woonkamer mee los.
0: Oh, dus de buren zijn hartstikke gek geworden van jou. Ik weet dat je de vorige keer op dat NK won je met Master of Puppets, hè, van Metallica. Dat is dit stukje. We hebben er ook toen een videootje van gezien, hè, dat jij lekker gewoon losging op dit nummer van Metallica. Maar dit zit dan dus niet verwerkt, zal ik maar zeggen, in het stukje wat je gaat doen op het WK, of wel?
1: Nou, deze niet. Ik dacht, laat ik even origineel en iets nieuws bedenken. Die niet.
0: Nee, want je verrast de concurrentie dus gewoon even. Want die doen natuurlijk ook voor onderzoek. Die denken, oh, die Armin uit Breda, die komt vast met Masters of Puppets van Metallica. Dan moeten wij... Ja, heel slim. Hey, jij zit natuurlijk zelf in een rockband. Al volgens mij 2,5 jaar speel je basgitaar. Heeft die band nu ook door jouw winst op dat NK luchtgitaar spelen, heeft die band ook wat meer bekendheid gekregen?
1: Nou, het is niet dat we dat heel veel merken, maar het is wel vaak soms dat mensen bijvoorbeeld mij soms herkennen of iets. Heel soms is dat wel. En dan zit ik met mijn band of zo, dan is het wel leuk. En je merkt het niet heel veel, maar volgens mij best wel.
0: En iedereen op school wil natuurlijk verkering met jou nou.
1: Was maar waar.
0: Was maar waar. Wie weet, als je straks een hele grote ster bent, dat het allemaal gaat gebeuren. En dat is misschien niet eens het allerbelangrijkste in het leven. Maar mogen we jou ontzettend veel succes wensen. En stel je nou voor, hè, want we gaan er gewoon vanuit. Brabant levert altijd kwaliteit. Dus we leveren kwaliteit in de vorm van jou in dit geval op dat WK. Je gaat winnen. Wat dan?
1: Ik hoop het.
0: Wat dan?
1: Ja, dan... Dan weer een hele coole gitaar. En ik speel ook, dus eigenlijk bas, maar ook een beetje gitaar. Dus ik ga ook heel veel genieten als ik zou winnen.
0: Ja,
1: zou ik heel veel van de gitaar gaan genieten en spelen.
2: Zodat het niet alleen maar in de lucht is.
1: Ja. Inderdaad.
0: Dus geen luchtgitaar, maar gewoon een echte gitaar dan in je handen.
1: En ja, gewoon... het is wel echt een hele coole.
0: Ja, en dan toch gewoon die hele grote popster worden in Nederland, Armin. Zullen we dat afspreken?
1: Ja.
0: Ja. Hey, heel veel succes volgende week. Hou ons een beetje op de hoogte hoe het allemaal gaat daar. En wij gaan er gewoon vanuit dat jij daar op het hoogste podium gaat staan. Afgesproken?
1: Ja.
0: Succes, hè. Houdoe, hè.
1: Doei.
0: Doei.
2: Ronnie Balk loodst je door de avondspits.

0: Catch and Release was er een van Matt Simons hier in Afslag Zuid. En we gaan richting Colin, want die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin zometeen, Colin?
1: Grote stalbrand in Zevenbergen en boer Henk dopt zijn eigen boontjes. Al zien die er wel dit jaar een beetje anders uit.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SVK Benelux.
2: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer kei-gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
5: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
6: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
7: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
5: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Bijna 2 minuten over half 7. Nog even checken hoe het is met de files. Mandy, ze staan er nog.
8: Nou, eentje nog maar, gelukkig. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Vertraging valt mee, hoor. Die ligt tussen de 5 en 10 minuten. Maar het rijdt daar dus wat langzamer tussen Beest en Zaltbommel.
0: Dankjewel. Fijne avond, hè?
8: Ja, hetzelfde.
0: Dag.
3: Omroep Brabant.
0: Ja, vanavond kunnen er nog wel wat buien vallen. Maar vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon. Later opnieuw buien met kans op onweer ook. Komend weekend dan wordt het wat vaker droog met meer zon. En dan komen we uit op een temperatuur tussen de 19 en 21 graden. En voor nieuws naar Colin Bijk.
1: In een stal in Zevenbergen is een grote brand uitgebroken. In de pand aan de Huizerdijk stonden 5 stieren. En die zijn helaas opgegeven, meldt de veiligheidsregio. Het dak van de stal is deels in elkaar gezakt door het vuur. Er komt veel rook vrij en die waait door de harde wind richting Zevenbergen. Geadviseerd wordt om ramen en deuren te sluiten. Volgens omwonenden stinkt het erg naar rook in het centrum van het dorp. Het aantal fietsongelukken is de afgelopen jaren flink gestegen. In onze provincie waren vorig jaar 2700 ongelukken. Een stijging van bijna 35% ten opzichte van 2019, blijkt uit onderzoek van Independer. 2 rotondes in Den Bosch staan in de top 3 van rotondes in ons land, waar de meeste ongelukken met fietsers gebeuren.
9: De levensgevaarlijke rotonde.
10: Dat roepen ze al jaren, maar er gebeurt helemaal niks.
9: Nou, ik denk dat het verkeer van alle kanten heen kan komen. Links en rechtsom.
10: Als automobilist heb je het hier heel moeilijk. Je moet alle kanten op kijken. Je moet links, rechts, voor je uit, achteruit. Ja, dan krijg je inderdaad bijna een nekherding van, ja.
11: Dus ik ben altijd extra voorzichtig hier op deze rotonde.
1: Ja, oppassen dus bij de Bosse rotondes aan de Klokkenlaan en de Aartshertogenlaan. De Chinook transporthelikopter van vliegbasis Schilserijen, die gisteravond achterbleef in België vanwege een technisch probleem, is weer aan het blussen. De Chinook was gisteren aan het helpen bij een natuurbrand in de Hogevenen in Ardennen. Maar aan het eind van de dag kon het toestel vanwege een technisch probleem niet meer terugvliegen naar vliegbasis Schilserijen. De enorme veenbrand is inmiddels onder controle. Er is wel 6000 voetbalvelden aan natuur verloren gegaan. Na de zonsverduistering van 12 augustus zijn in Nederland 18 gevallen van oogschade gemeld. Het gaat om 5 kinderen en 13 volwassenen. De meeste mensen hebben milde klachten zoals vlekken zien, maar er zijn ook ernstigere gevallen. Hoogartsen volgen de patiënten langdurig. Ze waarschuwen opnieuw: kijk nooit rechtstreeks in de zon zonder een goedgekeurde eclipsbril. Ja, en droogte en warmte, die combinatie heeft flinke impact op de bonenoogst. Dat ziet ook boer Henk uit Deurne, die inmiddels dus ook maar andere bonenrassen teelt op zijn land.
12: Kijk, op het gebied van de sperziebonen en die Hollandse bonen, dan denk ik, moet je blij zijn als je 50% komt. Dus dat is hier mijn ervaring. En ze zijn ook wat minder mooi. Maar we moeten misschien wel andere bonen gaan eten. Ja. Dit is een paarse boon, de Triomfo Violetto. Dit is een boon die eet je met schil, is ook niet zo Nederlands. En die zie je weer, die is gewoon lekker mals. En die kan ik wel lekker knapper eten.
0: Ik hoor het.
1: Ja, ja. Nou, dat er sinds deze week weer regen valt, is ook geen redding voor de Hollandse boontjes. De oogst is eigenlijk voor spek en bonen. Volgens boer Henk moeten we ons aanpassen aan het klimaat. En dat betekent zuidelijke rassen telen. Dus als het weer zo blijft, is de kans groot dat je in de supermarkt en bij de boer andere boontjes gaat zien.
13: Ja, maar ik ben gek op sperziebonen.
0: Ja, vind ik ook lekker.
13: Oh, vind ik lekker, man.
0: Ja. Dan gaat geld kosten, jongen.
13: Ja, echt. Het viel me wel op in de supermarkt. Want normaal dat is een beetje zo rond deze tijd voor mijn gevoel. We zijn die altijd een goede prijs, zeg maar. Ja. Dan heb je een flinke koeilo.
0: Maar nu hangt er dus een ander prijskaartje.
13: Ja, hangt er wel een dure prijskaartje
0: aan. Maar jij blijft gewoon eten, neem ik aan, toch? Of niet, Jasper?
13: Ja,
0: met dit salaris van jou.
13: Iets minder. Ja, het lekkerste vind ik dus persiebonen ook met een biefstukje. Dus dan wordt het helemaal duur.
0: Nou, wordt hartstikke duur, ja. Sausje eroverheen nog.
13: Oh, heerlijk.
0: Goed, dankjewel Colin. En tot de volgende weer. Meer nieuws op web en app van Omroep Brabant. Wat wordt het vandaag? Gaan we voor prachtig of gaan we voor krachtig? Dat is de vraag. Er horen twee liedjes bij. Die laat ik zo meteen even...

0: Ja, dan kun je een rotdag hebben, maar als je dit soort liedjes hoort, dan word je toch hartstikke vrolijk van. The Verres!
1: 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
2: De top 1976.
0: It only takes a minute, girl. Misschien nog wel een goede tip voor je stemlijstje voor de top 1976. Ja, ik heb gewoon een klantblaadje en ik schrijf af en toe wat liedjes.
3: Alleen maar goede tips voor
0: mij. Ja, weet je, ik schrijf. Weet je, uiteindelijk ga je nog een. Tenminste, ga ik nog een stemlijstje invoeren.
3: Heb jij het nog niet gedaan?
0: Jawel, ik heb er alleen in. Maar ik heb ook twee e-mailadressen.
3: Oh ja, ja, precies. Eén zakelijke, één privé.
0: Ja, precies. Dus
3: ja, iemand vroeg dat bij ons in de app: van hoe vaak mag ik stemmen? Ik zei ja, zoveel mailadressen als dat je hebt.
0: Ja, dat is niet tegen te houden.
3: Ja,
0: toch?
3: Pak de mailadres van je kinderen, van je vrouw, van precies. Je man, van je opa, van je oma, van mama, van papa. Maakt niet uit.
0: Nee, want hoe meer stemlijstjes we binnenkrijgen, hoe mooier de lijst uiteindelijk gaat worden. En ik schrijf even met potlood, schrijf ik de Verres alvast voor mijn volgende lijstje. It only takes a minute, girl. Stemmen kan via omroepbrabant.nl/top1976. Gewoon even doen. Je kunt ook nog op een andere manier stemmen, maar dat heeft niks met de lijst te maken. Maar wel met prachtig of krachtig.
2: Prachtig?
0: Want misschien had je de twee liedjes al gezien op onze socials. Omroep Brabant Radio op Facebook en op Instagram. Elke week zoeken we een prachtig en een krachtig liedje uit. En ik ben deze week van het prachtige liedje. En ja, Marjolein heeft werk voor jou gedaan, Jasper. Ja. Dus je vertegenwoordigt Marjolein in dit geval.
3: Nou, we kan ik wel even vandaag, hoor.
0: Dat snap ik. Snap ik zeker. Want ze heeft een goede keuze gemaakt. Maar wat wil jij graag horen? Waar ben je aan toe? Dat is misschien ook wel een beetje het moment, hè, op dit moment. Wil jij het prachtige liedje horen? Of wil je het krachtige liedje horen? Nou, dit zijn de opties.
2: Ga jij voor prachtig

0: in geval van prachtig wordt het Rihanna met Unfaithful. In het geval van krachtig ga je voor Journey met Don't Stop Believin'. Laat even wat weten in de app 06-573-28203. Dan nemen we uiteraard ook alle stemmen via de socials mee. En de stemmen die via de app binnenkomen totdat ik straks aan die bel trek. Ga je voor prachtig, dan kies je voor Rihanna. En ga je voor krachtig, dan wordt het Journey. Nou, even appen naar 06-573-28203. Maken we de balans op. Zometeen bijvoorbeeld naar onze prachtige tiplaat deze week. Omroep
1: Brabant. En dit is deze week de Omroep Brabant tiplaat.

0: Nou, als je nou denkt, ja, dit vind ik een leuk liedje, maar er zijn toch meer uitvoeringen van. En ik wil eigenlijk een van die uitvoeringen in mijn lijstje zetten voor de top 1976. Ja, klopt, want Stevie Wonder die maakte natuurlijk het origineel. En,
1: oh, ja.
0: Maar in de 90s was het een grote hit voor George Michael en Mary J. Blige. Lekker om te horen. Wat gaat het worden?
2: Ga jij voor prachtig?

0: trek aan de bel. Dus stemmen is niet meer mogelijk via de app. En we hebben ook de stemmen van onze socials erbij geteld natuurlijk. Ja. Omroep Brabant Radio. Jij bent hard aan het werk gegaan, Jasper. En jij bent de enige die zich geeft op de uitslag. Met andere woorden, wordt het prachtig, dan win ik, Rihanna. En wordt het krachtig, dan juicht Marjolein ergens een glas wijn in de hand op dit moment.
1: Dat zal wel, ja. Nou, bij de socials was er een duidelijke voorsprong voor krachtig.
0: Oh ja?
1: Maar we hebben nog de app.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld, ik zit even te kijken. Piet, die zei, doe maar prachtig.
0: Ja.
1: Ellie zei, doe maar prachtig.
0: Lekker.
1: Maar het was niet genoeg. Een ruime meerderheid wil toch echt Journey horen. Don't stop believing, de krachtig.
0: Nou ja, goed. De meeste stemmen tellen, zei ze altijd tegen mij. Dus
1: ja, het is echt 65%.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Nou, het is ook wel een heel goed liedje. Dus goede keuze van Marjolein. En misschien ook wel weer een tipje, hè, voor je lijstje. De top 1976. Don't stop believing, kreeg de meeste stemmen.

0: Natuurlijk hoort hij thuis in die top 1976. Alweer een goede tip volgens mij voor je stemlijstje. Journey and Don't Stop Believin'. Het was in ieder geval het liedje waar de meeste mensen op stemden. In het kader van Prachtig of Krachtig. Het prachtige liedje van Rihanna, Unfaithful, verloor het ruimschoots van dit liedje. Zeg ik toch goed, Jasper?
1: Ja, dat was echt 65%.
0: Hoppakee, geen kans eigenlijk. Hey, morgenochtend een keigoedemorgen. Jij bent er morgen niet met John.
1: Nee, die heeft een weekje vrij. Jordi zit er gewoon gezellig.
0: Jordi, met z'n tweeën, wat gaan jullie doen morgen?
1: Nou, we gaan onder andere bellen met Brechtje uit Hilvarenbeek. Die gaat 33 uur achter elkaar tennissen.
0: Zo.
1: Voor het goede doel.
0: Leuk.
1: En natuurlijk 8:50, ook deze vrijdag een keigoede vraag. Ik ga nog niet zeggen wat de vraag is.
0: Maar het is sowieso een keigoede vraag.
1: Het is een keigoede vraag, maar wel wie het antwoord gaat geven.
0: En dat is?
1: Rutger van Barneveld.
0: Wat zou de vraag dan kunnen zijn?
1: Ja.
0: Wat verdien jij per minuut? Geen idee. Goed, ja. Nou, horen we morgen dus vanaf 18:00 in Kei. Goedemorgen, de laatste editie alweer. Of de laatste aflevering van deze week. Want morgen is het vrijdag normaal natuurlijk met Jasper en John.
1: Maar, en jij maandag niet hier.
0: Nee, jij zit maandag ook weer hier met John. Het is heel verwarrend. Maar wij gaan natuurlijk de brommers op vanaf
1: aanstaande. We gaan jou net zo vaak horen als dat je mij gaat horen.
0: Dat hoop ik wel in ieder geval. Ja. Vanaf zaterdag gaan we rijden. Dan starten Jordi en Mark. Zondag jij samen met Hubert.
1: Met Hubert.
0: En maandag, dinsdag en woensdag dan zitten Koen en ik op de brommer in onze provincie.
1: Ah, leuk.
0: Op zoek naar allemaal gezellige mensen. En die hebben we alleen maar in Brabant, dus dat komt goed. En vooral ook heel veel stemlijstjes, want we willen zoveel mogelijk stemlijstjes voor die top 1976. Dus ja, ik zeg tot maandag, maar dan vanaf de brommer.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
8: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
9: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
10: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente de Friese Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
13: Dat zijn jongere, oudere mensen. Mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
12: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
14: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: luisteren op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delau legt uit wat de risicofactoren zijn.
2: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
1: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
4: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: mooie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crash tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
3: Voilà, une peine minimale. Vraiment une réduction de peine. Mais 17 ans, c'est lamentable.
2: Een slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En vanaf zaterdag rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch in een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Het gevoel van hier.
1: Ja, gezellig eigenlijk. Iedereen kent iedereen.
0: Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant. Hear the clock ticking on the wall.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
3: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
2: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Vrieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Vrieske Marren reageert.
4: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
2: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
5: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
6: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
7: Het jaar waarin we zijn begonnen.
5: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
8: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
6: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: non-stop de lekkerste muziek.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar

0: Het gevoel van de zomer.
1: Oh yeah, dude, it's summer.
0: Hoor je bij Omroep Brabant. In the summertime
2: when the weather is hot. Dit is Het gevoel van hier.
0: Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt, en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen?
1: Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje.
0: Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Helemaal.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch? Oh ja, nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.
6: Let's do it.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: ene zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
4: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De speedboot die twee